0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Dat is de oude piano van Diana Ross, maar die klinkt heerlijk. Ook op dit tijdstip, 6:06.
1: My old disco.
0: Piano. Ja, het is zeker wat een beetje discotijd, een beetje discopop in die periode... dat het een beetje ertussenin zat, dus inderdaad.
1: Ja, is wel leuk.
0: Anne, welkom, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo.
1: Hallo.
0: Je bent er.
1: Zijn we weer. En een beetje bezweet wel.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Hoe was het? Maar kwam dat door het fietsen dan?
1: Ja, ik denk het. Ja? Een beetje doorgetrapt. En ik was nog niet helemaal afgekoeld. Ja, het is natuurlijk binnen wel warm.
0: Is natuurlijk waar, ja.
1: Ja.
0: Je was misschien wel blij dat je buiten was, denk ik.
1: Ja, ik dacht, want...
0: Was buiten lekkerder dan binnen, denk ik. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Hey, goed dat je er bent. We gaan voor Utrecht is wakker in de richting van 9:00. Nieuws, weer, verkeer, fijne muziek, diverse onderwerpen. We gaan weer plandelen. Dat is een tijd geleden hebben we geplandeld, toch?
1: Ja, een tijdje geleden. Maar ja, het was weer een reden om Anton de Plandelman te spreken... over zijn nieuwe Plandelweek. Die begint volgende week. Ja, wat dat dan is, dat...
0: Ja, zelfs ik ben het vergeten. Want we hebben hem een tijd geleden gesproken over plandelen.
1: Ja, het is dus wandelen en plastic rapen.
0: Oh, zo was het, ja. Ja, ja, precies. Ja,
1: ja, dat schijnt helemaal een ding te zijn volgende week in Utrecht. Dus,
0: we gaan er vanmorgen even over praten. In Utrecht is wakker. Hier zijn de darts. Leuk plaatje.

0: grote klassieker van Dusty Springfield. En ze heeft er veel gemaakt, maar dit is er zeker een van. Son of a Preacher Man, 12 over 6. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Jij zat al even op Facebook. En bewust, ook niet even privé, maar het was vanwege het werk nog.
1: Ja, ik zat even te scrollen bij Radio M Utrecht natuurlijk.
0: De Vertel. Pagina.
1: Ja, hoe lekker is het om te zingen in een koor? Van popcore tot shantycore en van gospelcore tot musicalcore. Ja, we zijn benieuwd of je dat doet, of je dat ooit hebt gedaan en wat je ervaringen hiermee zijn. Laat van je horen. En we hebben het daarover omdat vandaag bij Connie in aan tafel het vanmiddag gaat over Vulcas Vocal Festival in IJsselstein.
0: Dan moet je nog een keer zeggen. Oh, van het Vulco Theater gaat
1: ja,
0: of zo.
1: Vulcas Vulcas Vocal Festival. Ja.
0: Oh, mooi.
1: Begint, ja, het allitereert wel lekker. Je moet zo ook gelijk meer articuleren als je het uitspreekt, merk ik.
0: Nou, je bent wel wakker, zo hoor je het
1: zo, ja, zeker. Nou, dat begint dus dit weekend. En er staan een aantal mooie plaatjes bij van koren. Nou goed, die waarschijnlijk heel misschien wel meedoen. Want ja, je herkent ze allemaal aan dezelfde pakjes. Of ze hebben allemaal een sjaaltje om. Of een bepaald type shirt. Dus we zijn benieuwd of je toevallig meedoet trouwens. Of dat je het misschien leuk vindt om te zingen. En wat zing je dan graag?
0: En als ze ergens dan koren zingen. Bijvoorbeeld in een winkelcentrum of zo. Dat komt ook wel eens voor. Blijf je dan luisteren of loop je dan door? Ja, ik heb altijd zoiets van, wat moet ik daarmee? En dan denk je van, oh, het vindt toch wel leuk om te luisteren. Maar ja, ik merk dat het altijd een beetje ongemakkelijk voelt. Op
1: Dan
0: denk ik altijd, waarom staan ze dan daar?
1: Ja, in dat winkelcentrum. Dan denk je, oh, ik moet eigenlijk naar die winkel waar ze voor staan.
0: Bijvoorbeeld. Maar ik vind het toch altijd wel leuk dat iemand dat durft. Hetzelfde geldt voor, dat is dan een beetje afwijkend, maar wel in deze lijn. Voor een band of zo die ergens bij
1: de drum bent. Oh, dat vind ik zo leuk.
0: Dan denk ik, ja, leuk eigenlijk wel. Dus, en dat heb ik met een koor ook wel. Maar om zelf dan mee te gaan zingen, nou ja, nee, dat doe je dan weer niet. Nee.
1: Ja, precies. Nou, ik kwam laatst iets op Instagram tegen. Ook een bepaald koor, die zingen dan top 40 hits.
0: Oh ja.
1: En dat was terug in de tijd van Yves Berendsen. Vond ik toch wel gezellig.
0: Dat is dan
1: allemaal
0: heel
1: meerstemmig.
0: Ja, dat is wel leuk, ja.
1: Allemaal dansjes erbij, ja, dat ziet er toch wel gezellig uit.
0: Oké, nou ja, dit is de aanleiding dus in het Vulco Theater, waar dat festival, zeg ik dan even, wordt gehouden.
1: Ja, ja, dus we zijn benieuwd hoe lekker is het om te zingen in een koor. Doe je dat wel eens? Heb je dat ooit gedaan? Laat van je horen. Het kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina, dus Radio M Utrecht.
0: Zometeen maar eens even kijken naar de voorkanten van de kranten.
1: Yes.
0: Wat brengen ze op deze woensdag? Nu eerst muziek. Alex Warren, Fever Dream.

0: Of het al in de zomer uitgekomen is, weet ik niet. Maar ik noem het maar even een zomerse plaat. Zo klinkt dat in elk geval in mijn oren. Uit het jaar 1976. Wel in dit jaar echt een hittegolf. Zo warm dat mensen gewoon buiten sliepen. Ik sliep in een tentje. Mijn vader had nog een oude Wimsdal-tent. Dat is een hele oude tent. Ik ken alleen de naam, maar voor de rest zo'n half tentje was dat. En ik sliep in de tuin. Vond ik leuk.
1: Hoe oud was je toen?
0: 10 jaar was ik toen, ja. Het vond ik ontzettend leuk om in de tuin te kunnen slapen. Wauw, wat was dat leuk. Dat was de zomer van 1976. En velen die dit nu horen zullen zich dat nog wel herinneren. Al zijn een hele warme zomer. Het was echt een hittegolf in Nederland.
1: Leuk herinneren.
0: Zo. 50 jaar geleden. Ik heb gesproken. Voor nu. Jij al gaat ook even spreken. We bespreken ook samen even de voorkanten van de kranten. Maar openen ze mee vandaag op deze woensdag. Het is alweer de 27e mei.
1: 27 mei.
0: Ja, zondag is de laatste dag van mei. Dan zitten we al in juni. Dat wordt de maand met de kortste nacht, de langste dag. En als je de maand juni alweer hebt gehad, heb je alweer een half jaar van 2026.
1: Ongelooflijk toch? Even serieus.
0: Het gaat een partij ontzettend hard dit jaar.
1: Oh man.
0: Daar de Volkskrant hebben bijgepakt. Minister Veilbrief brengt een offer. Het versneld verhogen van de AOW-leeftijd is van de baan. De bezuinigingen op de WW en de VIA die worden op pauze gezet. Goed nieuws voor mij, AOW-leeftijd. Als je op een gegeven moment met pensioen moet, die gaat niet de hoogte in. Dus goed 7 jaar nog. Dat klinkt heel gek als ik dat zeg. Over 7 jaar ga ik met pensioen.
1: Dat is toch raar?
0: Nee, ik ga nooit met pensioen.
1: Nee,
0: niet
1: doen
0: idee.
1: Hoor, anders. Nee. Een keer mijn eentje. Dat is toch niet leuk?
0: Over 7 jaar, Anne, dat is wat. Nou goed, de bonden overigens die blijven ontevreden en gaan met geplande acties door. We doen niet mee met een Excelletje waar een min van 6 miljard moet uitkomen. En dat wordt opgetekend door een uitspraak van Hans van der Heuvel van het CNV in de Volkskrant vanmorgen. Een groot artikel verderop in de krant gaat hierover door.
1: Goed, dan gaan we naar Trouw. Ja, ook kabinet Jetten weigert te betalen voor bedbad-broodopvang. Ja, het nieuwe kabinet wil niet betalen voor de opvang van mensen zonder verblijfsvergunning die opvang nodig hebben. Ja, terwijl die opvang er kwam na inspanning van onder meer D66. Ja, minister Van der Brink van Asiel sluit zo aan bij het beleid van zijn voorganger minister Faber. Dit standpunt is mogelijk niet rechtsgeldig, dus dat wordt nog uitgezocht of dat wel zo kan. Ja, dan ook aandacht voor DigiD. DigiD blijft toch in Nederlandse handen. En het offerfeest, een grote reportage in Trouw. Familie en veel schapen. Ja, we raden wat daar gebeurt.
0: Ja.
1: Geen idee.
0: Je had het over DigiD. Het bedrijf achter DigiD gaat niet naar de Verenigde Staten. In ieder geval Solfinity mag van ons Nederlandse kabinet niet in Amerikaanse handen komen. Je zei het al eventjes. De nationale veiligheid, dat komt dan in het geding. En dat kan niet. NRC schrijft daar uitgebreid over op de volpagina. Het kabinet blokkeert de verkoop dus van het van oorsprong Nederlandse cloudbedrijf Solfinity aan een Amerikaanse branchegenoot. De overname zou die risico's voor de nationale veiligheid met zich meebrengen. Solfinity beheert onder meer de inlogapplicatie. Wat een woord is dat? Ik zat even te kijken of wat ik daarmee kon. Inlogapplicatie.
1: Het is één woord,
0: dat klopt wel, ja. Ja. DigiD, want daar heb ik het natuurlijk even over. De berichtenbox Mijn Overheid doen ze ook. Dus dat moet in Nederlandse handen blijven. Want als je dat uit handen geeft, dan weet je niet wat ermee gaat gebeuren. Ja. Met onze eigen gegevens natuurlijk.
1: Ja.
0: Groot artikel op de voorpagina van NRC.
1: Gaan we naar AD Utrechts Nieuwsblad. Die hebben een groot artikel op de voorpagina over dementie. De kosten van dementie, 32 miljard per jaar. Ja, meer dan alleen de zorgbudgetten. Voor het eerst zijn de totale maatschappelijke kosten voor dementie in Nederland berekend. Ja, onderzoekers van de Erasmus Universiteit komen uit op meer dan 30 miljard euro per jaar. Ja, is dat veel? Is dat weinig? Er is meer onderzoek naar nodig. Dat zegt Alzheimer Nederland. Ja, Van der Vlier van Alzheimer Nederland hoopt dat elke Nederlander zijn steentje bijdraagt om de impact van de ziekte zo klein mogelijk te houden. Dat doen we door gezond te leven, mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Daar worden mensen altijd voor gezocht. En in je omgeving te kijken of er mensen zijn die zorgen voor iemand dementie, die misschien wel wat hulp kan gebruiken. Ja, en dan nog voetbal, sportwereld. Koeman moet kiezen tussen kwakkelaars. Blessures maken WK-selectie lastig voor de bondscoach. Daarover meer in het AD.
0: Bij mij was een straat waar ik doorheen reed gisteren, eigenlijk bij mijn oude huis moet je zeggen, Wat nog steeds te koop staat trouwens. Dus mocht er nog liefhebber zijn, ja, meld je even bij ons.
1: Kom maar even door.
0: Heel mooi huis. Maar los daarvan, die was wel helemaal oranje. Echt wel van die vlaggetjes boven de straat. Vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Want toen dacht ik, oké, de oranje koorts, dat moet echt nog wel op gang komen bij heel veel mensen. Maar als je dan zo doorheen rijdt met de auto, met de fiets, dan denk je, wauw, wel weer leuk eigenlijk.
1: Sfeertje oranje, altijd wel leuk. Nou, ik dacht bijna, ik had ook zo'n huis gevonden. Denk, is het een Koningsdag? Die hebben het gewoon laten hangen.
0: Oh, echt waar?
1: Ik hang het er nou nog steeds. Daar gaat het gewoon niet weg voor het WK.
0: Ja, de oranje kleur is kenmerkend voor Nederland. Hè? Maar het is wel code oranje voor financiën, zo schrijft de Telegraaf op de voorpagina. Het is de DNB-baas van Nederland die zegt, land is instabiel door giftige cocktail. Even heel kort, de financiële risico's voor Nederland zijn zorgelijk hoog door de oplopende inflatie, lage economische groei en een mogelijke zeepbel op de beurs. En daarnaast nemen de zorgen over de cyberaanvallen op financiële instellingen toe. Ja, code oranje, maar eigenlijk wordt wel de noodklok hiermee geluid. Op de voorkant van de krant wordt er uitgebreid over gesproken. Ja. Wij hebben genoeg gesproken, vind ik, toch?
1: Ja, we zijn er doorheen.
0: Precies.
1: Dit is het.
0: Doe een plaatje, lekker nog, richting 6:30. Faith, George Michael.

0: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gemmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegemmelinie.nl.
9: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Verkeersinformatie van de ANWB heb ik zometeen voor je. Maar eerst even kijken naar een kort weerberichtje van Margot Ribberink. Want met haar praten we zometeen uitgebreid over het weer voor Midden-Nederland. Een stuk minder warm vandaag in vergelijking met gisteren. Het wordt een graad of 2, 23 in Midden-Nederland. En naast de zon zullen we ook enkele wolkenvelden zien vandaag. En een bijna matige noordoostenwind. De avond is dus ook wat koeler dan gisteren. En de komende nacht wordt ook vrij helder. Het gaat afkoelen naar 9 of 10 graden. Dat klinkt mij helemaal niet zo verkeerd in de oren. Dat moet ik je vertellen. Het is 6:30 geworden. Nog even de verkeersinformatie van de ANWB. De momentopname is de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham. Hintham is dat met een T ertussen. En Waardenburg. 10 minuten extra. Daarna rijdt het goed door richting Midden-Nederland. Maar het schuift dus eigenlijk wel een beetje op naar boven toe. De A28, die moeten we meenemen. Dat is nauwelijks vertraging richting knooppunt Hoevelaken. Misschien bijna niks. 2 minuutjes, 3 minuutjes extra. Dat is goed nieuws. Goed nieuws op de weg, of niet? Je hoort het in elk geval doorlopend in Utrecht is wakker.
10: Utrecht is wakker. Met

0: De steun in de rug deze week voor 3J's. Los Vast. Dat doe je meteen denken. Dat doe je meteen denken aan dat programma van de NCRV. Los Vast met Jan Rietman. Maar we hebben het niet over Jan Rietman. We hebben het niet over Los Vast. Je luistert naar Radio M Utrecht. Anne en ik hebben nu contact met Robert-Jan Boy. Niet in de studio, Robert-Jan.
1: Nee, ik ben al een beetje onderweg gegaan, inderdaad, richting de reportagebestemming, zoals je zult begrijpen.
0: Ja, want dat willen we weten.
2: Kijk, oh jee.
1: Oh, niks aan de hand. Dat waren allerlei briefjes. Ja, nee, niks aan de hand.
0: Maar ja, goed, je zit in de auto, je staat stil, je gaat ergens naartoe, dus waar ga je heen?
1: Ja, ik ga zo meteen naar Elst, naar wijndomein tussen Rug en Rijn. De Rug heeft te maken met een rimpeling in het landschap natuurlijk. De Utrechtse Heuvelrug en dan heb je de Rijn. Nou, daartussen ligt dus die wijngaard van Simon Kroonen en zijn dochter. Ja, Simon Kroonen is al 30 jaar mee bezig. Uit hobby begonnen. Maar nu vinden de wijnen ook een commerciële weg, zeg maar. En ja, waarom dit onderwerp? Dat heeft te maken natuurlijk met de warme dagen van de afgelopen tijd. Gisteren warmste 26 mei ooit gemeten. Ja, de Pinkster. Daar hebben we natuurlijk meegemaakt. De aarde warmt op door de klimaatverandering. De vraag is, er zitten vele aspecten aan natuurlijk, maar een van de kleinere vragen is, wat doet het met de Nederlandse wijn?
2: Ja, ben ik ook benieuwd naar.
0: Ik ook, het lijkt me heerlijk. Ik drink niet zo vaak Nederlandse wijn. Ik drink wel vaak een wijntje, gisteravond ook, heerlijk. Maar die is van Franse afkomst geweest gisteren.
1: Ja, ja.
0: Dus, maar de Nederlandse wijn schijnt heel lekker te zijn.
1: Nou ja, de temperaturen gaan omhoog. Dus 30 jaar geleden, zeg maar, was het behelpen. Toen was Simon Kroonen er ook nog bij bezig. Mm-hmm. Maar nu zijn de mogelijkheden een stuk groter geworden natuurlijk, vanwege die hogere temperaturen.
2: Ja. Dus ja, dat is waar,
1: we hebben het over de Elster Wit. De Johanniter druif schijnt populair te zijn. De Sauvignon Gris. Dat soort druivenrassen. Maar ja, ook rode wijn wordt er gemaakt. Nou, we gaan het allemaal bekijken. Als het goed is, gaan we eerst kijken in de wijngaard. En volgens achter zijn huis in een soort schuur, stel ik mij zo voor, waar ze aan het bottelen zijn.
2: Oh.
1: Dus dan, en wijnetiketten zijn ze mee bezig. Kortom, de wijn is een onderwerp wat volop aanwezig is daar in Huize Kroonen.
0: Ah. Je verheugt je erop, Robert-Jan, kan ik me zo voorstellen. Maar je kunt niet te veel proeven, maar wel weer uitspugen.
2: Ja, is er ook een proeverij?
1: Ja, dat uitspugen. Ja, ik begin toch nog met een kop koffie, denk ik, als het eventjes kan. Maar inderdaad, je hebt van die proeverijen. Dan zie je mensen met de ogen dicht een beetje omhoog turen. En dan even die slok wijn die rolt als het ware in de mond. En dat uitspugen. Ja, dat uitspugen vind ik eigenlijk nooit zo smakelijk.
0: Ja, maar het snap ik.
1: Om eerlijk te zijn. Dus je kunt beter gewoon. Nee, goed. Als je inderdaad heel veel moet proeven, kan het ook weer niet. Nee, laten we het een beetje gezellig houden. In ieder geval, ik ga naar Els.
0: We gaan erover horen van jou. Vanaf nu of 7:30 uitgebreid in Utrecht is wakker. En nu houden we het maar inderdaad bij een kop koffie. Robert, een goede
2: lekker
0: reis naar Elst. Tot zo.
1: Yo, à bientôt.
0: 7:50. Koffie, allemaal nog?
2: Nou, lekker.
0: Lekker.
2: Dus ook wel.

0: Rose Garden, Lynn Anderson. De klassieker van deze Lynn Anderson. Ja, Rose Garden. Mooi als je dat allemaal kunt, zeg maar. Een rozentuin, rozen een beetje bijhouden. Volgens mij is dat heel veel werk. Anna, denk je ook dat het heel veel werk is?
1: Oh, ik denk dat wel, hoor. Dan moet je echt al veel water geven en zo, geloof ik.
0: Ja, maar ik denk dat Margot dat ook wel weet.
2: Ja, dat weet ik. Want vroeger had ik ook een Rose Garden.
0: Meen je?
2: Met, prachtige rode rozen met eromheen lavendel en dan buxushaagjes.
0: Oh, mooi.
2: En dat is echt één dag in de week werk.
0: Zo.
2: Om dat helemaal mooi te krijgen.
1: Oh.
2: En op een gegeven moment ben ik ermee opgehouden. En als je nu kijkt in mijn tuin, dan is het één grote wildernis waar ik ontzettend van geniet.
0: Ja,
2: en de bijen en de vlinders ook. Dan maar
0: mooi.
2: Geen rozen. Dus bij mij mag nu op dit moment alles groeien in de tuin.
0: Een wilde roos kan er ook nog tussendoor zitten dan.
2: Heb ik ook. Ik heb ook wilde rozen. Ik heb van alles in de tuin staan. Maar het is, de buren klagen wel eens van, goh, jij doet helemaal niks aan je tuin. Maar dat doe ik ook expres. Hè. Dus ik laat af en toe ook even een plukje staan. Ik maai niet alles. Ik maai maar heel beperkt. Waardoor ik dus voor de buren onkruid heb. Maar voor mezelf en voor de bloemen en de bijen is dat denk ik veel fijner.
0: Ja, heb je ook distels dan in de tuin staan bijvoorbeeld?
2: Ja, die heb ik ook. Ja, want ik woon ook een beetje in het platteland. Dus die distelzaadjes, die weten mijn tuin altijd te vinden.
0: Ja, precies. Ja. Goed, ik ben blij dat je buurman niet bent. Alhoewel, ik heel slecht ben in tuinieren. Dus wat dat er gaat, is het alleen maar goed, denk ik, dat er een wildernis is. En het is heel natuurlijk dus wat je aangeeft. En dat kan
2: precies.
0: Ik me ook wel voorstellen.
2: Ja.
0: Maar
2: en lekker cool, moet ik zeggen. Want gisteren hadden we natuurlijk een ontzettend warme dag.
0: Wow. Oh, ja.
2: Met die tropische temperaturen. Uiteindelijk is het 31,2 graden geworden in de beeld.
0: Dus de tropische tropische waarde van 31 had je al gezegd, hè, dat het zou gaan worden.
2: Ja,
0: dus,
2: ja, is ook gebeurd. Hè. Dus gisteren de eerste tropische dag van dit jaar. Maar ik had het eigenlijk best lekker in mijn tuin met het groen om me heen. Dus groen in de tuin helpt ontzettend om de dagen door te komen die we gisteren hebben gehad. Gelukkig wordt het vandaag niet meer zo warm.
0: Nee, dat begreep ik al even. Je had dan weer overzicht gestuurd. 6:30 had ik dat voorgedragen. Dus het scheelt wel 8, 9 graden, denk ik dan. Meer nog, misschien 2, 23 vandaag,
2: inderdaad.
0: Toch?
1: Oh, ik ben er wel even blij mee.
2: Ja.
1: En mijn kamerplanten ook, trouwens.
2: Oh,
1: ze zijn al twee dood.
2: Hè? Oh,
1: het helemaal vreselijk. Jammer.
2: Ja. Nou, het is vandaag en morgen even bijkomen. We starten vandaag met een temperatuur met 15 graden. De wind is al gedraaid naar de koelere noordoosthoek. Windkrachtje 2 tot 3. Daar komt die frissere lucht ook vandaan. Maar we hebben ook te maken met wolken. En op dit moment heeft vooral het noorden van de provincie te maken met vrij dikke wolken. Er zit zelfs een enkel buitje aan te komen. Maar ik verwacht niet dat dat de grond bereikt.
0: Mm-hmm.
2: Deze wolkenvelden die trekken in de loop van de ochtend een beetje naar het zuiden weg. Dus in de loop van de middag komt het zonnetje ook wel weer tevoorschijn. Het is een klein koufrontje met daarachter duidelijk die koelere lucht, waardoor die temperaturen vandaag uitkomen op 23 graden. Dus dat scheelt inderdaad 8, 9 graden. Heb je goed uitgerekend, Bob?
0: Nou ja, zo moeilijk is dat niet, hè? 30 min 10, dacht ik. Dus kom ik in de buurt van 20. Ja. Het was iets meer. Dus. Goed. Hey, maar ik denk dat veel mensen blij zijn met het weerbericht voor vandaag.
2: Ja.
0: Dat het een stuk koeler is dan gisteren. Ja, dat buitje dat haalt de grond misschien ook helemaal niet. Maar dit is een soort van dipje, denk ik. Want als je vooruitkijkt, dan wordt het ook wel weer een stukje warmer dan.
2: Ja,
0: na vandaag.
2: Inderdaad, ja. Ja. Nou, morgen is het zo dat er wel een beetje bij komt. Maar morgen is het ook een hele aangename dag. Want de zon die komt er wat beter bij.
0: Mm-hmm.
2: En met een oostelijke wind wordt het wel een beetje warmer. Maar nog niet super warm. 4, 25 graden. En dan moeten we ons opmaken voor een hele broeierige en warme vrijdag. Dan wordt het 27, 28 graden. Met later op de dag al de eerste onweersbui. Ja, we gaan toch naar een wat wisselvallige type. Ook zaterdag is een broeierig warme dag met 6, 27 graden. Wellicht ook weer een onweersbui.
1: Hmm.
2: En dan volgt vanaf zondag echt de overgang naar een periode met wisselvalliger weer.
0: Hmm.
2: Waarbij we dagelijks een paar buien kunnen verwachten.
1: Och.
2: Met temperaturen die dan echt voor langere tijd een beetje terugzakken.
0: Oh,
2: maar
0: joh.
2: Koud wordt het niet, want ook dan wordt het nog zo'n 2, 23 graden.
0: Oh, en dat vind ik allemaal best lekker. Goed, maar gewoon, we weten veel over het weer voor de komende tijd.
2: Ja.
0: Voor vandaag minder warm dan gisteren, duidelijk minder warm.
2: Ja.
0: En ik zeg tot over een klein uurtje weer, 10 voor 8 ongeveer. Tot zometeen. Dan trekken we de regenjas aan nu van Paolo Conte. Dit is leuk. Cli impermeabili.

0: Utrecht is wakker. Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart

0: DHB Plus, wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
1: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
3: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
1: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Radio M Utrecht met steeds op het hele uur het nieuws uit binnen- en buitenland. En nu hoog tijd om het nieuws uit de regio's even te gaan beluisteren. Marjolein Heijen de hele ochtend bij ons. Goedemorgen, Marjolein.
5: Goedemorgen.
4: Ik ben heel benieuwd, wat hebben we in het nieuws?
5: Nou, voetbalbond KNVB blijft toch in Zeist. Er waren plannen om te verhuizen omdat de bond de campus in Zeist wil uitbreiden en de mogelijkheden op het huidige terrein beperkt zijn. Bomenkap werd bijvoorbeeld niet goedgekeurd. Maar nu ziet de KNVB toch mogelijkheden op het eigen terrein. En daarnaast is verhuizen ook een groot financieel risico.
4: Dus het blijft in Zeist. Nou, dat is eigenlijk goed nieuws. De kogel is door de kerk.
5: Ja, het is ook wel voor de naamsbekendheid is het natuurlijk echt wel een ding voor Zeist. En ook voor de werkgelegenheid.
4: Dus. En centraal gelegen in Nederland. Ja. Dus ook wel handig natuurlijk. Ja, absoluut. Al die voetballers.
5: Zeker. Nou. De brandweer heeft gisteravond laat in Amersfoort een natuurbrandje geblust. Dat was in het bosgebied Nimmerdoor aan de Dorensteinseweg. Daar was in de struiken brand naast een fietspad. Dat is vlakbij de geluidswal van de A28. En met speciale bestrijdingsvoertuigen wist de brandweer het vuur snel te blussen. In Baarn is gisteravond en vannacht ook nog gezocht naar een 84-jarige man. Hij heeft een verstandelijke beperking en is bewoner van Eemhart. De politie en ook het veteranen search team die gingen op pad. Onder meer op het terrein van Eemhart, maar ook in de bossen richting Hilversum en Laren. En voor zover wij nu weten is hij nog niet gevonden. Dus die zoektocht die gaat ook nog verder nu. Dat en meer zometeen om 7:30.
4: Oké, tot zometeen alweer.
6: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
9: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar

0: het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
4: Zometeen gaan we plandelen. En inmiddels weet ik ook weer wat het is, Anne. Maar voor degenen die er net pas bij zijn en die het nog nooit hebben gehoord bij ons. We gaan plandelen en dus gaan wij...
5: Wandelen en plastic rapen tegelijkertijd. Ja, superproductief natuurlijk. Volgende week begint de Utrechtse Plandelweek. Dan kan heel de week geplandeld worden met Anton, de plandelman.
4: Oh ja, want die hebben we vaker gesproken in Utrecht. Dus
5: ja,
4: maar ik was
5: vriend
4: echt,
5: van de show.
4: Even kwijt, ja precies. Vriend van de show ook, ja. We gaan plandelen, mensen. Nou, hoe is dat? Robert-Jan Boy, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
4: Jij hebt een heel ander onderwerp onder jouw vleugels. Jij gaat om 19:30, kijken in al van Elst bij hoe wijn gemaakt wordt. Dus in Midden-Nederland gewoon.
6: Ja, eens even kijken hoe de wijnstokken erbij staan op de wijndomein tussen Rug en Rijn, heet het. Het heeft met het heuvelachtige landschap te maken natuurlijk op de Utrechtse Heuvelrug. En er wordt wijn gemaakt. Als het goed is zijn ze momenteel aan het bottelen. Maar natuurlijk kijken wij ook even naar de wijnstokken, de wijnrank, hoe het daarmee staat. Ja, allemaal te maken natuurlijk met het warme weer. Het wordt steeds warmer op deze aardkloot. En dat heeft sowieso gevolgen. En dit is een wat vrolijker onderwerp wat dan er gaat wellicht. Want ja, de Zuid-Franse taferelen gaan die straks ook in Nederland plaatsvinden. Als ik dit zeg, denk ik, er zitten weer allerlei gedachten aan. Maar daarover later meer.
4: Ja, goed. Ja, we gaan het gewoon meemaken zo meteen. Dus we gaan alles horen over het maken van wijn in Midden-Nederland, dus in Elst. Dus,
6: ja, met name. Ja, de Nederlandse wijn inderdaad. Op de Utrechtse Heuvelrug.
4: Ja, ik ben benieuwd, Robert-Jan. Ja, lekker.
6: Proost.
4: Proost, ja, zeker. Hey, tot zometeen, Robert-Jan.
6: Tot zo.
4: Utrecht is wakker met Gloria Gaynor. Nou, Gloria Gaynor dus.
5: Oh.
4: Waarom geen Gloria Gaynor? Zullen we even opnieuw beginnen?
5: Ze heeft een wijntje op, denk ik.
4: Dat zou je toch zo bedenken. Nou, dan bij deze.
5: Kijk, ja,
4: zeer apart.
5: Dan.
4: Ik denk, ze gaat nog een keer beginnen. Ja, het gaat inderdaad.
5: Ze was bezig met een fles ontkurken.
4: Ik denk het, ja. Nou, dan doen we even mee met haar. Utrecht is wakker. Goedemorgen.

0: Morgan Wallen, I just wanna love somebody. Je luistert naar Radio M Utrecht, is 14 minuten over 7 geworden.
1: Ja, volgende week worden de straten van Utrecht weer brandschoon gemaakt tijdens de Utrechtse Plandelweek. Dan wordt er overal geplandeld. Nou, we hadden het al even over net kort. Al wandelend rapen mensen die mee willen doen dan plastic afval op. Ja, niet alleen dat, er is nog veel meer te beleven. En dat willen we weten van Anton Damen, ook wel bekend als de Plandelman. Goedemorgen, Anton.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij staat aan het hoofd van deze week. Waarom doe je dit?
2: Omdat het ontzettend leuk is. Daarom heet het ook een plandelparty. Het is niet moeten, het is willen en gezellig met z'n allen dingen doen. Dus ja, waarom doe je dat? Ja. Dat geeft enorm veel energie.
1: Oké, en je zegt party, wordt dan ook muziek gedraaid en gedanst? Of hoe ziet dat eruit?
2: Er is een Plandelman rap, dus die kun je altijd heel hard draaien. Hij staat op YouTube, Plandelman rap. Maar gedanst, ja, je mag ook dansen met die grijpstok aan de slag. Ik hou, iedereen moet precies doen. Het is een feestje wat je zelf vormgeeft. Dat is echt wel belangrijk. Dus iedereen mag doen hoe ze het fijnst vinden. Dus als het 10 minuten is, is het 10 minuten. Ook 10 minuten maak je enorme impact.
1: Okay.
2: En als je er een hele estafette van wil maken, zoals een aantal mensen op Kanaleneiland, mag dat ook. Dus het is voor de korte afstand en de lange afstand.
1: Ja, goed, van alle markten thuis. Jullie noemen niet alleen opruimen dus, maar echt plandelen. Dat is wandelen en plastic rapen tegelijk. Ja, werkt het beter dan mensen streng aanspreken bijvoorbeeld? Van ruim je troep eens op.
2: Dat denk ik wel. Ja. Mijn ervaring is dat het zeker werkt. Omdat mensen die misschien geneigd zijn om dingen uit hun handen te laten vallen, dat minder snel doen als ze gewone Utrechters het zien oprapen. Mm-hmm. Dan komt er toch een grotere drempel bij. En bovendien, ja, heel veel wat op straat belandt gaat ook per ongeluk of ongezien. Het feit dat je het opraapt en dat andere mensen, want er zijn heel veel mensen in Utrecht die dit doen, en niet alleen in die week, maar het hele jaar door, dat zorgt er ook bij dat gedrag wordt ook weer gekopieerd. Dus hoe meer mensen dit doen, hoe meer mensen denken, hé, ik ga ook met zo'n grijpstok aan de slag.
0: Ja, maar als je nou op straat loopt, ik had het gisteren bijvoorbeeld, liep ik op straat en dan zag ik wat liggen, wat plastic denk ik, maar wat afval, dan wil ik het, ik heb niks bij me, hè? Dan pak ik het niet op, want dan denk ik, ja, misschien heeft er wel een hond over gepiest of zo.
2: Ja, dan zou ik het ook laten liggen.
0: Ja, maar als je geen grijpstok bij je hebt, ja, je hebt ook geen handschoenen bij je. Ik vind dat toch.
2: Nou, je mag bij mij in de plandelweek, of dan waar je opduikt, krijg je van mij plandelhandschoenen. Dat zijn, die zijn nergens te koop en alleen te geven, dus check maar even op de website waar ik uitspook.
0: Met het logo van Anton de Plandelman.
2: Met het plandellogo erop, absoluut. Ja. Ja. Maar tuinhandschoenen volstaan ook.
0: Natuurlijk,
2: en ja, anders zou ik zeggen, wat ook wel een truc is als je toch een plastic zakje hebt van op zakken, meestal liggen die ook wel voor het oprapen. Ja, als je die binnenste buiten doet, dan werkt die ook als een handschoen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hey Anton, jij doet dit al jaren. Zie jij ook dat er meer afval op straat ligt dan voorheen? Zie je dat toenemen?
2: Nou, zie ik het afval toenemen. Ik zie juist eigenlijk dat er meer mensen er werk van maken. Dus eigenlijk zie ik vooral heel veel positiviteit. Ik weet dat toen ik 5 jaar geleden begon, toen was het nog een plandeldag. Tegenwoordig is het al een hele week. Maar toen haalden we hele zakken vol met blikjes en flesjes op. Ja. Dat lukt niet meer. Want statiegeld heeft gezorgd dat er 80% minder blikjes op straat liggen. Ja. Dus ik eigenlijk, dat is heel gek, de beleving van heel veel, laten we zeggen, gewone mensen is dat het alleen maar erger wordt. Ja. En er zijn zeker pijnpunten. Hè, bijvoorbeeld bij de ondergrondse containers. Maar over het algemeen gaat het juist eigenlijk de goede kant op.
1: Okay.
2: Moet alleen nog veel beter.
1: Ja, precies. Ja, tijdens de opening volgende week wordt ook het Plandelmuseum onthuld in de Bibliotheek Neude in Utrecht. Een plek waar je alle gekke op straat gevonden spullen tentoonstelt. En er zelfs ook kunst van maakt. Zoals de giftigste stoel van Nederland. Ja, wat is dat dan?
2: Ja, dat is. Het Plandelmuseum is zeg maar het kleinste overdekte openluchtmuseum van Nederland. Want die collectie, ja, die heb ik niet alleen verzameld, maar die is verzameld door iedereen die op straat wel eens wat vindt en denkt van, wat is dit nou?
1: Ja.
2: Wat is dit nou? Nou, als je dat vindt, mm-hmm. Dus eigenlijk begint het museum op je eigen stoep. Dus mijn uitnodiging is ook van, gooi je eigen stoepje. Maar mocht je daar nou echt iets vinden, zoals bijvoorbeeld gouden handboeien, of een kunstgebit, of €150 aan vals geld.
0: Zo.
2: Ja, dat is zonde om in die vuilniszak te gooien. Ja. Dus breng het naar het museum, want dit is ook het enige museum. Kijk, de meeste, als je het Louvre bent, dan moet je heel veel bewaking inhuren. Om te zorgen dat mensen er niet met je kunstschatten van doorgaan. Maar het Plannenmuseum is juist bedoeld dat mensen hun de collectie komen uitbreiden. Dus je mag er zelfs je topstuk achterlaten.
0: Leuk. Ja. Leuk. Je topstukken, ja, mooi. Ja.
1: Hoe zit het dan en met die giftige stoel?
2: Ja, die stoel, dat is een, dat heet de No Waste Chair. Dat is een plexiglazen stoel, die is doorzichtig en hol. Ja. Die kan je vullen met van alles. En ik heb er eentje gevuld met 50.000 sigarettenpeuken.
0: Oh, bah.
2: En dat is best wel, ja, dat is een eng object om te zien. Maar ook wel zeer fotogeniek daardoor.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, goh, ik heb nog zo'n stoel. En die is leeg. En waar zou ik die eens mee vullen? En die is gevuld nu, of wordt gevuld, met 100 kilo aan verloren vapes. Want vapes vinden we ook steeds vaker op straat. En daarvan zou ik zeggen, ook tegen Bob, ook als je geen handschoenen hebt, als je een vape ziet liggen,
0: niet oppakken.
2: Pak hem altijd op. Altijd oppakken en in het batterijbak. Nee, wat? Het is zo giftig.
0: Ja, maar
2: het
0: daarom. Is zo, maar wel zo oppakken. Maar Anton, wel oppakken met handschoenen dus, hè?
2: Nou, die vape aan de buitenkant kan niet zoveel kwaad. Maar als een klein kind het in handen krijgt, dan wordt het echt een medisch verhaal. Dus altijd oprapen.
0: Ja, precies,
2: en breng hem maar naar het Plannenmuseum, dan stop ik hem in die stoel.
0: Oké, we gaan volgende week plandelen dus.
1: Ja, zeker. Nou, gaan we doen. Anton Dame, de Plandelman. Dankjewel en succes hè, volgende week.
2: Oké, dankjewel.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Uitstekend bewakingsbeeld van een inbreker die binnen weet te komen bij een Utrechts restaurant en daar veel geld uit de kassa steelt. In Bilthoven sloeg een aalgladde oplichter meerdere keren toe. Oudere mensen raakten veel geld kwijt. En in Montfoort is een buschauffeur flink mishandeld tijdens een nachtelijke rit. Maar ook in dit geval staan de daders er heel goed op.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: was het Songfestival van 1998. Het CDA kwam op de vierde plek. Het Eurovisie Songfestival dat gehouden werd in Birmingham in dat jaar. Hemel en aarde. Onverdienstelijk, helemaal niet. Hartstikke goed natuurlijk. 1998, dat is toch wel heel erg lang geleden. Zometeen horen we het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Opslag van 7:30. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht, waar je naar luistert. Het regionieuws met Marjolein Heijen en dat begint in Zeist. Want de KNVB kiest toch voor Zeist.
12: En daarmee is een verhuizing voorlopig van de baan. Eerder werden plannen gemaakt om te verhuizen omdat de bond de campus in Zeist wil vergroten. De mogelijkheden op het huidige terrein zijn beperkt omdat de kap van bomen niet werd goedgekeurd. Almere was al in beeld als nieuwe locatie. Gisteren werd bekend dat verhuizen financieel een groot risico is en dat er wellicht toch mogelijkheden zijn in het bosgebied bij Zeist. De KNVB kijkt nu naar uitbreiding op het huidige terrein en naar de mogelijkheid van natuurcompensatie. De bond zit al meer dan 60 jaar in Zeist en voor de gemeente is het een belangrijke werkgever en ook belangrijk voor de naamsbekendheid. In Amersfoort was gisteravond korte tijd brand in een bosgebied. Rond 11:30 was die brand aan de Dorre-Stijnseweg ontstaan in de struiken naast een fietspad vlakbij de geluidswal van de A28. Met speciale bosbrandbestrijdingsvoertuigen kwam de brandweer daar ter plaatse en het vuur was snel onder controle. Sinds gisteren geldt een extra waarschuwing voor natuurbranden vanwege de droogte. De politie is op zoek naar de 84-jarige Han uit Baarn. De verstandelijk beperkte man wordt sinds gisterochtend vermist. Hij woont in zorginstelling Eemhart. Gisteravond en vannacht begon het veteranen searchteam met een zoektocht op het terrein van Eemhart. Tientallen mensen zochten mee, onder meer op mountainbikes. Han is kwetsbaar volgens de instelling, maar gewend om zelfstandig een wandeling te maken. En mogelijk is hij richting Hilversum gelopen. Op onze app en site staat ook een foto van hem. 45 mensen met een hersenaandoening hebben de Dom in Utrecht beklommen. Dat is een idee van revalidatiecentrum De Hoogstraat. Niet iedereen kon helemaal omhoog, maar elke revalidant kreeg een realistisch doel. Het is de tweede keer dat De Hoogstraat deze beklimming organiseerde. En voor veel mensen was dat een mooie uitdaging om te zien wat er nog wel kan voor hen.
0: Ik denk voor iedereen dat het een uitdaging is. Ik bedoel ook mensen zonder een beperking. Ik heb het nooit gedaan.
12: Ik ben laatst nog geweest. Dit is heel leuk.
0: Ja?
12: Maar ja, dit zijn mensen natuurlijk met een niet aangeboren hersenaandoening. Dus ja. En ja, is dit echt wel mooi als het al lukt om bijvoorbeeld tot natuurlijk de kapel te komen. En,
0: maar complimenten dan dat het gelukt is en dat dit georganiseerd was, is alleen maar mooi natuurlijk.
12: Ja, en een persoonlijk verhaal van een van hen kun je ook nog lezen op de app en op de website. Doe ik nog even het weer. Het is een stuk koeler dan gisteren. Het wordt maximaal 23 graden en na het zon zien we ook wat bewolking vandaag.
0: Dat is het weer in het kort, compact dus. Maar gewoon die praten er uitgebreid over.
12: Zo is het, ja.
0: Marjolein, dankjewel. Volgende bulletin zometeen na 8 uur hier bij Radio M Utrecht. En nu verkeersinformatie van de ANWB. Met 1 melding voor Midden-Nederland, of eigenlijk deze kant op komend, van Breda naar Utrecht. Het vertraagt vanaf knooppunt Gooikamp tot Lexmond. Maar 5 minuten, toch 5 minuten extra. Kun je langer luisteren naar de radio.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
19: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
18: 20% korting?
19: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
20: Utrecht is wakker.

0: Harry Roger Webb. Ofwel Cliff Richard in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht.
1: Gezellig.
0: 6 minuten. Ja, gefeliciteerd aan iedereen natuurlijk die jarig is vandaag. Dat vergeet ik erbij te zeggen.
1: Ja, gefeliciteerd aan alle jarigen.
0: Als je nog gisteren je verjaardag mocht vieren, dan had je het wel heel warm volgens mij.
1: Zo, bloedhete verjaardag.
0: Ja, vandaag is het een stukje koeler wat dat betreft. De warmste Pinksteren van de eeuw, dat zindert ook nog na, kan ik me zo voorstellen. Ja, het wordt steeds warmer, dat merken we door allerlei oorzaken. Klimaatverandering, als je het even onder de noemer van dat gooit. Maar de Nederlandse wijnboeren, die zijn er misschien wel blij mee dat het steeds warmer wordt. Verslaggever Robert-Jan Boy, die is vandaag in het wijndomein Rug en Rijn. Het wijndomein Rug en Rijn in Elst. Hoe de ranken erbij staan, dat kan je met eigen ogen bekijken, Robert-Jan, kan ik me voorstellen.
2: Ja, zeker, Bob. Samen met Simon Kroonen zijn wijngaard hier grenzend aan de Rijn. In Elst, inderdaad. En ik moet zeggen, de wijnstokken, want zo noem je de wijnplanten, geloof ik, officieel toch, meneer Kroonen? Wijnstokken.
3: Wijnstokken.
2: Wijnstokken, ja. Zien er nog wat jeugdig uit. Want we zien wat groene blaadjes hier. Wat van die zijtakjes. En ja, toen ik hier aankwam lopen, dacht ik van nou eens even kijken waar de druiven zo'n beetje zijn.
3: Ja,
2: maar er is nog geen druif te bekennen.
3: Nee, nee.
2: Dat wil zeggen,
3: we gaan nu eerst beginnen met de bloei.
2: Ja.
3: Zoals we dat noemen. En tijdens de bloei wordt de bloemetjes worden bevrucht.
2: Ja.
3: En dat worden dan de bessen.
2: Met een liefdevol gebaar pakt meneer Kroonen een takje vast. Een groen, jeugdig takje. En we zien een zijtakje. En het zijn miniskeulen.
3: Bloemetjes.
2: Kopjes eigenlijk,
3: ja.
2: Wat dan de druiven moeten gaan worden. In september zijn ze volop aanwezig.
3: Ja.
2: Maar kunt u nu al een beetje bekijken van wat de staat van de toekomstige druif is?
3: Nee.
2: Nee? Geen idee wat voor jaar het gaat worden?
3: Nee, jij, dat legt echt van het weer af.
2: Ja.
3: Van hoe krijgen we heel veel regen nog? Hebben we daardoor last van meeldauw, valse meeldauw?
2: Dat soort zaken allemaal.
3: En dat gaat spelen. En hoe reageer je daarop?
2: Ja.
3: En dat bepaalt of uiteindelijk je zo eind augustus, 15 augustus, ja, dat je dan echt de druiven ziet.
2: Ik moet zeggen, als je hier aankomt rijden in Elst, en kijkt naar rechts, dan denk je naar de achterstroomterrein.
3: Ja.
2: En dan komen we achter uw huis en dan zien we deze wijngaard. Zo groot als een voetbalveld eigenlijk.
3: Ja.
2: In rijtjes dus die jonge planten, die hebben die jonge wijnstokken, zo'n 800 in totaal.
3: Ja.
2: En u heeft behoorlijk wat ervaring. Want 30 jaar geleden bent u ermee begonnen.
3: Ja.
2: Rechtstreeks uit Zuid-Frankrijk.
3: Ja.
2: Ja, want u werd kennelijk geïnspireerd door die wijn. Ik denk, dat moet hier ook kunnen.
3: Ja, daar kwam het eigenlijk wel op neer, ja.
2: Ja,
3: ja.
2: Maar toen was het dus koeler nog in Nederland, hè? Die klimaatverandering.
3: Toen was het toen minder aanwezig, nog eens in 97. Sinds de periode van 1995 tot 2000.
2: Ja.
3: Toen was het Joeklin-index, dat is de warmte-index voor de druiven, ja, tussen april en september. Die Joeklin-index was toen rond de 1400, is dat een getal. Dat is een getal van warmte.
2: Ah, ja, warmte.
3: Over de periode.
2: Ja.
3: Verleden jaar was het 1700.
2: Dus dat is significant toegenomen?
3: Het is ongeveer 20% warmte toegenomen in die periode. Maar daarbij ook de zonneuren zijn dus flink toegenomen.
2: Ja.
3: Ook met 20%.
2: Ja.
3: Gemiddeld, ja, de enkel jaar is nog slechter. Maar veel jaren zijn dus goed. En
2: nou, we gaan zo eens even kijken wat dat nou doet met de druif. Want of het nou allemaal zo goed is, daar zitten toch wel wat kanttekeningen bij, zou je dat kunnen zeggen. We gaan zo meteen nog even kijken bij het bottelen, hè? Want dat bedoelt u momenteel,
3: ja,
2: ook. En
3: ja,
2: dat is weer op een andere locatie.
3: Dat is hier
2: op loopafstand.
3: Om de hoek.
2: Op loopafstand.
3: Ja.
2: Oké.

0: Earth, Wind and Fire op Radio M Utrecht. En september? 27 mei vandaag. Nou, dat weten we natuurlijk allemaal.
1: Het is
0: dat mei is. Ja, precies. Maar voor je het weet, we hadden het er straks al even over hoe snel het jaar alleen al gaat.
1: Oh, ongelooflijk. Ik kan het gewoon niet bevatten. Straks, jij zei het al, er is een half jaar voorbij zo meteen.
0: Heb je de kerstboom al staan, of niet?
1: Nou, ik heb de paashaas alweer klaargezet voor volgend jaar.
0: Oh, dan klink je wel heel erg ver vooruit in je gedachten.
1: Nou, echt, hoe oud je wordt. Ja, nee, dit klinkt heel raar uit mijn mond, ja. Maar...
0: Ja. Nou ja, dat kan niet, want je hebt er ook al een tijdje op zitten natuurlijk. Ja,
1: bijna 30.
0: Ja. Denk je al aan je pensioen of niet?
1: Nou, ja, ik hoorde nieuws over de AOW, maar ik denk dat ik nog wel even een paar jaar door moet.
0: Ja, precies, want jij moet door.
1: Jaartje 80? Nee.
0: Tot 84, ja. Die tijd dat jij mag.
1: Ik sta krom hier achter de radio waarschijnlijk.
0: Zeker weten, ja. Ja. Hey Anna, wat doen we op Facebook? Dat wil zeggen, daar hebben we heel veel reacties intussen ook al.
1: Ja.
0: Op koren, daar gaat het over, hè?
1: Ja, het gaat over koren. Het hoogste lied zingen, om het zo maar te zeggen. Hoe lekker is dat om te zingen in een koor? Ja, van popcore tot shantycore, van gospelcore tot musicalcore. Ja, waar zit je in? En wat vind je leuk om te zingen? Vind je het leuk om te zingen? Daar gaat het over vandaag. Omdat in Aan Tafel bij Connie het vanmiddag gaat over Vilco's Vocaal Festival in IJsselstein. Een soort competitie voor koren in de regio om aan mee te doen. Om liedjes te zingen met elkaar en daarheen te gaan om te luisteren natuurlijk. Er zijn al reacties zoals Hans die zegt... Goedemorgen Bob en Anne, ik heb nooit in een koor gezongen... en het zal ook niet gebeuren.
0: Nee?
1: Ik wil dat de mensen niet aandoen, zegt Hans.
0: Zo erg?
1: Blijkbaar. Nee, dat gaat hij niet doen. Nou, Marieke zegt weer heerlijk. Wij zijn met zingen opgevoed. In de auto, met z'n allen, samen, in kanon en meerstemmig toen we ouder werden. Ik heb bijna mijn hele leven gezongen. In een studentenkoor, dat kan ook natuurlijk, hè, studentenkoor. Een kerkkoor, een kantorij. Weet jij wat dat is, kantorij?
0: Volgende vraag.
1: Ja, pas.
0: Ik heb wel trouwens in de kerkkoor gezongen. Vroeger.
1: Heb jij in de kerkkoor gezongen?
0: Ja, zeker wel. Ja,
1: wat was je dan, een hele tenor?
0: Nee, ik was wel laag al, maar niet... Nu zou ik een stukje lager zitten dan...
1: Toen was je hoger.
0: Oh, ja. Jazeker, ja. Maar niet heel erg hoog.
1: Wat zong je dan? Was je, weet je dat?
0: Ja, kerkkoor. Nee, de Rooms-Katholieke Kerk waar ik in het kerkkoor zat. Een jaartje of twee. En we hebben een musical meegedaan trouwens ook. In Krasnapolski in Amsterdam. En dat is wel heel erg lang geleden.
1: Nee.
0: Ja, nee, dan komt dat nu boven.
1: Ach.
0: Dit is mijn verhaal, maar daar gaat het niet om. We willen weten of je wel eens in de koor... Ja, ik heb in dat
1: wat voor rol had jij, wil ik wel even weten.
0: Ja, ik was even de soldaten. Over Guy Fawkes, over een plot was dat in Engeland. Ja, dat is een stuk geschiedenis natuurlijk. Maar het was wel heel erg goed.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja, de pianist was Cor Bakker trouwens. Nee, dat was de dirigent. Dat was Cor Bakker.
1: En
0: Cor Bakker is natuurlijk de bekende Cor Bakker. Dat wisten we toen niet, maar dat was gewoon toen de dirigent. Was dat, ja,
1: zeker.
0: Goed,
1: wat leuk.
0: Maar ik ben er wel mee gestopt. Ik moest ermee stoppen.
1: Wel goed voor je stem hoor, mag je te zingen. Ook voor dit werk, je stemgebruik. Dat is heel goed om te doen. Nou, en even kijken, wat hebben we nog meer in de aanbieding? Johanna zegt, er werd ook bij ons thuis veel gezongen. Mijn moeder zat in een koor, mijn zus. Generatie op generatie. Ja, en mijn zus die kon toen echt heel mooi zingen. En daar kreeg ik een kippenvel van. Nou, dat herken ik wel. Ik heb ook een zus die kan prachtig zingen. Ook vroeger vaak naar opvoeringen geweest. Met mijn familie. Daar ging
0: jouw zus kan mooier zingen dan jij?
1: Ja,
0: zeg je dat?
1: Ja, die heeft ook lang zangles gehad en zo. Ik heb ook zangles gehad, 2 jaar geleden, recent. Maar ja, toch wel, moest er hard voor werken. Om zuiver te blijven.
0: Dat zou best.
1: Ik heb best een redelijk lage stem voor een vrouw. Nummers van Adele vallen goed in mijn stemcategorie.
0: Ja.
1: Maar die pakt ook vaak hoog uit. Dus dan moet je van hoog naar laag naar hoog.
0: Behoorlijk dynamisch is dat.
1: Intens,
0: ja.
1: Toch wel een soort sport, om het zo maar te zeggen. Even kijken. Jeanne. Ik weet niet hoe ik het uitspreek. Zegt, het enige koor dat ik mooi en leuk vind om te horen is een shantycore.
0: Dat is leuk.
1: In onze muziektent in het dorp treden ze soms op. En het heet Havenloos Mannenkoor.
0: Geweldig. Ja.
1: Leuk.
0: Kies het ruim eens op. Havenloos, ja.
1: Nou goed, er komen heel veel reacties binnen. Blijf reageren. Vind je het leuk om te zingen in een koor? En wat doe je dan? Heb je het ooit gedaan? Willen we graag weten. Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Een appje. Of Facebook Radio M Utrecht.
0: Nou, Margot, die zingt ook altijd het hoogste lied. Goedemorgen, Margot.
2: Zeker. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Even heel kort dan, want jij hebt vast en zeker ook in een koor gezongen vroeger.
2: Ja, van mijn 6e tot mijn 18e.
0: Nou,
2: bij een kinderkoor en jongerenkoor in de kerk. Maar mij werd altijd gezegd, doe maar een beetje zachtjes.
1: Oh ja, waarom?
2: Ja, omdat ik denk ik toch niet helemaal zuiver zing. Dat heb ik van meer mensen gehoord.
1: Oh nee.
2: Maar ik zing ontzettend graag en ik zou zo graag in een smartlappenkoor willen zingen. Dus,
0: oh ja, dat vind je leuk.
2: Dat vind ik, ja, alles wat ik kan meezingen, zing ik mee.
1: Oh, wat geweldig, mag ook.
2: Ja, dus en ik denk in een koor, als ik niet te hard zing, misschien is dat nog wel een mogelijkheid. Maar solootjes, nee, daar waag ik me niet
0: aan. We hebben met elkaar, ja, ik snap dat wel, ja. En smartlappen. Dat is leuk natuurlijk, de ouderwetse mooie liedjes van vroeger, zeg maar.
2: Ja, zeker.
0: Maar goh, het weer is niet ouderwets. Hoewel, het is altijd dynamisch het weer, denk ik nu ineens. En gisteren hadden we natuurlijk een hele warme dag. Het weer vandaag is een stukje aangenamer voor velen.
2: Ja, het is aangenamer, want die extreme warmte van gisteren, 31,2 graden in de beeld, die zijn we kwijt. Maar daarvoor in de plaats zien we op dit moment na zon ook behoorlijk dikke wolkenvelden, vooral in het zuidwesten van de provincie. In Zuid-Holland, in Voorschoten, is daar een druppeltje uitgevallen. En nu schuift dat ene buitje over het zuidwesten van onze provincie, omgeving Cabauw. Daar zou nu een druppeltje kunnen vallen, maar de lucht is eigenlijk zo droog in de onderste laag van de atmosfeer dat ik verwacht dat er eigenlijk weinig de grond bereikt. Sowieso is het dan elders in onze provincie een droge dag, maar wel met wolken, ook met zon ook daarbij. Op dit moment is het buiten een graadje of 16 en we gaan naar 23 graden. Dus duidelijk minder warm dan gisteren. Dat komt vooral door de wind. Die komt uit het noordoosten, zwak tot matig, vanmiddag matig windkracht 3. En die voert duidelijk een andere, minder warme luchtsoort aan, waardoor we even alle ramen en deuren tegen elkaar open
0: Precies,
2: kunnen zetten.
0: We kunnen even op adem komen na de dag van gisteren en de warme periode. Een beetje vooruitkijkend de komende dagen dan. Het is nu al woensdag, dus voor je weet is het weekend weer bij ons.
2: Zeker, ja. Ik denk dat het ook morgen een hele aangename, comfortabele dag gaat worden. Met meer zon dan vandaag. En een tamelijk frisse nacht. De temperaturen dalen tot iets onder de 10 graden. Dan gaan we morgen naar 25 graden. Dus er komt wel ietsjes bij. En het komt omdat de wind naar het oosten gaat draaien. Ook met meer zon dus. En dan krijgen we 2 dagen, vrijdag en zaterdag. Die worden niet alleen warm, 28, 27 graden, maar ook broeierig. Want de luchtvochtigheid gaat toenemen. En dat is een hele andere warmte dan dat we vandaag en morgen natuurlijk hebben. Dus wat dat betreft 2 broeierige dagen, vrijdag en zaterdag. En de onstabiliteit neemt ook toe. Langzaamaan gaan we richting een wisselvallige periode die vooral vanaf zondag begint. Mm-hmm. Maar vrijdag, later op de dag en wellicht ook zaterdag, kan ook al een eerste bui vallen. En hoe heftig die bui wordt, dat moeten we natuurlijk nog even gaan bekijken. En waar die bui gaat vallen, dat is ook nog een tweede ding. Dat kan ik op dit moment nog niet zien. Maar ik zie wel dat langzaamaan de atmosfeer een beetje transformeert.
0: Kijk eens aan, het wordt koeler, het wordt koeler, het wordt heel koud.
2: Wisselvalliger. Nou, nee hoor. Maar niet.
0: Dankjewel voor je vooruitzicht ook alvast. Vandaag minder warm dus dan gisteren, dat mag duidelijk zijn. Om nog even terug te keren naar vandaag. En wat voor weerspreuk koppel je daaraan dan?
2: Ja, nou, het is natuurlijk mooi weer. En daar gaat de spreuk van vandaag over. Is het weer in mei te mooi, dan ziet de schuur nog maar weinig hooi.
0: Kijk eens aan. Dat is mooi. Tot zometeen meer, hè, over een klein uurtje, 9:10. Spreken we elkaar weer in Utrecht is wakker. Tot zo.

0: maken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
2: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
3: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
1: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
4: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
1: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Marjolein bij ons in het studio met het regionieuws. Ga je het ook over de Amerikaanse stierkikker hebben?
6: Nee, maar...
5: Dat is met er eentje,
6: ik heb het sowieso liever niet over kikkers. Nee. Ik hou er niet zo van.
5: Nee. Oh. Ook nooit een kus gegeven aan een kikker?
6: Nee.
5: Ik ook niet trouwens.
7: Ik wel. Nee, grappig.
5: Ja, jij weer wel?
6: Nu zit je met een prins opgeschreven.
7: Ja, precies. Ja.
5: Een groene prins. Of was het een echte?
6: Was een echte kikker. Nee.
5: Echte kikker, echte prins. Het regionieuws bij Radio M Utrecht. En dan gaan we op de serieuze tour natuurlijk.
6: De politie zoekt een 84-jarige man uit Baarn. Hij heeft een verstandelijke beperking en woont in zorginstelling Eemhart. Ook het veteranen search team zocht gisteravond en vannacht mee. Op het terrein van de instelling deden ze dat, maar ook richting Hilversum. De brandweer heeft gisteravond laat in Amersfoort een natuurbrandje geblust in bosgebied Nimmerdoor. Speciale bosbrandbestrijdingsvoertuigen wisten de brandweer het vuur snel te blussen. Sinds gisteren geldt er een extra waarschuwing voor natuurbranden. En dat komt natuurlijk door de droogte. De rechtbank heeft een parkeerboete ongeldig verklaard die een jaar geleden in Amersfoort was gegeven. Een automobiliste had bezwaar gemaakt tegen die boete en een naheffingsaanslag. En zij heeft dus gelijk gekregen van de rechter. Want op hetzelfde moment dat zij betaalde, werd ook die boete gegeven.
5: Oh, echt?
6: Dat is toch een beetje je angst, hè? Je loopt zo naar die parkeerautomaat, betaalt en
5: op dat moment
6: komt er zo'n
5: controlewagen.
6: Ja. Nou, zoiets is daar gebeurd. Ja. Dus, goed, het is nu dus alsnog dus
5: maar de rechter moest er aan te pas komen.
6: Ja, dat wel.
5: Om duidelijkheid te scheppen, om een oordeel te vellen eigenlijk.
6: Klopt, ja.
5: Dus die mevrouw is in het gelijk gesteld.
6: Ja, en alles kwijtgescholden en de gemeente moet nog iets betalen nu.
5: Oké. Okay. Nou, dat in het nieuws uitgebreid. Ja, ja. Maar wel in het nieuws uitgebreid zometeen om 8:30.
6: Tot zo.
5: Tot zometeen dan. Verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland of deze kant op komend. Ik heb een aardige lijst voor je. Amersfoort, Amsterdam, tussen knooppunt Hoevelaak en de A28 is nog altijd de weg dicht. Voor die tijd flink wat vertraging, een minuut of 10 ongeveer. Arnhem-Utrecht, dan hebben we het nu over de A12. Tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal-West, daar gebeurde een ongeluk. De weg is intussen wel weer vrij, maar je verliest daar kwartiertijd. A27, Breda-Utrecht, knooppunt Goijkum-Lexmond, 10 minuten extra. En ga je richting Goijkum komen er vanuit Utrecht op de A27... dan vertraagt dat van knooppunt Everdingen tot Noorderloos, 5 minuten. Dan de A28, Zwolle richting Utrecht tussen Strand Nulde en Amersfoort. Over die

0: kilometer doe je vanwege een eerder ongeluk en nu bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Bijna 40 minuten langer.
1: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste midgetgolftuinen van Europa.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
6: Meerdere onderwerpen in Utrecht is wakker in dit derde uur. We gaan zo meteen voetballen en we blijven in Zeist, hebben we al gehoord.
7: Ja, de KNVB. Ja.
6: De KNVB blijft in Zeist. Hè? Nou, de kogel is toch door de kerk. Na al die jaren, 60 jaar dat het daar zit, gaat de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond niet verhuizen. En dat is denk ik voor de KNVB, maar Heuvelmeer is ook wel goed nieuws. Midden-Nederland houdt zijn eigen basis, zeg maar, basisplaats. Robert-Jan Boy, die is in Elst. We hebben veel gehoord over wijn van de wijnkenner en maker Simon. Maar we hebben geproefd, hebben we er nog niet, Robert-Jan. Of jij misschien intussen na een half uurtje wel.
8: Van schimmels.
9: Nou, we moeten het even rustig opbouwen, Bob. Kijk, dit is eerst, proeven eerst even van de koffie. We zitten nu even op een terras hier
6: Dat zeg jij dat er koffie is, maar is er echt koffie wat jullie zitten te denken?
9: Ja, nee, dit is nog eventjes een lekker kopje koffie. Ik zou zeggen, een rustige opbouw. Uitzicht dat wel over de wijngaard. En die kronen, in de 80 is hij al. Dus je zou kunnen zeggen, een rijpere wijn als het ware. Ja. Die vertelt in de tussentijd over de wijn, over de droogte, over de grond hier aan de Rijn. Het is net een stuk zandgrond eigenlijk. Een uitloper van de Heuvelrug dat allemaal kan. En zometeen gaan we naar de wijnkelder. Waar de flessen staan, waar gebotteld wordt en waar de wijn van vorig jaar dus eigenlijk tot volle wasdom is gekomen om gedronken te worden. En ik hoor jullie al driftig aan de gang met die glazen. Het is ongelooflijk wat allemaal in de studio gebeurt.
6: Maar wij zitten ook in de koffie, voor de duidelijkheid. Maar we drinken koffie in wijnglazen om een beetje in de stemming te komen.
9: Oh nee, oké, nou prima. Ik heb ook een slokje koffie, want we moeten wel even de concentratie erbij houden.
6: Na half negen, wordt het zometeen nu al moeilijk, zeg bij mij. Na half negen uitgebreid, vanuit Elst. Robert-Jan, tot zo.
9: Tot zo.
6: Utrecht is wakker met zometeen Gypsies, Tramps en Thieves van Cher. Maar eerst Rick Astley, lekkere muziek hoor.

0: Dan luisteren de Gypsies, de Tramps en de Thieves van zangeres Cher, die recentelijk nog een paar weken geleden de 80-jarige beleefd, nou, de 80-jarige leeftijd bereikte.
1: Nou, dat is toch een flinke,
0: ja, die is flink bezig.
1: Leeftijd.
0: Ja, op leeftijd komen, ja, zeker. 14 minuten voor 8:30, we hoorden het nieuws al, de KNVB. KNVB blijft toch in Zeist, dat heeft de Voetbalbond gisteravond bekendgemaakt. Plannen hadden ze om na 60 jaar te vertrekken uit de bossen van Zeist, dat noodzakelijk was omdat de bond graag wilde uitbreiden en dat kon niet. De Voetbalbond wilde er namelijk een aantal nieuwe voetbalvelden bij, mocht niet, omdat er dan bomen gekomen moesten worden. Kortom, het is een compleet verhaal. Daar gaan we nog even op door natuurlijk, want de KNVB keek naar andere gemeenten voor uitbreiding. Almere bijvoorbeeld als laatste bleef over. Maar men blijft dus toch in Zeist. De KNVB, verslaggever Peter Kniedriem, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De hoofdreden, waarom blijft de KNVB toch in Zeist?
2: Nou, ze hebben gisteren een statement, de Voetbalbond, op hun website geplaatst, waarin ze eigenlijk zeggen, het klinkt een beetje vaag, maar ze hebben een juridische analyse gemaakt en die biedt meer ruimte voor kwalitatieve en kwantitatieve natuurcompensatie. Ja, hele mond vol, maar het komt er eigenlijk op neer dat ze nu mogelijkheden zien om de natuur te compenseren. Want als je die velden, dus de campus wil uitbreiden, dan moeten bomen voor worden gekapt en dan moet je dus andere bomen elders planten. Ja. Eerder zagen ze daar de mogelijkheden niet voor, nu weer wel. En hebben ze dus gezegd, we gaan het toch in Zeist doen. En daarnaast hebben ze ook gezien dat ze binnen de campus, binnen dat enorme terrein van de KNVB, ook mogelijkheden hebben om velden te creëren. Dus niet buiten de campus, maar ja, zeg maar inbreiden. En een laatste heel belangrijk argument is dat een avontuur in Almere, zeg maar, in de polder, om daar een hele nieuwe KNVB-campus op te zetten, dat was toch een wel iets te groot financieel risico. Dan heb je toch meer zekerheid in Zeist, waar je al meer dan 60 jaar zit. Mm. En daarom hebben ze gezegd, we gaan kijken of we hier toch in Zeist verder kunnen uitbreiden.
0: Ja, het klinkt als wel goed nieuws. Ja, jammer voor Almere natuurlijk, waar heel veel ruimte is. Maar in dit geval, het blijft in Zeist, het blijft in Midden-Nederland. Dus dat is goed. Ik neem aan dat de gemeente ook wel blij is, de gemeente Zeist.
2: Ja, de gemeente Zeist was natuurlijk al heel lang aan het onderhandelen, ook de provincie. En de gemeente die ziet de KNVB natuurlijk als een hele belangrijke reclamezuil eigenlijk. Hè? Want iedere keer als je op televisie ziet dat ze naar de VAR moeten, die hulp die de scheidsrechter heeft bij het nemen van beslissingen, dan gaan ze naar Zeist. Want in Zeist zit dat centrum met al die computerschermen waarbij mensen kijken of er een overtreding is gemaakt, of iemand buitenspel staat. Zeist komt ook heel veel in de media terug, hè, als het over de KNVB gaat, als het over het voetbal gaat. En daarnaast, vergis je niet, er werken 500 FTE bij de KNVB in Zeist, waarvan ongeveer zo'n 100 mensen uit Zeist. Dus het is ook een hele belangrijke werkgever. En het genereert ook weer werk, want er zijn hotels waar de voetballers slapen bijvoorbeeld. En eerder sprak ik een hotelmanager, Erik van Dijk, van Hotel Oud-Londen. En ik vroeg hem toen, een jaar geleden ongeveer, wat zou het nou betekenen als de KNVB vertrekt uit Zeist? En dit zei hij toen.
3: Dat is niet leuk, dat zeg ik er gewoon heel eerlijk bij. Omdat de KNVB is een hele grote opdrachtgever voor ons. En als dat weg zou vallen, is dat niet leuk. Dat wil niet zeggen dat we dan stoppen met het bedrijf, want dat is natuurlijk niet het geval. Maar het is wel een naderlating.
0: Dus ik kan me voorstellen, als je nu na een jaar onderhandelen, noem ik het maar even, vanuit Zeist, de KNVB en de gemeente, als je de microfoon onder de neus hangt van de hotelmanager Erik van Dijk, dat hij heel blij zou zijn.
2: Ja, zeker, want die ontvangt al die oranje spelers. En dan met name bijvoorbeeld de jong oranje of de dames. Die komen bij hem slapen. En ja, dat genereert natuurlijk weer een hoop geld. Plus dat er ook regelmatig persconferenties in zo'n hotel worden gehouden. Dus het is niet alleen belangrijk voor de mensen die er werken, maar ook voor alle horeca eromheen, zeg maar.
1: Ja, Peter, is het nu 100% zeker dat de KNVB definitief in Zeist blijft?
2: Nou, niet 100%. Ze zeggen wel, de KNVB, met dit besluit wordt nadrukkelijk gekozen voor focus op één spoor. Tegelijkertijd, en dat is belangrijk, betekent dit nog geen definitieve ruimtelijke eindbeslissing over de uitbreiding in Zeist. Ik citeer eventjes het bericht van de website. Mm-hmm. Ze gaan de komende periode dus kijken hoe ze de plannen verder kunnen uitwerken. En dan is het doel om in begin november 2026, dus dat is over een paar maanden, willen ze ze een nieuw plan indienen, een omgevingsplan bij de gemeente. En als dat wel goedgekeurd wordt, ja, dan staan alle seinen op groen. En dan blijven ze dus definitief in Zeist.
0: Oké, maar ze zullen wel samen met de gemeente toch tot een goed plan kunnen komen als ze goed in gesprek gaan met elkaar. Het is niet zo van, dit is het plan, anders kunnen we het niet.
2: Nee. Kijk, ze hebben natuurlijk alles juridisch ook afgewogen. Ze hebben gekeken naar milieuregels. En het feit dat ze nu hiermee doorgaan, dat geeft wel aan dat ze straks een plan in gaan dienen. Ga ik even vanuit, wat ook goedgekeurd wordt. Dus het is, ja, alle seinen staan eigenlijk op groen, alleen nog niet donkergroen.
0: We wachten het af. Dankjewel voor je toelichting, Peter. Peter Gnidim, dank je.
2: Graag gedaan.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met Sunrise. Dit is Simply Red, 9 voor 8:30.

0: Donderdag 4 juni, de Alpe du 6.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du 6.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.

0: uit het jaar 1977. De Drifters, uiteraard de titel You're More Than a Number in My Little Red Book. Had jij vroeger ook een klein boekje waar je de naam in had? Of een poëziealbum, een poesiealbum, hoe je dat noemde?
1: Ja, Marjolein? Ik heb het allemaal gehad. Ja, ik heb ook in heel veel poesiealbums geschreven.
0: Heette dat echt poesiealbums?
1: Ja,
0: ik weet het
1: volgens
0: niet.
1: Mij wel. Ja, zo poesie. Noemde ik dat. Ja, ja, ik ook. Plakte je dan leuke plaatjes bij?
0: Ja.
1: Mooi gedichtje? Ja.
0: Maar het was vooral iets van meisjes, volgens mij, vroeger, of niet?
1: Want ik zou het niet weten. Ik denk dat er ook bij mij wel jongens in hebben geschreven.
0: Ja, maar jongens hadden zelf geen poesiealbum, toch? Ik had dat niet.
2: Wel vriendenboekjes, tenminste.
0: Oh, ja?
2: In mijn tijd vriendenboekjes.
1: Ja, ja. Ken ik ook van mijn zoon, die had dat ook. Ja, dan plakte je dan een leuk pasfotootje bij.
2: En ja,
1: dan,
2: stickers of zo.
1: Je favoriete kleur en band, muziek. Ja.
0: Wel leuk.
1: Ja.
0: Oké. Goed, ja, ik ben teleurgesteld dat ik dat niet had vroeger. Maar ja, ik had de tijd niet terugdraaien. Maar ik ben blij dat jullie dat wel hadden.
1: Ik wil best even jouw vriendenboekje schrijven.
2: Ik ga even voor je kopen.
0: Radio M Utrecht, richting 8:30, zometeen het regio nieuws.
1: Ja, daarin gaat het ook nog even over de KNVB die toch voor Zeist kiest. Ik heb het ook over een natuurbrandje in Amersfoort. Gisteravond is dat allemaal geblust gelukkig. En het veteranen searchteam zoekt mee naar een vermiste man uit Baren.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Radio M Utrecht met het nationale nieuws op het hele uur. Dan kort het regio nieuws. En nu om 9:30 het nieuws uit de regio. Uitgebreid door Marjolein. En dat begint met een vermiste man uit Baren.
1: Het gaat om de 84-jarige Ham. De verstandelijk beperkte man wordt sinds gisterochtend vermist. Hij woont in zorginstelling Eemhart. Ook het veteranen searchteam zoekt mee, onder meer op het terrein van Eemhart, maar ook richting Hilversum. Tientallen mensen zochten mee, onder meer op mountainbikes. De man is kwetsbaar volgens de instelling, maar wel gewend om zelfstandig een wandeling te maken. Op onze app en site staat een foto van Ham. Voetbalbond KNVB kiest toch voor Zeist. Er werden plannen gemaakt om te verhuizen, omdat de bond de campus in Zeist wil vergroten. De mogelijkheden op het huidige terrein leken beperkt, omdat de kap van bomen niet werd goedgekeurd. Almere was al in beeld als nieuwe locatie. Gisteren werd bekend dat verhuizen financieel een groot risico is en dat er wellicht toch mogelijkheden zijn in het bosgebied bij Zeist. De KNVB kijkt naar uitbreiding op het huidige terrein en naar de mogelijkheid van natuurcompensatie. In Amersfoort was gisteravond korte tijd brand in een bosgebied. Rond 11:30 was de brand aan de Dorresteinse weg ontstaan in de struiken naast een fietspad. Dat is vlakbij de geluidswal van de A28. Met speciale bosbrandbestrijdingsvoertuigen kwam de brandweer ter plaatse. Het vuur was snel onder controle. Sinds gisteren geldt een extra waarschuwing voor natuurbranden. En dat komt natuurlijk door de droogte. Een parkeerboete die een jaar geleden werd gegeven in Amersfoort is door de rechter ongeldig verklaard. Een automobiliste had bezwaar gemaakt tegen de boete en een naheffingsaanslag. Volgens de gemeente had ze niet op tijd betaald voor de boete die was gegeven aan de Leusterweg. Maar de vrouw die had wel betaald en na onderzoek bleek dat ze dat had gedaan op hetzelfde moment dat die boete was gegeven. Daarom heeft de rechtbank de vrouw gelijk gegeven. En de naheffingsaanslag is vernietigd. Meer daarover kun je lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, zon en bewolking vandaag. Het is een stukje koeler dan gisteren. Het wordt maximaal 23 graden.
0: Kun je daarmee nog in de tuin zitten met zo'n temperatuur? Ja, toch wel.
1: Zeker, ja.
0: Ja, is wel goed te doen.
1: Een zonnejas gekomen. Ik vond dat dat wel kon.
0: Ja?
8: Ja, ik ook.
0: Helemaal geen vestje aan? Jij ook niet?
8: Korte mouwen is het enige.
0: Ik ben de enige met zo'n vestje aan.
1: Ja, ziet er warm uit.
0: Ja, dat ga ik uitdoen. Ga ik uitdoen.
8: Kijk uit. Dat klinkt ook wel vaker. Sorry hoor.
0: Verkeersinformatie van de ABW. Marjolein, dankjewel trouwens. Volgende bulletin op de radio. Ben je er weer om 9:30?
1: Ja hoor, tot dan.
0: Oké, hartstikke goed. Plichtgetrouw. We gaan voor verkeersinformatie met een paar meldingen. Het begint op de A27 Breda Utrecht. Knooppunt Gooikum Lexmond. 10 minuten extra. Het zijn er twee. A28 ook Zwolle Amersfoort. Eerder gebeurde een ongeluk. Iets voor Amersfoort Vathorst. Daardoor vertraging vanaf stel 0 tot Amersfoort Vathorst. 20 minuten. Intussen zijn wel alle rijstroken weer beschikbaar.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, FAI Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij FAI Wonen en Slapen.
11: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: Machinada van Sergio Mendes en Brazil 66. En de zomer heb je zo weer in je hoofd zitten. Al wordt het niet zo heel erg warm zoals gisteren dat wel het geval was in Midden-Nederland. Is dat helemaal niet zo erg natuurlijk. Praten we wel door met Margot Ribberink zo over het weer voor Midden-Nederland voor vandaag en de komende dagen. 8:38, dit is Utrecht is wakker. Vandaag dus een koelere dag. Dat heeft gevolgen als het allemaal steeds warmer wordt, dat je ook in Nederland makkelijker wijn kunt gaan verbouwen. Dat doe je niet zomaar. Maar er is een Nederlandse wijnboer die dat wel kan, bij wijndomein Rug en Rijn. Simon is zijn naam. Robert-Jan Boy, jij bent bij hem. Op welke plek zijn jullie op dit moment?
1: Ja, we zijn in de wijnkelder, zoals dat genoemd wordt. Grenzend aan de wijngaard. De heer Kroon heeft zojuist eventjes de koeling even uitgezet. Ja. Dat maakte nogal een significant geluid. En je staat eerst tussen de jonge wijnstokken. Want de druiven zijn nog minuscule spelderknopjes eigenlijk. Dat moet allemaal nog groeien. Maar dan kom je hier bij een schuur. Daar staan de lege flessen opgestapeld. Dan ga je hier ruimte in. Dan zie je daar wat van die metalen kranen. En wat plastic bakken staan. Ik zie daar al twee glazen staan. Die zijn we zo meteen, neem ik aan, meneer Kroonen.
2: Ja.
1: En dan moeten we nog een deurtje door. Hier trouwens een bord met allemaal ingewikkelde berekeningen. Bouquet staat erop, typico, 210 liter, Monarch. Nou ja, zo kunnen we Mascaris, zo kunnen we even doorgaan.
2: Ja.
1: Zijn dat wijnsoorten? Wat zijn dat voor dingetjes?
2: Dat zijn rassen.
1: Rassen.
2: Ah. Ja, niet allemaal zo typico Sauvignon Gris 25. Typico is Sauvignon Gris ras. En typico is de gist.
1: Je moet wel eventjes de concentratie erbij houden.
2: Ja.
1: Dat heb ik nu al in de gaten. Weer een ruimte door en dan zie je hier overal van die grote metalen ketels staan. Daar zitten wij in, neem ik aan, meneer Kroonen.
2: Ja.
1: Hoeveel?
2: Nou, dus we hebben tanks van 500 liter tot 500 en tanks van 300 liter. En ook wat speciale tanks in verband met luchtdoorlating.
1: Dus dat is de druif van vorig jaar, die is geperst. Die is in die metalen tanks terechtgekomen. Het is er ook koel.
2: Ja.
1: En dan gebeurt er wat in die tanks. Wat gebeurt daar in een paar bewoordingen?
2: Er komt in het geperste sap.
1: Ja.
2: Het geperste sap wordt vergist. Zodat de suiker wordt omgezet in alcohol. En dan wordt die wijn gestabiliseerd. Tot het moment dat je zegt, ja, hij is wel goed. We gaan ze bottelen.
1: Nu en dan wordt er wat geproefd.
2: Rob,
1: maar die koning begint ineens een beetje te lachen.
2: Ja. Ja, dat is een essentieel onderdeel.
1: Ja.
2: En dan moet je een goede proever hebben. En dan kijk je, is de wijn klaar?
1: Ja. Is de wijn klaar?
0: En toen viel de verbinding weg. En dat glas viel gelukkig niet om. En misschien komt de verbinding weer tot stand.
1: Het zou ruimte moeten zijn, want u hoort het.
0: Ja, we hebben weer verbinding, Robert-Jan.
1: We kunnen
0: weer verder gaan.
1: Eens even kijken. Hebben wij weer verbinding? Ik ben even naar buiten gegaan. Ja, jongen. Ik zou zeggen, meneer Kroonen, maakt u de fles maar even open.
2: Kijk, dit is dus wijn van die net gebotteld is.
1: Ja. En dat is een verse fles die we hier zien. En dan gaat het erom dat dit dus afkomstig is van die wijnen. Die druiven die we net in de wijngaard hebben gezien. Lukt het, meneer Kroonen?
2: Ja, het lukt.
1: Het lukt, want u bent er toch gewikkeld. Oké, daar gaat hij. En dan heb ik begrepen, het weer wordt warmer, dat eigenlijk deze streek een beetje te vergelijken is momenteel met de Bourgogne, met de Montvin.
2: Ja, als je kijkt naar de warmteperiode, de hoeveelheid warmte die hier is, plus de hoeveelheid zonneschijn, gaan we heel dicht naar Bourgogne toe. Wel een beetje naar het najaar verplaatst, want het begint hier later. Maar uiteindelijk, en dan even veel later hebben we de oogst. Maar het lijkt steeds meer op Bourgogne. Ja. Zodat we rassen die daar geoogst worden, zoals Pinot Noir, kunnen hier ook.
1: Ja, dat kan lekker zijn voor de wijnliefhebber. Maar tegelijkertijd is het ook een beetje die zegt van met die klimaatverandering. Want als we nog een stukje verder gaan kijken, voor je het weet zitten we hier in Nederland in Zuid-Frankrijk.
2: Ja, ja, maar in ieder geval, zoals het nu blijkt, in de laatste 20 jaar... is er zo'n 20% verandering gekomen in de hoeveelheid warmte en de hoeveelheid zonneschijn. Ja, en dat betekent ook dat je de teelt van de druiven moet je aan gaan passen.
1: Kortom, de wijnwereld, ook in Nederland, is in beweging.
2: Ja.
1: Ik begrijp al, je moet oppassen ook dat je niet te veel zonneschijn hebt, want dan krijg je suikeromzetting en dan heb je wijnen van 15%. En dat wil je allemaal niet,
2: ja.
1: Want dan is het geen wijn meer. We kunnen er uren over doorpraten, meneer Kroonen, maar de hoogste tijd om eens even deze glazen te vullen en toch even te kijken wat hier nou uitkomt. Ja. Het is natuurlijk nog vroeg.
2: Ja.
1: Eerst even ruiken maar, hè. Oh, dat is wel een echt een Rijnachtig luchtje, meneer Kroonen.
2: Ja.
1: Even kiezen. Proeft toch een beetje Frankrijk.
2: Ja, uiteindelijk is het.
1: Veel geluk gewenst in de toekomst.
2: Ja, dank u wel.

0: through the night of a thousand lights.
1: Danny Vera, we mogen hem graag laten horen aan je. En dat doen we vaak. Night of Thousand Lights is zijn huidige single. Oh ja, dit gaan we zo meteen horen, Anne, want we gaan voor een koor. Want we hebben het over het koor vanwege het feit dat vanmiddag tussen 12 en 2 je stemgeluid, je stembanden getest worden bij Connie.
2: Ja, inderdaad. In ons programma aan tafel zit vanmiddag iemand van Vulco's Vocaal Festival. Dat is dit weekend. Er doen allerlei koren aan mee in de regio. Ja, wat me opvalt is als je op social media kijkt, gaan er wel eens filmpjes rond van koren die top 40 hits zingen.
1: Ja.
2: Nou, we doen even een kleine quiz, dacht ik leuk. Met één Nederlandstalige hit van de laatste tijd, gezongen door een koor. Mag jij raden welke dat is?

0: Ja, dat is Engelbewaarder. Het origineel van Mieke, zangeres Mieke, maar natuurlijk de hit van...
1: Marco Schuitmaker.
0: Marco Schuitmaker, ja. Maar dit is een koor dat dus popliedjes brengt. Dus,
1: ja, het is koor Leedvermaak.
0: Echt geweldig.
1: Dat is een mooie titel.
0: En schrijf je het als leed, L-A-T-E, of als leed?
1: L-E-E-D. Leed. Ja, dat is zo grappig.
0: Nou,
1: ja.
0: Leuk. En die komen vaker bij elkaar. En die nemen dus nummers op die populair zijn.
1: Ja, dat is echt iets van de laatste tijd.
0: Wat geinig.
1: Ja, leuk toch, ja. Ja, soms moet je ook thuis oefenen als je in een koor zit. Hè. Je moet de liedjes instuderen.
0: Oh, dat zou best.
1: Repeteren. En in het tv-programma Lang Leven de Liefde, waarin deelnemers met elkaar daten op zoek naar de liefde, gebeurde dat ook. Trix, deelnemster Trix, wilde graag Engelbewaarder laten horen aan haar date. Ja, die date zat er niet echt op te wachten.
2: Ik weet nu dat er een Engelbewaarder bestaat.
3: Staat hij nou aan? Ja, hè?
2: Zien, ja, ja. Als ze zachtjes...
3: Ja, het moet al worden.
2: Ik weet nu ook dat ze een Engelbewaarder op
3: moet
2: je legt.
3: Moet u een asje maken? Gehakt?
2: Ik kan het weten, ik heb mezelf verstaan.
3: Lieve schat.
1: Was helemaal klaar mee.
0: Oh, dit is bijna gênant, dit. Is het uit het tv-programma dit?
1: Ja, nou, hij was aan het koken en Trix begint gezellig te zingen, maar hij wilde niet op te wachten.
0: Die is al wel wat,
1: nou, vind jij het leuk als ik even meezing?
0: Nou ja, jongen zeg. Maar hoe is het afgelopen? Zijn ze nog bij elkaar of niet? Is het echt een date geworden, eenmalig of zo?
1: Helaas, niet bij elkaar gekomen. Nee, Henk en Trix was geen match.
0: Verbaas me ook niet. Goed, we hebben het hier over. Vanmiddag aan tafel wordt er hier ook over gesproken. Over koren dan.
1: Zingen in de koor. Vind je dat leuk? Heb je dat ooit gedaan? Laat het aan ons weten. Het kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Maar zo is het maar net. Inmiddels is het 8:50 geworden. En wie zingt er het hoogste lied? Ja.
1: Nou.
0: Dat is Margot, denk ik, hè? Ja.
4: Ja, kijk, als de microfoon uitstaat, dan zing ik ook keihard die Engelbewaarder mee. Want
0: dat
4: is
0: leuk, hè?
4: Dat vind ik ontzettend leuk. Maar niet, ik denk dat ik net zo slecht zing als die dame uit dat programma van de liefde.
0: Ja? Ja. kan dat zo slecht, denk je dan? Nou, het is dan wat zielig
4: eigenlijk.
0: Ja, erg,
4: hè?
0: Maar ja, wel leuk eigenlijk. Nog een keertje dan, even kijken of ze nog een keertje wil.
2: Dat er een Engel...
0: Nee, dat kunnen we haar niet aandoen. Goed. Margot, het weer voor Midden-Nederland vandaag. Met het zonnetje erbij. Toch een uur geleden zei je dat er ook wat bewolking voor zou kunnen komen vanochtend.
4: Zeker, zeker. Ja, er zijn wolkenvelden. En in Cabauw, dat meldde ik een uur geleden. Ik heb nog gemeld van nou, misschien dat daar wel een drupje regen zou kunnen vallen. En
0: ja?
4: Om 8:50 is er in Cabauw duidelijk een drupje gevallen. Maar... ja, echt één drupje hoor. Dus wat dat betreft is het vandaag een droge dag. Met naast wolken ook zeker ruimte voor de zon. En het grote verschil met gisteren is, we zijn die warmte kwijt. Op dit moment is het buiten 16, 17 graden met een matige noordoostelijke wind. En uit die noordoosthoek komt duidelijk veel minder warme lucht in vergelijking met gisteren. Dus we gaan vanmiddag naar een hele comfortabele 23 graden. Met zon en wolkenvelden en een matig noordoostelijk windje. Dus wat dat betreft denk ik dat iedereen best tevreden kan zijn met het weer van vandaag.
0: Ja, ik vind het wel een goede conclusie eigenlijk. Maar het weer van de komende dagen, gaan we er ook tevreden over worden?
4: Ja, morgen ook. Want ik denk dat het morgen nog wat zonniger wordt dan vandaag. En het wordt wel een beetje warmer, maar nog niet klefheet. 25 graden is mogelijk, zomerse temperaturen. Maar dan komen twee broeierig warme dagen. De vrijdag en de zaterdag. Vooral de vrijdag moet echt een hele kleffe, plakkerige dag gaan worden. Vooral in de namiddag en avond. Want we hebben met hoge temperaturen te maken, 27, 28 graden. Maar ook met een hoge luchtvochtigheid. En uit de wolken die dan ontstaan, zou in de loop van de namiddag en avond een regen- of onweersbui kunnen vallen. Nou, dat weerbeeld hebben we ook op zaterdag. Dan is het ook behoorlijk plakkerig met 26 graden, moet ik zeggen. Mm-hmm. En daarbij dus ook wolkenzon en misschien ook weer die kans op een regen- of onweersbui. En dan zien we vanaf zondag duidelijk een wat langere periode met wat lagere temperaturen, maar het wordt zeker niet koud. We gaan terug naar 23 graden, nog steeds boven normaal. Maar dan begint wel een wat langere wisselvallige periode, met vooral vanaf dinsdag een periode met nou vrijwel dagelijks een aantal buien. Dus dat is goed voor de natuur, maar dat is nog heel ver weg.
0: Ja, precies. Maar we praten nu over 1 juni, hè? En dat is meteorologisch gezien de start van de zomer, toch?
4: Precies.
0: Wel
4: ja,
0: gek eigenlijk en, weer, hè?
4: Dat is heel wel gek, gek. Ja, ja, ja. Maar ja, het weer houdt zich toch niet aan ja, onze kalender. Dus,
0: daar heb je gelijk in, ja. Goed, concreet, vandaag is best een aardige dag. Dat mensen wel in elk geval een beetje erbuiten kunnen. In vergelijking met gisteren, zeker, waar je bijna moest schuilen voor de hitte.
1: Zo.
4: Inderdaad, en morgen is het ook lekker. En vrijdag en zaterdag is het toch weer eventjes een beetje plakkerig warm.
0: Je bent er vanmiddag weer aan tafel, hè? En bij Aart in Utrecht komt thuis. Dankjewel, zeker, Margot, voor vanochtend.
4: Graag gedaan. Dag.
0: En lekker meezingen vandaag, hè, met de liedjes.
4: Ja, ga ik doen.
0: Home on a Monday.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Uitstekend bewakingsbeeld van een inbreker die binnen weet te komen bij een Utrechts restaurant en daar veel geld uit de kassa steelt. In Bilthoven sloeg een aalgladde oplichter meerdere keren toe. Oudere mensen raakten veel geld kwijt. En in Montfoort is een buschauffeur flink mishandeld tijdens een nachtelijke rit. Maar ook in dit geval staan de daders er heel goed op.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor €6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
9: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van €50.000, dan heb je het al gauw over €500 extra werkgeverslasten per maand.
8: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van

0: Maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Het aantal files neemt weer af, meldt de ANWB. Ik heb nog een paar vertragingen over hier uit de ochtendspits op mijn scherm. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum, daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht, ongeveer een kwartier vertraging. De A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Die is ongeveer 10 minuten. En ook de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Afrit Den Dolder en Utrecht zo'n 10 minuten. Nou, zometeen de hits uit Holland, die zijn ook onderweg. We beginnen zo in Volendam.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

En die nacht verdwijnt heel snel in deze tijd van het jaar. Sterker nog, het wordt niet eens helemaal volledig donker, hè? De grijze nachten noemen ze dat. Nou, hier is het rood-wit-blauw op de radio. In ook een redelijk blauwe lucht zag ik onderweg naar de studio. En de airco staat aan buiten. Dat was ook wel een aangename ervaring. Dit zijn de hits uit Holland. Ik ben Edwin. Prima dagje ook voor een stevige wandeling, denk ik. Jamai.

vergeet. Ben niet zo slank meer, ach, denk niet dat ik dat niet zie. Maar liefje, als hij hard loopt, breekt zijn been af.

0: Ja, de tijd dat je nog laaienlichter zei als je boos was op iemand. Beschaafd taalgebruik uit een ver verleden. Van een stem uit het verleden inmiddels.
1: 3 is prijs.
0: Maar Gerard Cox was ook zeker van de lach. En 3 maal vandaag een glimlach ook in het spel. Maar de vraag is vooral, wie hoor je?
1: 1.

En hopelijk is het ook jouw geluksdag vandaag. En misschien ben je wel de laatste die lacht en ga je vandoor met een cadeautje uit onze prijzenkast. Je kunt de namen weer doorgeven in de app, maar mailen mag ook. Studio@rtvutrecht.nl. Hij was pas nog hier in deze studio, Django Wagner. Dit is zijn nieuwste.

0: Hits uit Holland. Op Radio M Utrecht Noord-Holland hier vooral. Met grote Siske inmiddels Danny de Munk. En hij is ook altijd doorgegaan daarna. Net als Ramse Shafi, die dat ook heel lang heeft gedaan. En generaties die elkaar hier kruisen zo tussen 9 en 10. Want zometeen hoor je Emma Hester. En ondertussen kun je je antwoorden doorgeven voor het spelletje. Henk Bernaar wordt onder meer genoemd. Die zit er niet tussen. Dus zometeen nog even goed luisteren naar de tweede ronde. Na het nieuws van 9:30 is dat.
1: We zullen doorgaan met de stootkast.

0: mag zijn.
1: En zometeen ook meer hits uit Holland die levenslang meegaan. Vader Abraham bijvoorbeeld vanuit dat kleine café. En het bier vloeide ook rijkelijk bij Mannenkoor op Karrenspoor ooit. Nou, we horen ze zo weer even terug. En ik zal die drie fragmenten ook nog een keer op een rijtje zetten voor het spel. We gaan eerst naar het regionieuws met Marjolein vandaag. Met een gewonde scooterrijder. De zoektocht naar een vermiste man uit Baren. En ook boa's die meer te zeggen krijgen.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Het nieuws van 9:30, Marjolein Heijen weer. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: En wij beginnen in Renswoude.
8: Ja, daar is vanmorgen een scooterrijder gewond geraakt. Op de kruising van de Kastanjelaan en Dorpstraat botste een automobilist op de scooter. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van de aanrijding wordt onderzocht door de politie. En de politie is op zoek naar de 84-jarige Han uit Baren. De verstandelijk beperkte man wordt sinds gisterochtend vermist. Hij woont in zorgcentrum Eemhart. Ook het veteranen Search Team zoekt mee, onder meer op het terrein van Eemhart, maar ook richting Hilversum. Tientallen mensen gingen gisteravond en vannacht op pad, te voet of met mountainbikes. Han is kwetsbaar volgens de instelling, maar wel gewend om zelfstandig een wandeling te maken. Op onze app en site staat een foto van hem. Boa's krijgen meer mogelijkheden om jongeren een reprimande te geven. Vanaf juni kunnen handhavers minderjarigen onder meer verwijzen naar HALT. En dit kan bijdragen aan meer rechtsgelijkheid en een pedagogische omgang met jongeren, zegt de stichting HALT. Bij kleine vergrijpen zoals overlast op straat, baldadigheid of alcoholbezit kan een boa nu alleen een boete geven. Een pedagogische maatregel kan voorkomen dat jongeren in de toekomst ontsporen. Bijna 50 mensen met een niet aangeboren hersenaandoening hebben de Dom in Utrecht beklommen. Revalidatiecentrum De Hoogstraat heeft dit georganiseerd. Het was de tweede keer. Niet iedereen kon helemaal omhoog, maar elke revalidant kreeg een realistisch doel. En voor veel mensen was het een mooie uitdaging om te zien wat er wel kan. En een uitgebreid verhaal hierover kun je ook lezen op de app en op onze website. Dan het weer, zon en bewolking, maar het is wel een stuk koeler dan gisteren. Het wordt maximaal 23 graden.
1: Ik zei het al even, het lijkt wel of de airco even aanstaat buiten.
8: Ik vind het wel even lekker.
1: Heerlijk begin van deze dag. Dankjewel Marjolein. Ik heb ook nog even twee files te melden. Het valt wel mee hoor, allebei op de A27. Van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond is 5 minuten. Dat geldt ook voor het gedeelte naar Gorkum tussen afrit De Bilt en knooppunt Lunette. Het komt daar door de slechte weg.
9: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
10: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
11: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
12: Doet u voorzichtig met mijn vader.
11: Omdat iedere persoon bijzonder is.
0: Kijk op barbarauitvaart.nl.
12: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
14: Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
14: Ja, ook bij Broekman Interieur.
15: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet. Aan de Traai 98 in Driebergen.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
18: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Lekker op de trekker. In het spoor van Boer Harms, deze nieuwe batch, Dutch Boys, begin jaren 90. En hij stond ook in de 19's Top 100, die we op Hemelvaartsdag hebben uitgezonden. Een enorm succes en dat was ook mooi voor deze mannen. En dan verschijnt die glimlach vanzelf. En wie beginnen de dag ook graag met een lach? Dat is de vraag voor 3 is prijs. Luister naar de namen.
1: 1. Ja.

En het zou zomaar ook jouw geluksdag kunnen zijn. Een paar minuutjes om mee te doen in de app of de namen even te mailen. Studio@rtvutrecht.nl. En nu even die traan bij Bonnie Sinclair.

0: En geniet van het Nederlandse lied. René Schuurmans was dat.
1: 3 is prijs.
0: We zijn vandaag in IJsselstein. Daar woont onder andere Henny van Doren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Volgens mij ben je nog een beetje buiten adem, want je bent al aan het hardlopen geweest, vertelde je aan mij.
2: Ja, goed, nee, ik ben niet buiten adem. Ik heb wel een beetje conditie.
0: Oh, gelukkig. Maar net weer binnen, hè?
2: Dat zei
0: je? Je bent net weer binnen, toch?
2: Ja, ja, net ja. Ik luister, dat kijk altijd mee met spelletjes hier. Gaat altijd die tijd weg en denk ik, oh, dan kan ik mooi meedoen.
0: Ja, en als je dan
2: zet de tijd terug.
0: En als je dan aan het lopen bent, dan heb je ons ook op je hoofd? In je oortjes?
2: Nee, nee, dat vind ik niet lekker lopen.
0: Okay.
2: Dat leidt er veel af.
0: Ja, dat is ook wel weer gevaarlijk ook wel. Je moet een beetje het verkeer in de gaten houden. Hè?
2: Ja, je moet een beetje opletten ook. Hè. Ik heb zo schoongehaalde kinderen naar de schoolfietsen. Ja. Die moet ik in de gaten houden natuurlijk.
0: Ik doe het zelf ook nooit hoor, oortjes in, op de fiets of zo. Want je moet echt ook goed luisteren wat er gebeurt, hè?
2: Ja, ja.
0: Ja. Even kijken, wat voor route doe jij dan zo daar in de buurt?
2: Nou, ik heb nou een rondje polder gedaan. Dat vind ik, als het weer vindt het lekker lopen, weet je. Dan loop je lekker rustig, lekker zonnetje. Ik ben een beetje mooi weerlopen, zie je?
0: Ja, nou, dan zit je goed deze dagen.
2: Ja.
0: En je merkte, dat zei ik ook al even net aan het begin van de dag, zeker dat de airco lekker even aanstaat buiten. Het is wat koeler geworden, hè? Dus dat is prima.
2: Ja,
0: loop- en wandelweer.
2: Dat kan goed werken met gisteren vergeleken, ja. Dat klopt,
0: ja. Gisteren was het wel zweten, hè?
2: Zo.
0: Ja. En wat ga je verder doen deze dag, Henny?
2: Nou, ik ga eens even lekker douchen en even met mijn hondje wandelen. Want ik zag dat ze bij ons, waar ik woon, daar zijn die demonstranten bezig. Tegen die asielzoekers. Mm-hmm. Want die hebben het eigenlijk vastgeketen aan de hekken daarom.
0: Ja.
2: Dus er was de politie bij, dus.
0: Ja, ja, dat kun je ook allemaal volgen in ons regio-nieuws. Hè?
2: Ach, je moet die mensen ook een kans geven, vind ik.
0: Ja.
2: Nee, zo denk ik erover.
0: Ja, maar in ieder geval, je gaat je hondje dus ook nog even uitlaten. Dus je bent nog niet klaar met wandelen.
2: Nee, ik ga de poosje nog een half uurtje wandelen.
0: Okay.
2: Uurtje uitlopen, hè.
0: Voor je gaat, even de drietjes doornemen die wij in ons spel hadden. Nou, als ik er zo naar jou luister, zit er ook wel een glimlach bij, hè?
1: 1.
2: Ja, altijd.
0: Ja.
3: Krijg die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen.
0: Wiens gezicht gaat het hier over?
2: John de Bever.
0: John de Bever, jazeker.
1: 2.
3: Want een dag niet gelachen is een dag niet gelijk.
0: Zo vader, zo zoon.
3: Zit in mijn gedachten, ja, met jou.
0: Nu hebben we hier. Ben je er nog
2: dit, was, dit was Jan Smit.
0: Nee, je zei het toch wel goed volgens mij in de app. Jan Smit hebben we al gehad, hè?
2: Oh, dat is eigenlijk de weet ik niet meer.
0: Chris Bauer, toch?
2: Wie?
0: Chris Bauer.
2: Oh ja,
0: ja.
2: Ja, ja. Ja.
3: Als je laat.
2: Dat was Jannes.
0: Oeh, het is maar net aan dat je ze goed hebt.
2: Ja.
0: Jannes, ja, dat is de laatste.
1: 1, 2, 3 is prijs.
0: Nou, ik mag jou in ieder geval blij maken met een cadeautje uit ons winkeltje. En dat was het toilettasje wat je hebt gekozen. Omdat je dat graag wil gebruiken voor tijdens je wandelingen en je hardlopen.
2: Ja, een toilettasje.
0: Ja. Nou goed, kom naar je toe. En welke van deze 3 zal ik nog even helemaal draaien voor je?
2: Doe maar een andere 2.
0: Dat is Chris Bauer, hè?
2: Ja.
0: Het is grappig dat je dan uitgerekend die kiest, want die is even weg uit mijn systeem. Terwijl je hem eigenlijk niet goed had ook, hè? Misschien dat het daardoor komt, dat zou natuurlijk kunnen, hè?
2: Ja.
0: Ja. Maar ik heb hem nu gevonden. Vorig jaar had hij die grote zomerhit met La La Londen. En als vrij snel kwam hij met deze, dus ook voor hem zeker een glimlach. Chris Bauer, ik wens je een fijne dag vandaag.
2: Dankjewel, tot ziens.
0: En groetjes aan IJsselstein.
2: Oké, kom goed.

0: daar kun je ook gerust een lekker bakje krijgen. En zometeen en bij de koffie op de radio met Pieter. Veel plezier ermee.
1: Vandaag in Bureau Hengeveld.
2: Uitstekend bewakingsbeeld van een inbreker die binnen weet te komen bij een Utrechts restaurant en daar veel geld uit de kassa steelt. In Bilthoven sloeg een aalgladde oplichter meerdere keren toe. Oudere mensen raakten veel geld kwijt. En in Montfoort is een buschauffeur flink mishandeld tijdens een nachtelijke rit. Maar ook in dit geval staan de daders er heel goed op.
1: Vandaag in Bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
3: Vandaag is de laatste dag van de musical tiendaagse. Boek nu Moulin Rouge de musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musicaltiendaagse.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Hartje. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
7: Mijn internet is vandaag, maar ik wil dan snel.
8: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
7: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
8: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Ik wil sneller dan snel.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast, omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dit is Radio M Utrecht. Goedemorgen. 2:10, de verkeersinformatie. 1 mededeling, de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Nieuwegein en het knooppunt Everdingen. Daar 5 minuutjes extra reistijd.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi...

0: Nou, op vitepro.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: M bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Elton John. Hij heeft in een interview ooit verteld dat hij 250.000... En je hoort het goed, 250.000 zonnebrillen bezit. Dat zijn er inmiddels iets meer geworden, denk ik. Hij heeft er ook een aparte inloopkast voor laten maken. Het is onvoorstelbaar. Ik heb 1 zonnebril, die mag vandaag trouwens ook wel weer op. Want het zonnetje schijnt hier aan de Hengeveldstraat. En dan zeg ik goedemorgen. Leuk dat je erbij bent, woensdag 27 mei. Ik ben Pieter en dit zijn de letters, want we gaan beginnen. 10 letters. De E van Eduard, de G van Gerard, de R van Richard, 3 keer de O van Otto, de S van Simon, de L van Leo, de K van Karel, een P van Pieter en dat is letter 10. Nou, natuurlijk kun je die letters weer nalezen in de app van RTV Utrecht. Heb je het woord gevonden? Laat het weten. Stuur even een berichtje naar de studio en dan maak je kans op wat leuks uit de prijzenkast. En dat noemen we dan Woordbouwer Ronde 1. We zijn begonnen. En lekkere muziek natuurlijk, bij de koffie. Ja.

Heb je meegezongen? Of heb je meegeneuried? We hebben het vandaag over zingen hier bij Radio M Utrecht. Zit je in een koor? Zing je graag in je vrije tijd? Of misschien wel professioneel? Nou, praat met ons mee. Dat kan onder andere via de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Je mag reageren via de app van RTV Utrecht. Corny en Aart die praten erover door vandaag. En dat is dan ook gelijk een aanwijzing voor het vinden van de oplossing met de letters. Want ja, laten we daar eens even naar gaan kijken. 10 letters, we zijn net begonnen. Eerste ronde woordbouwer. Het thema is dus zingen. Daar moet je het een beetje gaan zoeken. En als je meedoet en je laat wat van je horen, dan maak je kans op wat leuks uit onze prijzenkast. Die is natuurlijk ook deze dag weer goed gevuld. Ik kijk even naar links. Dan zie ik onder andere een keurig gestreken schort. Ja, dat is het keukenschort van Radio M. En dat is niet alles, hoor. Stuur een appje met de app van RTV Utrecht. Kun je ook gelijk stemmen voor de koffiekeuze. Dit is keuze 1. What's a man?

Eén van de twee ga ik helemaal laten horen. Jij bepaalt het. De meeste stemmen gelden, zo werkt het. Met een appje naar de studio bellen of mailen. Eén, meneer Dolje, Shadapa Jafeest. Of twee, meneer Hammond en Down by the River. Wat is je favoriet? Ik hoor heel graag van je en dank je wel voor het reageren. Nou, daar gaan we al hoor. Rini kiest voor één, Rita voor twee. En zo gaan we door. We horen het zo meteen.

Johnny Cash bij de koffie. And a thing called love. Het is bijna 10:30. Nou, de koffie komt er zo echt aan. Dan gaan we naar de koffiekeuze voor vandaag. Joe Dolce, Shut Up On Your Face of Albert Hammond. En Down By The River. Die laatste, die ligt wat voor op dit moment. Je mag reageren, stuur een appje naar de studio. Geef even je voorkeuren door 1 of 2. En de meeste stemmen gelden. En zometeen dus de uitslag. Zometeen ook natuurlijk het nieuws. We houden je altijd op de hoogte. Marjolein komt eraan. Dan gaat het onder andere over dure koopwoningen. In de provincie Utrecht zijn steeds meer huizen 1 miljoen of meer waard. En we horen er zo meer over. En natuurlijk meer nieuws uit de buurt, dus blijf erbij. Nou, nog even deze heerlijke klassieker van Doe Maar.

0: je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Half elf, het laatste nieuws. Marjolein, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: En we beginnen met hele dure huizen.
9: Ja, want die staan in steeds meer gewone woonwijken. En de provincie Utrecht telt de meeste van deze miljoenen woningen. Volgens woningdatabedrijf Calcasa groeide het aantal koopwoningen van een miljoen euro of meer in onze provincie met bijna 20%. Bos en Duin springt eruit. In dat dorp in de gemeente Zeist is meer dan 90% van de koopwoningen inmiddels meer dan een miljoen waard. Ook in Utrecht, Amersfoort, De Bilt, Vinkeveen en Utrechtse Heuvelrug staan veel dure huizen. De miljoenenmarkt verschuift steeds meer van vrijstaande villa's naar gewone woonwijken. Een scooterrijder is vanmorgen gewond geraakt bij een ongeluk in Renswoude. Op de kruising van de Kastanjelaan en Dorpstraat botste een automobilist op de scooter. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de toedracht van de aanrijding wordt onderzocht. En ook onderzoek naar een ongeluk in Montfort. Hierbij is gisteren één persoon gewond geraakt en ook naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk op de Willeskop waren twee auto's betrokken. De gevel van de rioolwaterzuivering in de Meern is gemaakt van gerecycled wc-papier. Waterschap de Stichtse Rijnlanden plaatste gisteren het laatste paneel bij het pand aan de Zandweg. Volgens het waterschap toont het aan dat duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan. De gevelpanelen besparen 3/4 van de CO2-uitstoot als je het vergelijkt met bakstenen. En meer daarover en ander nieuws kun je ook lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer, zon en bewolking, maar het is wel een stukje koeler dan gisteren. Het wordt vanmiddag maximaal 23 graden.
8: En hoe is het op de weg? Nou, de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Nieuwegein en het knooppunt Everdingen. Daar 5 minuutjes extra reistijd.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: En bij de koffie. Met Pieter Voorage.

Sarah Gaynor. En zo zit de vaart er lekker in deze morgen. Nou, de hele week al. Het gaat natuurlijk extra snel door zo'n Pinksterdag op maandag. En voor je het weet is de week alweer voorbij gevlogen. Volgende week dan gaan we ook weer iets bijzonders doen. Achter mij is Robert-Jan Boy zijn koffer aan het pakken. Hij gaat namelijk naar Frankrijk. Jazeker, je hoort het goed. En volgende week is hij elke dag live te horen. Live vanuit Frankrijk. Waarom en hoe, dat hoor je zometeen. Dus blijf erbij. We gaan eerst eventjes aan de koffie. Doe je mee? Jazeker, heel even geduld. De koffiekeuze en de koffiepauze natuurlijk. Dankjewel voor het stemmen. Johanna, Ricky, Gerda, Nicolien, Rita, Isaac, Adrie, Linda, Ria, Marion en Peter. Dan zie ik Marcel, Ad, Vincent, Corrie, Harry, Jan, Rini, Gerdien, Bianca, Caroline. Ook dank voor het meedoen en het reageren. En je kon kiezen, hè. We hadden meneer Jolci, Shadapa Javese, Joe of Albert Hammond en Down by the River. Nou, die laatste liep eigenlijk meteen al voor. En dat is ook zo gebleven. Dus gaan we lekker van genieten. Daar Down by the River. Hè? De koffiekeuze voor vandaag. En zometeen dus nieuws over Frankrijk.

0: donderdag 4 juni de Alpe du Zes.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du Zes.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker
3: bij Radio M Utrecht.

0: populair bij jong en oud en alles wat daartussenin zit. Taylor Swift en ook bij ons te horen. Radio M Utrecht. En Willem heb ik aan de telefoon. Willem, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het in Houten vandaag, Willem?
1: Ja. Ah, vandaag is hartstikke mooi ook weer. Hè. Gelukkig niet zo warm als gisteren.
0: Heb je alles tegenover elkaar opengezet bij je thuis?
1: Nee, jongen, dat juist dicht houden. Dan blijft het weer in huis. Dat is een beetje cool.
0: Oh, ik dacht, je laat even alles doorwaaien. Want het is wel een stukje frisser.
1: Nu, ja, sorry. Ja, nee, ik dacht, ja, wou je over gisteren. Nee, ja, nu inderdaad wel, ja.
0: Ja, uiteraard.
1: Het kan best eruit, hè.
0: Ja. Ja. Heb je wel een beetje genoten van het mooie weer?
1: Heerlijk, jongen. Ja, echt warm. Alleen, dat zit er wel iets te heet. Maar goed, dat weer het anders.
0: Ja, en wat ga je doen vandaag? Wat is je plan?
1: Wat ik vandaag ga doen? Nou, vandaag, weet je, we hebben hier een paar bomen staan die van die blaadjes verliezen. Dus ik denk dat ik die maar straks even weg ga blazen.
0: Oké, wat zijn dat voor bomen dan?
1: Ja, weet ik echt niet, Pieter. Maar het zijn allemaal van die kleine witte blaadjes komen er vanaf. Het is echt een rampenplan.
0: Oh, zijn het bloemblaadjes die eruit vallen?
1: Ja, zoiets dergelijks. Ik weet niet wat het is. Ja, zaadjes zijn het. En ik weet niet precies wat voor boom het is.
0: Okay.
1: Maar het is al jarenlang eigenlijk nooit afgevraagd wat voor boom het is. Ja. Wel dat ik je altijd last heb van die blaadjes. Maar ja, goed.
0: Oké. Okay. Goed. Nou, klusje voor vandaag. Waar we het al over hadden. De temperatuur is gedaald. Dus dan kun je lekker dit soort dingen gaan doen, toch?
1: Ja, en ik vind het tuin aan het werken.
0: Ja, heerlijk. Ja. Moet er nog veel gebeuren in je tuin? Los van de blaadjes?
1: Nou ja, goed. Dus inderdaad wel het een en ander te doen, hoor. Veel niet, maar wel het een en ander te doen. Ja, dus ik hou me wel bezig vandaag.
0: Altijd wat te doen, hè? Ja.
1: Ja, daarom, jongen.
0: Goed, nou, de puzzel, dat was ook een klusje voor vandaag.
1: Ja!
0: Ja. Ik dacht dat was
1: een beetje verbazingwekkend, het woord. Want ik had het nog niet meegekregen, want ik dacht, nou, ik slaap mijn bed uit. Maar ik heb het nog niet meegekregen, dan kan ik het woord niet meer. Oh joh, gospel koor. Ik denk, nou, dat zal wel. En toen hoorde ik praten over, inderdaad, over dat ze vandaag over koren gesproken hebben.
0: Ja, we hebben het vandaag over zingen als hobby of professioneel. Ja. En zing je in een koor, horen we graag van je, praten we over door. Je mag trouwens altijd reageren als je thuis zit en denkt, ik zit ook in een koor, vind ik hartstikke leuk om wat over te vertellen.
1: Ja, correct. Ik zit zelfs in een vijfde mannenkoor. Dus,
0: Oh, wat leuk. Ja. Dus wat zingen jullie
1: ik
0: al?
1: Ik heb altijd gezongen. Oekraïense liederen zingen. We zingen opera, operette, eigenlijk alles.
0: Ja, en wat maakt het voor jou zo leuk?
1: Zingen?
0: Ja.
1: Ja, ik heb mijn hele leven al gezongen. Maar wat is er leuk? En ik vind het heerlijk om met muziek bezig te zijn. En gewoon het samen zijn. En samen zingen. Dat is fantastisch gezellig.
0: Ja, dat hoor je veel. Hè? Een koor is natuurlijk ook gewoon een groot sociaal ding. Hè?
1: Is het zo sociaal gebeuren, ja.
0: Ja, zeker.
1: Dat klopt.
0: Nou, hartstikke leuk, zeg.
1: Ja, heerlijk.
0: Oké, met het... dat vind ik toch wel gek dat je dan zo lang over dat gospelkoor hebt gedaan, Willem.
1: Nou, ja. ik had niet in de gaten dat het over koren zou gaan. En meestal staat wel een woord over de actualiteit. Dus ik had iets van, wat zat nu? En toen had ik gospelkoor.
0: Goed. Nou, gelukkig is hij binnengekomen. Je bent uit de hoed gekomen, dus je mag wat gaan kiezen. Ik heb een schort, een toilettas, een koeltas, een notitieboek, een puzzelboek of de shopper. Wat vind je leuk?
1: Doe de koeltas maar.
0: De koeltas? Ja, je weet nooit, hè?
1: Nee, daarom. Nee. Het is mooi weer, hè?
0: Ja, precies. De warmte kan weer terugkomen. Dan heb jij een lekkere koeltas van ons. Dankjewel voor het meedoen.
1: Het goed, hè?
0: En een mooie dag daar. Hoi, hoi.
1: Ja, dankjewel, hè. Hoi.
0: Dan gaan we lekker naar Italië.

0: Rob. Op Radio M Utrecht. Het is bijna 11 uur, zometeen 11 is.
1: Ja, zeker.
0: Over Elvis en US Mail. Zometeen helemaal hier bij Radio M Utrecht natuurlijk. En dat is niet alles. Dolly Dots, Crosby, Stills, Nash Young en Helene Fischer bij de koffie. Tot zo.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen.

0: jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: En bij de koffie met Pieter Voorage.

natuurlijk hier bij ons, Radio M Utrecht. Wat je ook uitspookt daar aan de andere kant van de radio. Hartstikke leuk dat we aanstaan. Ik ben Pieter en dit is M bij de koffie. We zeggen muziek bij de koffie. Ja, natuurlijk van Elvis. We horen hem zo meteen met een nummer. Het is een liedje dat je eigenlijk niet meer dagelijks op de radio hoort. Des te leuker. Mooie verrassing zometeen. Helene Fischer staat klaar. En ook een klassieker van Crosby, Stills, Nash en Young. Blijf er gezellig bij. En vind je het leuk om even mee te doen met de puzzel? Nou, de eerste goede oplossingen heb ik nu alweer binnen. Ja, we hebben nu de smaak te pakken. We zitten ook een beetje in dezelfde hoek. Dus een beetje veel zelfs. Doe even mee. De letters vind je in de app natuurlijk van RTV Utrecht. Ik zal ze ook even voor je opnoemen. En dan is het de bedoeling dat je die letters in de juiste volgorde zet. Ja, zo werkt het.

niet anders. En dan kun je wat leuks winnen. Onder andere het keukenschort zit in de prijzenkast. Dus probeer het gewoon een keer. De T van Tinus. De R van Richard. De N van Nico. Let op, de Y van Ypsilon. De A van Anton. Twee keer een O van Otto. Ik heb een K van Karel. De S van Simon. En we sluiten het rijtje met 10 letters af met de H van Hendrik. Doe je mee? Nou, ik hoor graag van je en dank je wel vast.

0: misschien heb je het wel gemerkt. Onze muziek geeft je dag net even dat setje, hè? Dankjewel, Helene. Vielen dank. Earth, Wind and Fire, ja, dat geeft hetzelfde effect. Die staan ook klaar voor je.
1: Dus
0: blijf erbij. Hij kan niet wachten, Elvis. En waarom kan hij niet wachten? Nou, het is namelijk precies kwart over Elvis. Vandaag gaan we naar 1968. En de US Mail.
2: I'm a US Mail, because I was born in a Mississippi town on a Sunday morning. Now, Mississippi just happens to occupy a place in the southeastern portion of this here United States. Now, that's a matter of fact, buddy, and you know it well. So I just call myself the U.S. Mail. That's M-A-L-E, son. That's me. Now, I said all that to say all this. I've been watching the way you've been watching my miss. For the last 3 weeks, you've been hot on her trail. You kind of upset this U.S. Mail.

0: I'm gonna tell it like it is, son. I catch you messing around that woman of mine. I'm gonna lay one on you.
1: Radio M Utrecht viert het weekend van vrijdag tot en met zondag.
2: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
1: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
2: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
1: Samen met ons, Radio M Utrecht.

en ook woensdag swingt de pan uit. Dit is Radio M Utrecht en Earth, Wind and Fire. Het laatste nieuws. Marjolein is hier zometeen. Dat gaat onder andere over een zoektocht naar een vermiste man uit Baren. En ook meer over een bijzondere rechtszaak over een verkeersboete. Nou, of die boete terecht is of niet, dat horen we zo. En meer nieuws uit de buurt. Dus blijf luisteren en mis niets.

0: bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Tijd voor het nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: We beginnen met een vermissing.
8: Ja, in Baarn is de hele ochtend gezocht naar een man. En zojuist is bekend geworden dat hij is gevonden. De politie maakt zojuist bekend dat de 84-jarige man in Hilversum is aangetroffen. Sinds gisterochtend werd hij vermist. De man heeft een verstandelijke beperking en woont in zorginstelling Eemhart in Baarn. Er waren veel zorgen. Gisteravond en vannacht gingen vrijwilligers van het veteranen search team op pad. Vanmorgen zocht de politie verder met onder meer een helikopter in het buitengebied. En dankzij tips werd de man dus aangetroffen in Hilversum, waar hij vermoedelijk naartoe is gewandeld. BOA's krijgen meer mogelijkheden om jongeren een reprimande te geven. Vanaf 1 juni kunnen handhavers minderjarigen onder meer verwijzen naar HALT. Dit kan bijdragen aan meer rechtsgelijkheid en een pedagogische omgang met jongeren, zegt de stichting HALT. Bij kleine vergrijpen zoals overlast, baldadigheid of alcoholbezit kan een BOA nu alleen een boete geven. Een pedagogische maatregel kan voorkomen dat jongeren in de toekomst ontsporen, zegt de stichting. De gevel van de rioolwaterzuivering in de Meern is gemaakt van gerecycled wc-papier. Waterschap de Stichtse Rijnlanden heeft de laatste paneel geplaatst bij het pand aan de Zandweg. Volgens het waterschap toont het aan dat duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan. De gevelpanelen besparen 3/4 van de CO2-uitstoot vergeleken met bakstenen. Een parkeerboete die een jaar geleden werd gegeven in Amersfoort is door de rechter ongeldig verklaard. Een automobiliste had bezwaar gemaakt tegen de boete en een naheffingsaanslag. Volgens de gemeente had ze niet op tijd betaald voor de boete die was gegeven aan de Leusterweg. Maar de vrouw had dat wel gedaan en na onderzoek bleek dat ze had betaald op hetzelfde moment dat die boete was gegeven. De rechtbank geeft de vrouw daarom gelijk en hierdoor is

0: ook de naheffingsaanslag vernietigd. Meer nieuws kun je lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer, zon en bewolking. Het is een stukje koeler dan gisteren. Het wordt vanmiddag maximaal 23 graden.
1: De Midgetgolftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
5: En bij de koffie met Pieter Voorraad.

0: Stevie Wonder, Radio M Utrecht. En Corny tegenover mij, niet zomaar, want we blikken vooruit. Corny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen, 12 uur, ja, blijft de radio natuurlijk ook aanstaan, want dan presenteer jij Aan Tafel.
1: Ja.
0: Nou, Aan Tafel, waarom moeten we blijven luisteren?
1: Nou, omdat er in het weekend een heel groot festival is, Vulco's Vocaal Festival. En dat is, Pieter, een van de grootste korenfestivals van Nederland. Doen iets van 70 koren mee. Daar gaan we over praten, maar wat zo leuk is, de dagvraag op onze Facebookpagina gaat daar ook over.
0: Sterker nog, de oplossing van woordbouwer ook.
1: Oh,
0: zeg ik eventjes.
1: Oh,
0: maar ga verder.
1: Kleine tip.
0: Ja.
1: Nou ja, en de vraag is natuurlijk, zing jij zelf ook in een koor? En zo ja, wat dan? Wat doe je dan allemaal? Popcore, shantycore, gospelcore, musicalcore. En ik wil een stukje laten horen van een koor, dat heeft op mij heel veel indruk gemaakt, Pieter. Het was 2022, er kwam een koor uit Kiev, Oekraïne, naar Nederland om op te treden bij Kasteel De Haar. En die dirigent die vertelde dat ze ondanks de oorlog toch graag wilden optreden om hun cultuur door te geven. Mm-hmm. Terwijl hun familie daar zat gewoon in de schuilkelder.
0: Ja, 2022 was het eigenlijk net begonnen, hè? Ja. Ellende daar.
1: Ja, ja. Het was begonnen. De wereld stond op de kop. En dat koor had toch zoiets van, ja, wij laten ons niet kisten, we gaan gewoon toeren. Robert-Jan was erbij en toen zongen ze dit en dat ontroerde mij wel.
2: Zo.

0: Ja, heel mooi. Maar dan met de wetenschap dat je land in oorlog is... Ja. En tot je toch besluit met z'n allen in een bus te stappen... naar waar het veilig is om daar te gaan optreden.
1: Ja.
0: Vind ik heel bijzonder. Mag ik nog één ding vertellen?
1: Ja, je mag heel veel dingen vertellen, Connie.
0: Nou, je moet je even voorstellen, Pieter. 80 tot 100 kilometer per dag hardlopen... bij een temperatuur van gemiddeld 30 graden...
1: Uh-huh.
0: Met een rugzak met slaapspullen, eten en drinken. 'S Nachts lig je onder een tentdoek, dan is het weer heel koud. Ik heb straks 2 mensen aan tafel... die liepen de Marathon des Sables. Dat is een ultra marathon. Nou, ik heb net die beelden bekeken door de woestijn. Niet te doen.
1: Ik denk dat ik hem ook even oversla deze
0: keer. Ja, ik sluit me bij jou aan.
1: Dit jaar doen we niet mee, hè, Connie?
0: Even niet mee. Nee. Want vorig jaar viel het wel mee, maar nee. Nee, maar ze lopen voor een goed doel. Okay. En dat goede doel is dat heel veel ouderen overlijden omdat ze zo snel vallen.
1: Hmm.
0: En als je valt als ouder, je breekt wat, dan ben je heel vaak daarna overlijd je.
1: Ja.
0: Nou, daar hebben zij geld voor ingezameld. Ze hebben die zware tocht gelopen in april. En daar komen ze vanmiddag over praten.
1: Nou, mooie uitzending, alles bij elkaar.
0: Zeker.
1: We zitten er klaar voor.
0: Oké.
1: Tot zo.
0: Hoi, hoi.

0: En zo worden ze niet meer gemaakt. Heerlijke geluid uit de 70s. Vanaf 13 juni, onze week van de 70s, gaan we 7 dagen terug naar de jaren 70. Dat wordt genieten. En dit was natuurlijk dubbel goud met een Smokey. Gerda, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Dat is nog eens een leuke verrassing, toch?
1: Nou, zeg dat. Ik ben druk bezig met leuke dingen doen. En dan gaat de telefoon.
0: Ja, dan gaat de telefoon. Wat voor leuke dingen ben je allemaal aan het doen daar in Amersfoort?
1: Ik ben een hele leuke broek voor mezelf aan het maken, vind ik.
0: Oké.
1: Dus ik zat achter die naaimachine.
0: Ja, dat vind ik wel knap als je zelf kleren kan maken.
1: Oh, vind je?
0: Ja, vind ik wel. Ik moet er niet aan beginnen, denk ik.
1: Nee, dat moet ik niet doen. Nee. Anders niet.
0: Doe je dat al heel erg lang of ben je later pas begonnen?
1: Vroeger zat ik altijd met die Barbie-poppen. En dan zat ik daarmee met lapjes. Maar dat komt, het zit geloof ik in de genen. Want mijn zus had haar atelier bij mijn ouders nog thuis.
0: Begrijp het, ja.
1: En toen vond ik dat al leuk. Maar toen ik zelf mijn opleiding deed en mijn werk, toen had ik er geen tijd voor. En nu mag ik het wel weer doen. En dan vind ik het heel leuk.
0: Wat heerlijk. En produceer je veel of doe je het zo af en toe eens een keer?
1: Nee, ik doe alles.
0: Alles?
1: Ja.
0: De hele klerenkast hangt vol?
1: Ja, maar ik doe het voor anderen. Vind je dat geen goede smoes?
0: Ja, nou ja. Vind ik een hele goede.
1: Ja, er liggen nu 3 lapjes en die zijn voor andere mensen.
0: Oké, en wat maak je al zoal? Niet alleen broeken, denk ik.
1: Nee. Ik heb voor een zus van me nog een jurk gemaakt. En nu moet ik het mag. Voor 3 anderen nog een leuke tops maken. Ja. Nou, leuk hè?
0: Ja, zeker. Wat is nou het lastigste kledingstuk?
1: Een jas met zakken.
0: Oh ja, ja. Oké.
1: Okay. Maar dan doe je toch een ander model, daar heb je er geen last van.
0: Je kunt het zo doen zoals je het zelf graag hebt, toch?
1: Ja.
0: Ja, je bent zelf in control, zoals dat dan heet. En weet je wat, het ook zo leuk is met zo'n hobby, daar kun je ondertussen ook gewoon puzzelen, toch?
1: Ja. Daarom. Ja. Want ik denk zo, nu even pauze houden en even luisteren en dan even puzzelen. Ja. En toen ging ik verder en toen had ik het al bijna weer vergeten. En ik denk, oh ja, wat leuk.
0: Ja, en toen ging ineens de telefoon.
1: Ja.
0: Gerda, wat heb je gevonden?
1: Nou, mede ook door de tip wat ik hoorde over muziek en zo. Dus toen kwam ik op Shantycore.
0: Dat was hem. We hadden de eerste ronde het gospelkoor en nu hebben we het Shantycore. Ja. We hebben het inderdaad over zingen in een koor vandaag op de radio. Heb je ook wel eens, is dat ook een hobby van je?
1: Om te luisteren.
0: Oh ja, ja. Maar zelf niet aan gedacht om eens een keer je aan te melden en of zangles te nemen.
1: Nee, laten we dat maar niet doen.
0: Nee, ja, zo sta ik er ook in. Dat moet ik niet doen. Ja, ik doe het wel eens, maar dan is de microfoon dicht hier. Daar heeft niemand er last van. Hè?
1: Juist.
0: Is ook een oplossing.
1: Ik ook.
0: Ja. Gerda, je mag
1: maar zondag zing ik wel mee. Want dan ga ik altijd naar de kerk toe. En dan zing ik mee met gezangen en psalmen. En dat vind ik heel leuk.
0: Ja, zeker. En in de kerk klinkt dat ook prachtig, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hartstikke goed. Nou, je mag wat kiezen, Gerda, uit de prijzenkast als je het leuk vindt. De shopper, puzzelboek, notitieboek, de koeltas. Wil je een toilettas of wil je ons keukenschort? Wat vind je leuk?
1: Een schort.
0: Een keukenschort van Radio M Utrecht. Ja. Nou, hartstikke goed.
1: Ja, leuk.
0: Ja, ga ik die naar je toesturen. Je bent er blij mee, dat vind ik leuk om te horen.
1: Ja, zeker.
0: En dankjewel voor het meedoen. Veel succes en veel plezier daar. En maak er een leuke dag van, hè?
1: Doe ik.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Tot de volgende keer. Dag. En heel veel plezier met Connie zometeen aan tafel.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Radio M Utrecht, in Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom.utrecht.nl en de app.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Marije is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Een 84-jarige vermiste man uit Baarn is weer terecht. Sinds gisterochtend is naar hem gezocht. Vanmorgen is hij in Hilversum aangetroffen. De man heeft een verstandelijke beperking en woont in een zorginstelling in Baarn. Er waren veel zorgen over hem. Na tips werd hij gevonden. In Utrecht heeft de brandweer een man uit het water gered die daar met zijn scootmobiel was ingereden. Hij stond er tot zijn knieën in, zegt een woordvoerder van de brandweer. Voor de zekerheid is hij naar de huisarts gebracht. Waardoor de man van de weg raakte, is niet duidelijk. En miljoenen woningen staan...

0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: had altijd een beetje een schor geluid. Hè? Deze Paul Young uit de jaren 80 en Come Back and Stay. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Hartelijk welkom. Het lunchprogramma aan tafel op deze woensdag 27 mei. Stel je even voor, hè. 80 tot 100 kilometer per dag hardlopen bij een temperatuur van gemiddeld 30 graden. Met een rugzak, met slaapspullen, eten en drinken en kleding op je rug. 'S nachts onder een tentdoek liggen bij een temperatuur van 3 graden. Wie doet dat? Ik heb er straks 2 aan tafel die dat deden. Detlef van der Velde en David Liesker, allebei arts. Traumachirurg van het Antonius in Utrecht. En ze haalden daarmee geld op voor een bijzondere stichting. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Zij liepen de Marathon des Sables, een 6-daagse ultramarathon. Ik word er al moe van als ik het erover heb. Kun je nagaan als je hem loopt. Dat hoor je zo meteen. En het belooft komend weekend ook nog eens mooi weer te worden. En daar is Martijn Beek-Wilder uit IJsselstein heel blij mee. Hij zit namelijk in de organisatie van Vulco's Vocaal Festival. En dat is een van de grootste korenfestivals van Nederland. Aanstaande zaterdag is dat in de provincie. En dat belooft een spektakel te worden. Dat hoor je zo meteen. En dit zijn de Supremes met Baby Love.

0: Ja, de Backstreet Boys en As Long As You Love Me op Radio M Utrecht. Het is 11:45. Het belooft komend weekend ook nog een mooi weer te worden. Daar is Martijn Beekwilder uit IJsselstein wel blij mee. Hij zit in de organisatie van Vulco's Vocaal Festival. Dat is een van de grootste korenfestivals van Nederland. Dat is aanstaande zaterdag in en rondom de binnenstad van IJsselstein. 70 koren ongeveer hebben zich aangemeld. Van rock tot kinderkoor en alles wat daar zo'n beetje tussen zit. Martijn treedt zelf ook op met zijn eigen koor, het Vulco's Regionaal Mannenkoor. Ik heb hem even aan de lijn. Martijn, goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Connie. Leuk dat we er zijn.
0: Ja, absoluut. Een populair korenfestival. De eerste in 2011 deden 14 koren mee. Nu 70. Wat is het geheim, denk jij?
1: Ik denk dat het heel langzaam ontstaan is. Hè. En uiteindelijk gaat het misschien ook nog wel een beetje mond op mond. Er zijn ook koren die hebben dezelfde dirigent of dezelfde pianist. Dat steekt elkaar dan een soort aan, denk ik. En uiteindelijk is het gegroeid tot wat het nu is.
0: Ja.
1: En echt een bekend landelijk festival.
0: Ja, en is Nederland een korenland, denk jij?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er in heel veel plaatsen toch wel koren zitten. In IJsselstein hebben we er echt diverse. We hebben nu twee mannenkoren, we hebben een zeemanskoor, we hebben een vrouwenkoor, of meerdere dameskoren. Dus ja, het is van alles wat wils.
0: Ja, wat leuk. Alleen de gemiddelde leeftijd, dat is zo'n bekend fenomeen, wordt steeds hoger, hè?
1: Dat klopt inderdaad, ja. Het heeft toch nog wel eens een beetje een oudbollig karakter. Ik kan dat ontkrachten, want het is echt gewoon hartstikke gezellig. Leeftijd speelt geen rol.
0: Nee.
1: Ik zit er nu zelf 10 jaar bij, dus ik was 34 ongeveer toen ik begon.
0: Ja.
1: Ja, het is gewoon elke donderdag weer een feestje. Ik kan niet anders zeggen.
0: Leuk hoor. Ja. Zaterdag dus 13 locaties op loopafstand van de binnenstad. 2 keer 1/2 uur gedurende de dag. Binnen, buiten locaties, kerk, Vulco Theater, kroegen. Ruim 1500 zangers en zangeressen. Jij zit al heel lang bij Vulco's Mannenkoor. Wat zingen jullie voor repertoire?
1: Nou, wij zijn een mannenkoor. Wij zijn eigenlijk een beetje een veranderslag aan het maken. We zongen echt wel de klassiekere mannenkoorstukken. En wat opera. En om toch wel wat jonger publiek aan te trekken. En met name jongere leden ook aan te trekken. Zijn we Vulco's Mannenkoor 2.0 gestart.
0: Ja.
1: En daarin proberen we toch wat huidigere muziek te zingen.
0: Ja.
1: Sweet Caroline bijvoorbeeld. We zijn nu bezig met Fix You. Van Coldplay, dat is natuurlijk hartstikke modern. Ja, het is een prachtig mooi mannenstuk.
0: Ja.
1: En daar hopen we toch wel wat jongeren bij aan te trekken.
0: Ja, dat is leuk. Donderdag repeteren jullie altijd, hè?
1: Ja, donderdagavond in het Vulco Theater in IJsselstein van 8:00 tot 10:15.
0: Ja, en zoeken jullie leden dan nog?
1: Zeker, leden zijn altijd welkom, ja.
0: Oké, dan nog eventjes naar de zaterdag. Ja, ik heb nog een klein stukje klaarstaan van jullie koor. Alleen, jij hebt het over modern en dit is dan wel weer van een paar jaar geleden. You Raise Me Up. Zou ik toch een stukje laten horen?
1: Mag, hartstikke goed.
0: Ja, voilà, mooi voor dan.

0: Ja, zo gaat het nog even verder. Hartstikke goed. Ja. Dan even naar zaterdag, Martijn. Het is gratis toegankelijk, toch, voor iedereen?
1: Ja, het is gratis toegankelijk. En als het goed is, zijn de weergoden ons goed gezind dit jaar. Vorig jaar liep het een beetje in het water, maar ik geloof dat we mazzel hebben dit keer.
0: Nou, hartstikke leuk. Aanstaande zaterdag dus. En voor alle informatie, het hele programma, kun je het beste even lezen op www.vulcoosmannenkoor.nl. Daar staat alle informatie op. Nou, waar verheug jij je het meest op, Martijn, tot slot?
1: Ik heb een aantal koren die ik wel even wil bezoeken. We hebben een heel enthousiast dameskoor uit Utrecht met allemaal jonge meiden.
0: Ja?
1: Die waren zo enthousiast en ja, we zitten eigenlijk vol. Maar kunnen we nog op de reservelijst? Nou, we konden ze blij maken. Dus daar wil ik sowieso even gaan kijken. En we gaan gewoon zien wat de dag ons brengt. We hebben er zin in.
0: Hartstikke goed. Martijn Beekwilder, ik wens je een hele mooie dag zaterdag.
1: Hartstikke bedankt en bedankt voor de uitzending. En Okay. Succes vandaag.
0: Dank je. Dag hoor. Hoi hoi.
1: Dag.
0: En onze dagvraag die is te lezen op onze Facebookpagina. Die gaat daar ook over. Hoe lekker is het, hoe lekker vind jij het om te zingen in een koor? Van popkoor tot shantycoor, van gospelkoor tot musicalkoor. Laat het even weten. Dat kan via de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of laat het even weten via de app. En dan kom je in de studio uit. De app van RTV Utrecht.

0: Donderdag 4 juni, de Alpe du Zes.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du Zes.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.

0: Als je nog eens een instrument wil leren bespelen en je kiest voor de ukulele, wat is namelijk goed te doen, dan is dit liedje een aanrader. Want je hebt met weinig oefening heb je groot resultaat, spreek ik uit ervaring. Train was dat, hè, met Hey Soul Sister. Zometeen, na het nieuws van 12:30, spelen wij de eerste ronde van de stem van M. Maar zo het nieuws met Marije. In IJsselstein zijn vanmorgen 3 mensen aangehouden. Ze zijn tegen de bouw van een noodopvanglocatie. En de vermiste man uit Baarn is gevonden in Hilversum. Dat en ander nieuws hoor je zo.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
0: Goedemiddag, het is 12:30 precies. Tijd voor het nieuws met jou, Marije. En we beginnen het nieuws met een protestactie vanmorgen in IJsselstein.
6: En daarbij zijn 3 mensen aangehouden. Vandaag is de bouw van een noodopvanglocatie begonnen op een van de velden van voetbalclub IFC. De demonstranten blokkeerden de toegang van het bouwterrein. De afgelopen tijd was er veel te doen om de opvang bij de voetbalclub. Er waren meerdere demonstraties. En tijdens een van de protesten werd het stadhuis en het Vulco Theater met vuurwerk bekogeld. Ondanks deze protesten komt de noodopvang er. Die gaat uiterlijk 1 juli open. Maximaal 150 statushouders kunnen er tot het eind van het jaar wonen. De 84-jarige man die werd vermist in Baarn is gevonden. Dankzij tips werd hij vanmorgen in goede gezondheid aangetroffen in Hilversum. De man heeft een verstandelijke beperking en woont in een zorginstelling in Baarn. Er waren veel zorgen over hem. Gisteravond en vannacht gingen vrijwilligers van het veteranen search team naar de man op zoek. Vanmorgen zocht de politie in het buitengebied van Baarn met onder meer een helikopter. De man werd uiteindelijk dankzij tips via Burgernet gevonden. De provincie Utrecht telt de meeste miljoenen woningen van Nederland. Volgens woningdatabedrijf Calcasa groeide het aantal koopwoningen van 1 miljoen euro of meer in onze provincie met bijna 20%. Bos en Duin springt eruit. In dat dorp in de gemeente Zeist is meer dan 90% van de koopwoningen inmiddels meer dan 1 miljoen waard. Ook in Utrecht, Amersfoort, De Bilt, Vinkeveen en Utrechtse Heuvelrug staan veel dure huizen. De miljoenenmarkt verschuift steeds meer van vrijstaande villa's naar gewone woonwijken. En in de Utrechtse wijk Lunette is vanmorgen een man met zijn scootmobiel het water ingereden. Hij stond er tot zijn knieën in, meldt de brandweer, en kon worden gered. Het lijkt erop dat de man niet gewond is geraakt. De politie heeft hem voor de zekerheid naar de huisarts gebracht. Hoe het kan dat hij het water inreed, is niet bekend. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer tot slot, zon en wolken, maar het is een stuk koeler dan gisteren. Het is een graad of 23. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen is het zonniger en wordt het een paar graden warmer.
0: Dankjewel, Marije. Dan nog eventjes verkeersinformatie, gemeld door de ANBB. Met de A1, dat is Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 8 minuten vertraging. En de A27, Almere richting Gorkum, tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd, 10 minuten vertraging, asfalteringswerkzaamheden, spoedreparatie. Je kunt het beste de rechter parallelrijbaan gebruiken, want de hoofdrijbaan is daar dicht. Muziek komt eraan uit Zweden.
7: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen... in Nieuwegein of Lexmond.
11: Aan tafel... met Connie Kraaienveld.

0: Ja, als ik zeg muziek uit Zweden, dan denk je meteen aan ABBA. Maar dit was Harpo, ook een Zweedzanger. Het liedje gaat over iemand die denkt een hele grote ster te zijn, maar in werkelijkheid alleen maar geacteerd heeft in een tv-reclamespotje. Achtergrondzangeres is wel Arnie Vriet van ABBA. Misschien hoor je dat wel een beetje. En ja, daarna had hij eigenlijk niet meer zoveel succes, hoor, deze Harpo. Hij ging toen paarden fokken. Dat ging hem heel goed af. Hij werd er erg succesvol in, tot hij een ernstig ongeluk kreeg in 1980. Een van zijn paarden die trapte hem meerdere malen in het gezicht. En daardoor verloor hij zijn reukvermogen en het zicht in een van zijn ogen. Dat is dan wel weer heel erg triest. Over de 70's gesproken.
1: Aan tafel.
0: Ja, 13 juni, hè. Schrijf het in je agenda. Dan hebben wij weer die leuke week van de 60's. We gaan dan terug naar de tijd met de mooiste herinneringen en de muziek. Dus 13 juni, dan weer de week van de 70's. Zometeen gaan wij de eerste ronde spelen van de stem van M.

0: Jan Smit en Frans Bauer samen met Chris Cross Amsterdam. Ze hebben wel een soort effect boven de stem van Jan en Frans gelegd. Wat wel leuk is aan het liedje dat ze mekaars titels van liedjes bezingen. Zullen we het maar eens doen? Het is namelijk 10:50.
1: De stem van M.
0: We kunnen wel leuk praten hier op de radio, maar dat moet gewerkt worden, hè? De stem van M, het is heel makkelijk. Wij zoeken de stem van een bekende Nederlander. En als je denkt het te weten, dan kun je meteen mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dan maak jij kans op onze portable radio. Die gaat er morgen uit, altijd op donderdag aan het einde van Aan Tafel. Goed luisteren. Want dit is de opgave.
2: Dus iedereen die een screentest wilde doen, die mocht dat doen.
1: De stem van M.
0: Mail maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl voor de portable radio. Nou, ik had het net al een beetje over Zweedse muziek, hè, met Harpo. Nou, dit mogen duidelijk zijn. Even voor het spelletje Hitster. Dit komt uit 1979. Opdat je dat nooit meer vergeet.

0: blijft dat toch een lekker nummer, hè? Gimme, gimme, gimme van ABBA. Margot Ribberink, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Nou, wat een verschil met gisteren, zeg.
1: Oh, wat een opluchting voor veel mensen, denk ik. Want gisteren was het toch wel echt puffige blazen. Hè? De eerste tropische dag. Ook in onze provincie 31,2 hebben we uiteindelijk gehaald in de beeld. En wat een verademing op dit moment als ik kijk naar de temperaturen. 20 graden in Woerden, lekker doeweer. Ja. 23 graden in Werkhoven en dat is het ook zo'n beetje. Het is wel zo dat wij op dit moment onder de dikste wolken van heel Nederland liggen. Daar viel vanochtend vroeg in Kabouwen spettertje op, maar ik denk dat het gewoon droog blijft. En die wolken die laten ook af en toe flink wat zon door. Dus het is eigenlijk best lekker weer. En dat het veel minder warm is in vergelijking met gisteren heeft te maken met de draaiing van de wind en de aanvoer van minder warme lucht. De wind komt namelijk uit het noordoosten. Is ook wat steviger dan gisteren. Een windkrachtje 3 op dit moment. En die is dus verantwoordelijk voor die lekkere temperaturen tussen de 20 en 23 graden op dit moment.
0: Ja, want het was vannacht een behoorlijke plaknacht. Ik heb vanmorgen alle ramen tegen elkaar opengezet. Even de frisse wind er doorheen. Ja. Dit is fijn. Maar blijft het zo de hele week, denk je, Margot?
1: Nee, er zitten wel wat veranderingetjes in te komen. Ik denk dat het, als je nog steeds de warmte in je huis hebt, dat je vanavond, vannacht en morgenochtend alles lekker tegen elkaar open kunt zetten. Want we krijgen een tamelijk frisse nacht met temperaturen iets onder de 10 graden. Dus dan kan die warmte weer uit je huis. Mm-hmm. En morgen wordt het weliswaar een graadje warmer dan vandaag. 4, misschien 25 graden. Maar de lucht is droog. De wind komt uit het oosten, iets minder sterk dan vandaag. En de zon die doet het prima. Dus dat is nog prima uit te houden. Maar dan, vanaf vrijdag draait de wind naar het zuidwesten. En wordt er en warmere, maar ook vochtigere lucht aangevoerd. En die combinatie, ja, die zorgt ervoor dat het toch wel een beetje broeierig gaat worden. Vrijdagmiddag, vrijdagavond. En ook op zaterdag. Dat zijn twee hele warme dagen. Vrijdag de allerwarmste dag. Met naast zon ook steeds meer wolken. En de atmosfeer wordt ook steeds onstabiel. En dat betekent dat wellicht later op de dag op vrijdag een enkele bui ontstaat. Misschien wel met onweer. En of die onze provincie aandoet of juist mist, dat kan ik natuurlijk op dit moment nog niet zeggen. Dat zijn de details voor de komende dagen. En dat is hetzelfde voor zaterdag. Op zich is dat een warme, broeierige dag. 5, 26 graden met wolken zon. Maar met name in de middag en avond kunnen er toch her en der boven Nederland een paar fikse buien ontstaan. Dus die twee dagen die pik ik eruit. En dan gaan we vanaf zondag een ander weerregime tegemoet. Het wordt een beetje doorstroomder vanuit het zuidwesten. En dat betekent dat we wat gevoeliger worden voor storingen met perioden met regen en soms met wat buien. Maar tussendoor zijn er ook nog flinke perioden met zon. Vooral op zondag en maandag. Waarbij de temperaturen ietsjes terugzakken. Maar koud wordt het niet. De eerste dagen van volgende week zitten we nog steeds op zo'n 2, 23 graden. En in de tweede helft van volgende week worden 20 of 21 graden.
0: Nou, dan is het allemaal weer mooi rond. Dankjewel Margot voor nu. En jij bent vanavond weer te horen bij ons bij Aard, hè?
1: Ik ben er de hele dag.
0: Hartstikke goed. Tot dan, hè.
1: Dag Connie.
0: Hoi, hoi.

Lekkere Steeders Wheel op Radio M Utrecht en Stuck in the Middle with You. We gaan even vooruitblikken op het volgende uur. Je moet het even voor je zien. Stel je voor, 80 tot 100 kilometer per dag hardlopen bij een temperatuur van 30 graden. Met een rugzak, met slaapspullen, eten, drinken, kleding op je rug. 'S Nachts dan onder een tentdoek slapen bij een temperatuur van 3 graden. Wie doet dat? Nou, dat doen mijn gasten die hier zo zijn. Afgelopen april liepen zij de Marathon des Sables. Dat is een zesdaagse ultramarathon van 270 kilometer dwars door de Sahara. Traumachirurg Detlef van der Velde en arts David Liesker van het Antonisch Ziekenhuis in Utrecht, die hebben daarmee geld opgehaald voor een stichting die ze hebben opgericht, Stichting TON. En die stichting die doet weer onderzoek naar ouderen met een botbreuk. Want wat blijkt als ouderen vallen, en dat gebeurt regelmatig, ja, dan komen ze er eigenlijk niet meer bovenop. En zij willen eigenlijk dat daar onderzoek naar wordt gedaan. Dus daar hebben ze geld voor opgehaald. Nou, een barre tocht. Ik heb vanmorgen op internet wat foto's en wat filmpjes zitten te bekijken. Het is zwaar en nog eens zwaar door het zand, met hier en daar een zandstorm. Daar komen ze zo meteen over vertellen in het volgende uur van Aan Tafel. Ook spelen wij weer de tweede ronde van De Stem van M. Dan maak je kans op onze portable radio. En nog veel meer fijne muziek natuurlijk. Kortom, blijf lekker luisteren, eet smakelijk en graag tot zometeen.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. De 67-jarige Daniela Klette is door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde dat geld eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt vanmiddag 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemiddag, 1:03. Marije is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Marije.
10: Goedemiddag. In IJsselstein zijn vanmorgen 3 mensen aangehouden bij de start van de bouw van de tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen. Die komt op een van de velden van voetbalclub IFC. De demonstranten blokkeerden de toegang van het bouwterrein. De afgelopen tijd was er veel te doen om de opvang bij de voetbalclub. Er waren meerdere demonstraties. De eerste vluchtelingen die worden opgevangen in Hotel Het Witte Huis in Soest komen daar vandaag aan. Er is voor 90 mensen plek. Ze kunnen er een jaar blijven. Dat kan daarna nog met een jaar worden verlengd. Een 84-jarige vermiste man uit Baarn is weer terecht. Sinds gisterochtend werd naar hem gezocht. Vanmorgen is hij in Hilversum gevonden. De man heeft een verstandelijke beperking en woont in een zorginstelling.

0: everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
5: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Fanny. Douwe Bob op Radio M Utrecht met Fanny. Het is 7:07.
1: Aan tafel.
0: Nou, stel je even voor, ga er even lekker voor zitten. 80 tot 100 kilometer per dag hardlopen bij een temperatuur van gemiddeld 30 graden. Met een rugzak met erin slaapspullen, eten, drinken, kleding. Op je rug heb je dat dan. 'S Nachts onder een tentdoek liggen bij een temperatuur van nou een graad of 3. Ja, dan kun je je afvragen, wie doet dat? Nou, ik heb er 2 gevonden, want ze zijn de gastin aan tafel. Zij liepen afgelopen april de Marathon des Sables. En dat is een 6-daagse ultramarathon van 270 kilometer dwars door de Sahara. Traumachirurg Detlef van der Velde en chirurg in opleiding David Liesker van het Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Die haalden daarmee geld op voor Stichting Ton, dat onderzoek doet naar ouderen met een botbreuk. Allebei van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Afgelopen april gedaan. Hoe zijn jullie er nu aan toe, David?
2: Eigenlijk wonderbaarlijk weer hersteld.
0: Ja.
2: Als je daar bent, dan, dan verwacht je niet dat je lichaam tot zoiets in staat is. Maar dan eigenlijk enkele dagen later heb je wel weer zin om hard te lopen. Ik niet heel fanatiek, maar Detlef die is alweer hard aan het trainen.
0: Ja, want jij gaat weer de marathon in Utrecht lopen, Detlef.
3: Ja, klopt. Zondag, als het niet al te warm.

0: is, ga ik wel uitlopen. En het was gewoon even fijn om niet continu op de grond te kijken dat er een steen of zand of dingen valt. Nu gewoon asfalt, lekker lopen.
1: Ja, want hoe was dat, jongens? Neem ons eens mee. Het is een ultramarathon. Hoe is het gegaan?
0: Nou ja, het verspreidt zich over meerdere dagen. Ik moet echt zeggen dat ik heel veel respect had voor deze loop. En uiteindelijk als je tijd neemt, rustig van station naar station loopt, is het eigenlijk nog leuk ook.
1: Ja?
0: Dus ik denk dat wij echt een hele leuke run hebben gehad, David en ik.
1: Heb je moeilijke dingen meegemaakt, David, dat je zegt van nou, ik vind dit toch wel even heel zwaar?
2: Nou, ik vond vooral, de langste etappe is 100 kilometer. Daarbij begin je om 4 uur 's nachts en loop je eigenlijk met hele mooie zonsopkomst. Loop je door de prachtige omgeving van de woestijn, wat heel variërend is. Niet alleen maar zand, maar ook veel verschillende rotsen, planten. Het verbaast ons echt.
1: Ja.
2: Maar dan eigenlijk door de middag, waar het heel warm wordt. En later, wat ik nog erger vond, na denk ik kilometer 70 was het pikkendonker.
1: Oh ja.
2: En zag je eigenlijk geen hand voor ogen meer. En toen liepen we best wel vals plat omhoog. Toen dacht ik wel even, waarom doen we dit eigenlijk?
1: En, ja. Maar ik zag vanmorgen bijvoorbeeld ook een filmpje van een eerdere run. Dat er, je kan ook zomaar, dat is jullie geloof ik niet gebeurd, in een soort zandstorm terechtkomen, toch? Dat je de hele route niet meer ziet.
0: Ja, die hebben we ook gehad, want deze 100 kilometer run die David nu beschrijft, daar waren we 's nachts om 2:30 mee klaar. Hebben we een paar uurtjes geslapen, dan hadden we eigenlijk een rustdag. En die dag hadden we een extreme zandstorm, waar je alleen maar je kleren en spullen aan het vasthouden bent. De tent waait om. Dus gewoon niks rustendag. Gewoon echt storm, storm, nog een keer storm.
1: Jeetje, en hoeveel kilo heb je op je rug dan, wat je ook nog eens mee moet lopen, al hardlopen door de Sahara?
0: Dat is voor iedereen een beetje variabel, maar zo'n beetje tussen de 9 en 12 kilo heeft iedereen zo'n beetje mee. Het eten alleen is al 5, 6 kilo zwaar.
1: Ja.
2: Maar wel elke dag minder.
1: Dus je at
2: en dan werd je rugzak weer minder.
1: Ja, het is onvoorstelbaar. Ik kan me voorstellen dat je voor heel veel dingen kunt trainen, maar je kunt niet de hitte oefenen. Hoe gaat dat? Hoe is dat gegaan? Want het zijn hartstikke hoge temperaturen.
2: Eerlijk gezegd, puur ondergaan. En vooral niet te hard van stapel lopen. In Nederland, als ik trainde, dan jog je wel een lekker tempo.
1: Ja.
2: Maar hier, als het te warm was, dan was het meer een soort speedmars. En dan af en toe weer een stukje hobbelen en een beetje joggen. Maar zodra je merkt dat het te zwaar wordt, dan gewoon een tandje terug.
1: Ja, maar je hebt dus ook nog wel tijd, om wat jij net vertelt, om te genieten van je omgeving, van de natuur, van de Sahara.
0: Ja, dat hebben we ook echt bewust gedaan, hoor. We hebben echt gezegd tegen elkaar, kijk, we gaan niet voor een eerste, tweede plaats, voor de ranking, gaan we niet mee. We willen aankomen en gezond aankomen en echt genieten. Ja. Dus soms ging je ergens een berg omhoog en dan had je schitterend uitzicht. Dan ging die rugzak even af en
1: even
0: foto's gemaakt. Even van het uitzicht genieten. Nee, daar hebben we echt wel bewust voor gekozen.
1: Ja. En hoe zit het dan met 's nachts eigenlijk? Want dan is het weer heel koud. Is je lichaam daar tegen bestand?
2: Ik had het wel vrij taai 's nachts, moet ik toegeven. Ik had een slaapzak geleend van een collega die het vorig jaar gedaan heeft.
1: Ja.
2: Ik vond het wel vrij koud. Dus ik had al mijn kleren had ik aan. En zelfs op een gegeven moment mijn jas met mijn capuchon en een buff voor mijn gezicht. Omdat het best wel koud was. De rest van het kamp die had wel goed geïnvesteerd in een goede slaapzak. En dat zou ik iedereen aanraden die dat ook van plan is.
1: Ja, maar goed, wanneer slaap je nou in een woestijn, in de Sahara? Jullie dus wel.
0: Veel zand.
1: Veel zand, inderdaad. Wat ik ook heb gelezen, daar loopt een man met een kameel mee. Hoe zit dat nou in elkaar?
0: Ja, in de basis heb je per etappe die je loopt, heb je een tijdslimiet. En van oudsher was dat eigenlijk een kameel wat een bepaald aantal kilometer per uur loopt. En in principe als die jou inhaalt, dan ben je te langzaam voor deze etappe. Oh. Dat is eigenlijk de regel.
1: En zijn jullie ingehaald of niet?
0: Nee, gelukkig niet. We konden hem uitlopen.
1: Want dan moet je dus echt stoppen.
0: Het gebeurt wel. Ja, er zijn mensen die echt buiten het limiet binnenkomen. Die moeten ophouden. Die moeten stoppen. Die zijn niet fit genoeg blijkbaar. Of die kunnen er toch niet aan.
1: Wat was nou het allerzwaarste wat je hebt meegemaakt in deze barre tocht?
2: Ik denk toch de rond kilometer 90 tijdens de 100 kilometer in het donker omhoog lopen. Detlef die ook een blaar op zijn precies op zijn teen had. En elke keer, je ziet de stenen niet goed, dus je struikelt heel makkelijk.
1: Zo.
2: Ja, die momenten vond ik toch wel het lastigste. Maar ik denk, als je van etappe naar etappe loopt, dus om de ongeveer 10 kilometer is een waterpost, dan is het eigenlijk wel goed overzien.
1: Ja.
2: Dus niet te ver vooruit kijken, maar gewoon denken, oh ja, dan hebben we weer een pauze, eten we weer een koekje. wordt water weer bijgevuld. En dan,
1: daar hou je dan een beetje aan vast of zo?
2: Ja, zeker.
1: En hoe was het voor jou het moment dat je de finish haalde?
0: Ja, de finish was wel ook voor ons heel bijzonder. Want wij kwamen daar ook de laatste 3-4 kilometer in een waanzinnig apocalyptische zandstorm terecht. Terwijl je echt bijna de handen voor ogen niet zag. Dat was echt heel bijzonder. Dat je 260 plus kilometer gelopen bent en dan beloond wordt met zo'n natuurverschijnsel.
1: Maar wat doe je dan? Moet je dan gaan zitten of loop je gewoon door?
0: Ja, de organisatie kwam met mensen tegemoet en zeiden dat je moet beschermen. Hè, ogen en een buff dat dan zandstorm aankomt. Terwijl je denkt, joh, gast, de zon schijnt.
1: De buff, dat is een doek voor je mond
0: sjaal,
1: en je neus.
0: Ja, ja. Zo'n soort sjaal. En dan denk je, ja, het valt wel mee, mooi weer. Maar echt binnen 2 minuten is het zwart voor ogen en zand. En dan is alles beschermen. En dan eigenlijk ook wel genieten van dit natuurspel. Dat is gewoon heel bijzonder.
1: Ja. Hebben jullie gekke dieren meegemaakt? Misschien een beetje een vrouwenvraag. Maar gekke slangen of zo, of schorpioenen.
2: Ja, ik ben hobbymatig wel een dierenspotter.
1: Ja?
2: Dus ik was wel op zoek, maar het viel eigenlijk wel tegen. Wel wilde kamelen ook. Of wilde dromedaris bedoel ik.
1: Ja?
2: En wat reptielen en wat hagedissen.
1: Ja.
2: Maar toch weinig...
1: Weinig spectaculairs.
2: Weinig spectaculairs, inderdaad.
1: Wij laten dit even bezinken, even muziek draaien. En zometeen gaan wij het hebben over waarom jullie deze zware tour hebben gelopen. Dat is een heel mooi iets. Komt zometeen.

0: John Fred and his Playboy Band en Judy in Disguise. Het is 18 minuten over 1. Ik heb aan tafel traumachirurg Detlef van der Velde en chirurg in opleiding David Liesker, allebei van het Antonisch Ziekenhuis in Utrecht. Ze hebben de Marathon des Sables gelopen. Fantastisch hoor, als je dat kan. Een zesdaagse ultramarathon van 270 kilometer dwars door de Sahara. We hebben het er net al uitgebreid over gehad hoe dat was. Een paar jaar geleden heb jij, Detlef, met nog een paar artsen en onderzoekers de Stichting TON opgericht. Kun je uitleggen wat dat voor stichting is?
1: Ja, Stichting TON staat voor Trauma Geriatrisch Onderzoek Nederland. Nou, dat klinkt heel moeilijk, maar het gaat in de basis om de oudere mens die valt en iets breekt. En wij vonden dat het onderzoek voor deze groep onder de maat is. De overheid heeft daar niet echt oog voor. Er zijn geen subsidiegelden voor deze tak van sport. En onze onderzoekers, hele getalenteerde jonge mensen, die klaagden over funding. En toen heb ik gezegd, ja, ik kan erover klagen, maar ik kan erover aan doen. Dus ik ben met een paar jonge mensen een stichting gaan starten. Je moet je een beetje voorstellen, de KVF is ook ergens een keer begonnen.
0: Ja.
1: Kanker spreekt tot verbeelding en tot solidariteit en veel donaties. Alleen blijkbaar als je ouder wordt en iets breekt en kwetsbaar wordt, is dat lastig. En hebben we daar weinig oog voor en dus ook weinig solidariteit.
0: Ja, en het is zo dat als ouderen vallen, dat dat ook vaak het einde betekent. Hoe komt dat precies?
1: Ja, klopt. Dat komt omdat de mensen kwetsbaarder worden. En daar ligt ook het probleem. Hè? Want hoe kwetsbaar is kwetsbaar? Wie kan een operatie aan, wie niet? Daar zit een grote discussie vaak. Hè? Maar met name moet je ook wetenschappelijk onderzoek doen om te laten zien waar je wel en waar je niet behandeld zinvol is. En het is blijkbaar een moeilijk thema, ook een ethisch moeilijk thema, waar je moeilijk de funding voor krijgt.
0: Ja, nou is het onder ouderen doodsoorzaak nummer 5. Hè? Daar staan we helemaal niet bij stil eigenlijk.
1: Ja, het is heel apart, vind ik dat. Omdat ik loop al een tijdje mee in deze business. Dat ouderen, de zorgkosten zijn hoog als je geboren wordt. In de eerste paar levensjaren. En die gaan gigantisch stijgen als je boven de 60 bent. Mm-hmm. En dan heb je een bult van zorgkosten. En zeker in de vergrijzing. En dat is in mijn perceptie een groot deel volstrekt ondoelmatige uitgaven. En daar hebben wij dus weinig oog voor om dit doelmatig te maken.
0: Ja.
1: En ouderen die kwetsbaar zijn, ja, die overlijden soms aan een heupbreuk. En dat moet ik nog steeds uitleggen. En we leven nu in 2026 en dit weten we al een tijd.
0: Ja, ongelooflijk. Wij hebben een fragment gevonden. Ja, dat gaat over valtraining bij ouderen.
2: De prognose voor 2050, een stijging van 47% van het aantal vallende bejaarden.
3: Dat kan een behoorlijke impact hebben op je leven. En ook door de angst die eigenlijk ontstaat als je valt, durven mensen minder te ondernemen. Dus dat heeft behoorlijke consequenties.
2: Een training voor ouderen, zodat ze minder snel vallen.
4: En merkt u dat het echt helpt, zo'n training?
5: Ja, prima.
4: Op wat voor manier merkt u dat?
5: Nou, aan alles. Ik loop ook veel beter, dus vandaar. Op een gegeven moment ben ik toch een keer gevallen. En toen had ik mijn heup erg bezeerd. Toen ben ik een tijdje buiten beeld geweest. Maar ik ben nu weer zo ver dat ik weer zonder stok kan lopen.
6: Ik ben nog wel eens gevallen, maar ik ben makkelijker opgestaan.
0: Ja, dat is sowieso hartstikke goed dat dit er is, die valtraining. Ja. Maar wat hebben jullie nou specifiek met botbreuken te maken dan? Jij bent chirurg in opleiding en jij bent traumachirurg. Is dat inderdaad jullie niche?
7: Voor de algemene chirurgie, waar ik dus, of ik ben in opleiding tot chirurg, dus dan doe je in principe nog alles. Dus ook buiken, oncologie, maar ook traumachirurgie. Naast de vaatchirurgie ook.
0: Ja, en wat zou jij willen worden dan, David, uiteindelijk?
7: Ik vind nu nog eigenlijk alles leuk. Ik ben echt een beginner.
0: Ja.
7: Dus eerst maar eens leren opereren en daarna de keuze maken.
0: Ja, en jij, Detlef, jij bent traumachirurg. Veel te maken met botbreuken?
1: Ja, dat is ons dagelijks werk. Hè. Wij repareren gewoon gebroken botten. En dan in alle plumage, behalve in het gelaat en in de nek. Dat doen andere mensen. Maar dat is ons dagelijks werk. En daarvan zijn ongeveer 80% toch oudere mensen die iets breken.
0: Ik heb gelezen, als jongeren vallen, dan vallen ze anders dan ouderen. Maar alle valpartijen worden tot nu toe op één hoop gegooid qua behandeling.
1: Dat klopt.
0: Wat zegt dat eigenlijk dan?
1: Nou ja, dat we one fits all doen. We hebben gewoon veel protocollen die voor jonge mensen bedoeld zijn. Die leggen we op ouderen uit. En daar zijn we druk mee bezig om dat te nuanceren. Dat we niet van one fits all behandeling doen, maar gewoon op de persoon gericht. Kijk, dat fragment wat je net hebt laten horen over die valpreventie, dat was ons eerste symposium. Want we vinden heel belangrijk dat we preventie toepassen. De oudere mensen die trainen. En ook al ben je 80, ben je trainbaar. En dat is wel gaaf om te zien.
0: Ja. En waarom vallen ouderen eigenlijk zo snel dan?
1: Ja, spiermassaverlies, coördinatieverlies, ondervoeding. Dat zijn maar thema's. Suikerziekte, andere ziektes die maken dat jouw stabiliteit minder is. En dan val je.
0: Ja, en jullie willen gewoon meer geld ophalen voor Stichting Ton. Hebben jullie geld opgehaald eigenlijk met deze ultramarathon?
1: Ja, we vinden eigenlijk voor deze niche sport, zou ik maar zeggen, hebben we meer dan 10.000 euro opgehaald, wat we heel gaaf vinden.
0: Ja.
1: En we hebben nu dat tweede symposium gehouden over het veld in Nederland te verenigen. Ja, dat alle onderzoekers die ook in andere universiteiten met dit thema bezig zijn, dat ze weten wat we elkaar doen. Dus mensen verbinden. En dat was een heel gaaf symposium. En dat maak je dan mogelijk door dit soort geld op te halen.
0: Ja, belangrijk dat dat onder het voetlicht komt.
1: Klopt.
0: Zouden jullie weer die Marathon des Sables willen lopen, David?
7: Of, moeilijke vraag.
0: Ja, je glimlacht een beetje.
7: Ik had het niet willen missen, maar nog een keer zou ik eigenlijk niet doen. Ik zou het wel mensen aanraden, maar dit is wel iets. Ik denk dat het de eerste keer is het super speciaal en heel zwaar. En ik denk dat het voor een tweede keer nog een keer motiveren zou wel heel taai zijn.
0: Is het altijd in de Sahara eigenlijk? Of is het ergens anders ook?
1: Deze wel. Die is nu de 40ste keer in de Sahara gegeven. En dat blijven ze doen. Maar ze geven ook driedaagse in Peru. En in verschillende landen in de wereld geven ze een soortgelijke ultra lopen. Dus er zijn nog wel andere dingen te doen.
0: Ga jij hem nog een keertje lopen, denk je?
1: Deze type niet. Nee, dit was één keer leuk. En wat David zegt, je hebt je nu 2-3 jaar op voorbereid. Je loopt gewoon dan deze marathon met heel veel respect. Je geniet van de woestijn. Ik denk dat je dit gevoel niet nog een tweede keer kan zo oproepen.
0: Nee, nou, wij maken voor jullie een diepe buiging. Goed gedaan. En voor alle informatie en ook als je wilt doneren, ga maar even naar de site www.stichtington.nl. Daar staat alle informatie op.
1: Top, helemaal waar.
0: Ja. Hartstikke goed. Detlef van der Velde en David Liesker, dankjewel dat jullie willen komen met dit mooie verhaal.
7: Dankjewel. Ja,
1: dankjewel voor de uitnodiging.
0: Dankjewel.
8: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: keer een hoofdrol voor zangeres en toetsenist Christine McVie, As Long As You Follow. Het nieuws komt eraan met Marije. In Soest komen vandaag de eerste vluchtelingen aan die opgevangen worden in Hotel Het Witte Huis. En er is veel vraag naar grote schermen voor de wedstrijden van Oranje. Dat en ander nieuws komt er zo aan.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
0: Goedemiddag. 1:30. Tijd voor het nieuws met jou, Marije. Voetbalclub IFC in IJsselstein stapt naar de rechter.
7: De club wil de bouw van een noodopvanglocatie op een van de voetbalvelden stilleggen. Vandaag zijn de werkzaamheden begonnen, tot verbazing van de club. Het bestuur van IFC zegt dat er nog geen duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente en de club over de voorwaarden, gevolgen en herstelwerkzaamheden rond het gebruik van veld 2. Dat de gemeente nu toch begint is reden om naar de rechter te stappen, meldt IFC aan de leden. Op een van de velden moet een tijdelijke opvanglocatie komen voor maximaal 150 vluchtelingen. Vanmorgen werden 3 demonstranten opgepakt die de bouwlocatie blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan een hek. De eerste vluchtelingen die worden opgevangen in Hotel Het Witte Huis in Soest komen daar vandaag aan, maakt de gemeente vandaag bekend. In het hotel is voor 90 mensen plek. De noodopvang is een jaar beschikbaar. Dit kan daarna met maximaal een jaar worden verlengd. Eerder zaten er ook asielzoekers in het Witte Huis. Dat leidde volgens de gemeente tot weinig overlast voor de omgeving. De 84-jarige man die werd vermist in Baarn is gevonden. Dankzij tips werd hij vanmorgen in goede gezondheid aangetroffen in Hilversum. De man heeft een verstandelijke beperking en woont in een zorginstelling in Baarn. Er waren veel zorgen over hem. Gisteravond en vannacht gingen vrijwilligers van het veteranen search team naar de man op zoek. Vanmorgen zocht de politie in het buitengebied van Baarn met onder meer een helikopter. De man werd uiteindelijk dankzij tips via Burgernet gevonden. Verhuurders van grote schermen krijgen veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. Zo zegt het bedrijf Easy Durant uit Veenendaal meerdere aanvragen per dag te krijgen. Vooral voor de wedstrijd op 20 juni, wanneer Nederland vanaf 7 uur tegen Zweden speelt, is veel belangstelling. Het bedrijf LED Visuals uit Vianen zegt dat het storm loopt voor die wedstrijd. Volgens een verkoopmedewerker moet het bedrijf nu al nee verkopen. Dat zou komen doordat het een perfect tijdstip is en ook nog op een zaterdag. En er zijn er volgens een medewerker veel feestjes, bedrijfsfeesten en barbecues waarbij mensen graag een scherm willen. Voor de overige speeldagen van Oranje heeft het bedrijf nog wel schermen over. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer tot slot, zon en wolken, maar het is een stuk koeler dan gisteren. Het is een graad of 23. En vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen is het zonniger en dan wordt het een paar graden warmer.
0: Dankjewel, Marije. Verkeersinformatie dan gemeld door de ANWB met de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 8 minuten vertraging. Muziek komt eraan van Le Poppy.
8: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
9: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
10: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
5: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
11: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Poppies of Les Poppies. Non, non, rien à changer uit 1971.
1: Aan tafel.
0: En over de jaren 70 gesproken. De week van de 70's komt er weer aan. 13 juni, zaterdag, dan gaat het allemaal beginnen. En dan ook de hele week bijzondere gasten in aan tafel, hè, die iets te maken hebben met de 70's. En ook verslaggever Robert-Jan Boy is dan weer van de partij in aan tafel. Zometeen de tweede ronde van de Stem van M.

0: Ilse de Lange en Evergreen op Radio M Utrecht. 14:15 is het.
1: De stem van M.
0: Ja, we spelen dit nou al een paar jaar. Het blijft toch wel heel erg leuk om te raden wie wij zoeken. De stem van een bekende Nederlander. De ene week is die weer wat makkelijker dan de andere. Ik zeg helemaal niks. Gewoon goed luisteren. En als je denkt te weten van ja, ik ken haar wel, dan mag je het antwoord met je telefoonnummer gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Let op, dit is de opgave.
2: Als die meiden 30 leden hadden, had ik er gewoon, nou, misschien een stuk of 8.
1: De stem van M.
0: Ja, mail het maar door hoor naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Zometeen gaan wij praten over de dagvraag. En dat heeft alles te maken met zangkoren. Dat hoor je zo.

0: hit in 1982 voor Henk en Henk, België. Het is 2:10. We gaan het even hebben over de dagvraag. Vanmorgen bij Bob en Anne kon je het er ook al over horen. Hè? Hoe lekker is het om te zingen in een koor? En dat kan gaan van een popkoor tot een shantykoor en van een gospelkoor tot een musicalkoor. We horen heel graag jouw verhaal. Het ging aan tafel ook over Fulco's Vocaal Festival. Aanstaande zaterdag komen er 70 koren naar IJsselstein om te komen zingen. Nou, er wordt heel leuk op gereageerd. Marian Uiterwaal die zegt, goedemorgen. Goedemiddag. In Zeist is zaterdag toevallig ook een korenfestival. En daar zingt koor Hopeloos uit Utrecht. Ben ik heel benieuwd naar de kwaliteit daarvan.
1: Van Wiltura ook.
0: Ja, hopeloos. En Ineke die zegt, de Castellumzingers uit Houten zijn er weer bij in IJsselstein bij het Fulco Korenfestival. En bij dit koor zing ik al 15 jaar. Dat is leuk om te horen, Ineke. Ruud die zegt, thuis zing ik liedjes mee uit de 60's. Heel leuk voor jou, Edwin. Ja. Maar ik vind niet dat ik moet zingen voor publiek. Ik liep wel een keer in een park waar twee muzikanten Hotel California gingen spelen. En ik zong het lied daarmee. Toen gaven ze me ineens de microfoon om mee te zingen. Dat was heel erg leuk. Jan die zegt, zingen doe ik alleen voor mezelf om een ander dat geluid te besparen. En Else die zegt, ik heb met heel wat kerkkoren meegekwetterd. En het laatste koor is opgeheven wegens te weinig parkeerplaats voor alle rollators. Ja, dat is een bekend fenomeen. Ik had het erin aan tafel ook al over. Het is aardig aan het vergrijzen. Dus al die koren die doen oproepjes voor jongere mensen. Ja. Ik vraag het even aan Mark, onze technicus. Heb jij wel eens een koor gezongen?
2: Nee, maar het is wel iets waar. Dat zit wel in mijn hoofd om dat. Niet om dat te gaan doen, maar het zit wel in mijn hoofd.
0: Er is een vuurtje aangewakkerd.
2: Ja, dat is wel leuk.
0: Nou, bescheiden, maar je weet het maar nooit.
2: Nee, en ik weet niet of het kan, joh.
1: Als je wat ouder wordt nog, dan kun je zo'n mooi mannenkoor.
0: Een mooie baritonstem, inderdaad. Ja, precies. En Edwin, heb jij een koor?
1: Ja, als knaapje, zeg maar. Ik zat op een katholieke school en daar hadden ze dan altijd met kerst zo'n koor. En nou, de muziekleraar vond dat ik wel een goede stem daarvoor had. Dus heb ik één seizoen een keer meegezongen. Daarna wel weer snel gestopt, want toen ging de stem ook omlaag. Werd het wat moeilijker allemaal. Het kon me ook niet echt bekoren, maar het vond het wel leuk om een keer meegemaakt te hebben.
0: Wat leuk. Ja. Ik wil een stukje laten horen, dat was in 2022. De oorlog was begonnen in Oekraïne en Rusland. En toen kwam er een koor uit Kiev naar onze provincie om op te treden. Had een hele bijzondere lading natuurlijk. Het koor trad op bij Kasteel De Haar. Die dirigent vertelde toen tegen onze verslaggever Robert-Jan Boy dat het koor ondanks de oorlog wilde optreden om te vertellen over hun cultuur, maar ook om de oorlog tegen Rusland onder de aandacht te brengen. En het was eigenlijk een hele rare situatie, want die koorleden die stonden hier te zingen terwijl hun familie daar in de schuilkelder zat. En ze zongen prachtig. Ik wil een stukje laten horen van het optreden voor de microfoon van Robert-Jan Boy.

0: Ja, iets heel melancholieks zit er in hun stemmen. Fantastisch mooi was dat.
1: Ze moet het even laten vertalen door AI nog of zo.
0: Ja, dat eigenlijk wel, ja. Maar het spreekt aan het hart, zullen we maar zeggen. Ja, praat mee. Hè. Heb je ook in een koor gezeten of zou je dat graag willen doen? En wat vond je daar dan van? Laat het maar even weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of stuur even een appje naar de studio via de app van RTV Utrecht. En Aart gaat daar vanavond op door. Wat ga jij doen straks in de 60's?
1: Nou, de jaren 60 zometeen, dus een heel uur lang, moet je nagaan. We hebben nu alle feestdagen al gehad. In dit jaar, wat ik straks heb, de krant van 27 mei, was het nog gisteren nog maar helemaal Hemelvaartsdag. Dus het was heel erg laat in het seizoen. Er is van alles gebeurd. Leuke dingen vooral die we uit de krant van toen halen. Begin jaren 60 zijn we. Je hoort zometeen welk jaar het was. Ook de Beatles hebben we weer klaarstaan met een mooie bijdrage. En uit jouw geboortestadje, deze heren. De Haagse beat, hè?
0: Ja.
1: Golden Earring nog met een S aan het eind. Please go. Ja, ik ga al. Jij gaat eerst.
0: Ik ga eerst. En dan wens ik jou heel veel plezier in de 60's.
1: Dankjewel.
0: Blijf lekker luisteren en veel plezier bij Edwin zometeen.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Uitstekend bewakingsbeeld van een inbreker die binnen weet te komen bij een Utrechts restaurant en daar veel geld uit de kassa steelt. In Bilthoven sloeg een aalgladde oplichter meerdere keren toe. Oudere mensen raakten veel geld kwijt. En in Montfoort is een buschauffeur flink mishandeld tijdens een nachtelijke rit. Maar ook in dit geval staan de daders er heel goed op.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom... stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: bedenker was Neil Diamond, die het overigens later zelf ook nog eens heeft gezongen. Maar dit was vooral de hit voor de Monkees.
1: Studio 60's.
0: En welkom terug in de tijd. En nog altijd lees ik ook leuke reacties in de app op de 60's muziek van afgelopen tweede Pinksterdag. Dat is allemaal goed geland, fijn om te weten. Dat was eigenlijk één groot Studio 60's, hè, afgelopen maandag. Moet je nagaan dat we nu op 27 mei in het jaar van deze krant in 1960 nog maar net Hemelvaartsdag hebben gehad. Dus toen was alles een stuk later. We duiken zo even in het nieuws ook van toen, lang geleden, begin jaren 60. We gaan op weg naar een volkstelling, lees ik bijvoorbeeld in dit Utrechts Nieuwsblad. En dan kun je als teller ook nog een leuk zakcentje mee verdienen. Nou, meer erover zo meteen en nog wat andere berichtjes. Een bijdrage van de Beatles staat klaar. En deze ook van The Toys. Een fijn regenbuitje. Wel op de radio dus zo meteen. En deze meneer heeft vandaag het hoogste woord. Lou Christie. En ik zei al even, de Beatles. En ook de nu volgende vanuit Liverpool. Jerry and the Pacemakers.

Dat waren een heleboel dansjes bij elkaar. De Contours en Do You Love Me. Gaf hij mooi even gelegenheid om de krant uit de brievenbus te halen en even te bladeren door het nieuws van 27 mei 1960. Toen was het vrijdag en gisteren donderdag dus en hemelvaartsdag. De Utrechtse politie heeft maar liefst 32 keer assistentie verleend bij aanrijdingen, vooral op het verkeersplein Oude Rijn, de Berenkuil en in de Engelenbocht was het politietoezicht zeer noodzakelijk. En het was gisteren ook de dag der vrijgezellen op Hemelvaartsdag. Dat is dus een traditie. In Tivoli kwamen gisteren enkele honderden Nederlandse vrijgezellen bijeen als leden van de Nederlandse Vrijgezellenbond. En zo vierden ze met z'n allen dus die Wereldvrijgezellendag. En minister Klompé van Maatschappelijk Werk, die uit eigen ervaring weet wat het is om vrijgezel te zijn, vinden de vrijgezellen een goede pleitbezorgster bij de regering. En het was dus ook heel gezellig zo te zien. En dan hier, ja, die zijn niet vrijgezel meer. Een foto van een gelukkig bruidspaar. Want hedenmorgen werd in het stadhuis van Utrecht het huwelijk gesloten tussen mejuffrouw Marga J. Uitenbogert uit Utrecht en de heer Raoul T. de Vries uit Bilthoven. De bruid is de dochter van de heer Uitenbogert, die al tientallen jaren bestuurslid is van Ornithophilia. En de bruidegom is overigens tuin- en landschapsarchitect. Uiteraard een gelukkig huwelijk wordt hun gewenst. En dan even iets verder in de tijd. Maandag aanstaande, 30 mei, dan begint de 13e volkstelling. Die gaat gehouden worden sinds 1829. En de vorige was in 1947. Het gaat erom een zo juist mogelijk beeld te krijgen van de samenstelling van de bevolking. De Utrechtse bevolking wordt door 900 mensen geteld. En die zullen maandagochtend tussen 8 en 9 op het stadhuis een doos met vragenlijst in ontvangst nemen. En ieder van hen zal dan in 4 dagen zo'n 70 adressen bezoeken. En 30 en 31 mei worden de lijsten dan bezorgd. En 1 en 2 juni weer opgehaald. En daarmee is de taak van de tellers dan afgelopen. En kunnen zij 50 gulden in ontvangst nemen als dank. Maar dan komt het grote werk pas echt in de avonduren als de gegevens moeten worden verwerkt. Nog even verder bladeren, want er is ook sportnieuws. Het geestdriftige Elinkwijk heeft het blauw-wit verslagen op Hemelvaartsdag met 1-0 gisteren dus. En blijft in de eredivisie en blauw-wit degradeert nu. En nog even deze advertentie. De meest opzienbarende wagen van dit seizoen met uitroepteken. Dat is de Morris 850. Een geniale wagen met dwarsgeplaatste motor die zijn tijd minstens 10 jaar vooruit is. Zo lees ik hier. Met een ongelofelijke zuinigheid, rotsvaste wegligging, hoge snelheid, grote ruimte en een enorm rijk comfort. En geen parkeerproblemen met deze Mini. De prijs 4990 gulden en gefabriceerd bij Molenaars Nederlandse automobielfabrieken te Amersfoort. Die moet je hebben. Oldtimers, muziek ook van 66 jaar geleden. Deze vond ik in de Nederlandse hitparade. Jimmy Jones, en ook in Amerika niet.

0: be misunderstood.
1: Animals waren dat op radio en Utrecht.
2: Ladies and gentlemen, the Beatles.
3: Beatles beste.
1: Ik heb de eerste LP er even bijgepakt. Worden gisteren Love Me Do All. Dat is deze. Die komt dagelijks eventjes voorbij zo op de achtergrond. En de eerste LP was dan Please Me. En daarvan ga ik nu een nummer draaien dat eigenlijk al door anderen ook daarvoor was opgenomen. Dus zeker geen eigen compositie van John Paul Jones en Ringo. Hij is vooral beroemd ook als instrumentale. Herb Alpert heeft het bijvoorbeeld gespeeld. Maar Barbara Streisand die had het ook al eens opgenomen. Gezongen Peggy Lee, Tony Bennett, Julie London, Chet Baker, Trini Lopez en nog vele anderen die hebben het allemaal gedaan. Maar zij deden het zo.

Oorspronkelijk uit Italië, Dusty Springfield die zong de Engelse versie van You Don't Have to Say You Love Me. Zometeen na 2:30 hebben we onze jukebox weer klaarstaan met vandaag 2 liedjes van Jen en Dean. Het is toch ook vandaag zeker nog wel een lekkere zomerse dag, iets koeler dan gisteren. Dus die surf sound past er nog prima bij en 1 van de 2 liedjes is vandaag ook toevallig jarig. Daar duiken we zo even in. Het nieuws komt er ook aan en hier is als beloofd ook nog Lou Christie.

0: waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het nieuws van 2:30 met Marije Drent. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: We beginnen even met voetbalclub FC. Hoe zeg ik dat eigenlijk? Of zit ik verkeerd hier op mijn scherm?
6: Ja, we beginnen met de Utrechtswijk Overvecht.
5: Vorige uur was dat inderdaad, ja. Ja. Zo gaat dat hier. Nee, ja, dat is heel modern. In de jaren 60 waren er nog papiertjes natuurlijk. De Utrechtswijk Overvecht, ja. Daar zijn 2 camera's van de gemeente opgeblazen.
6: Precies, dat gebeurde met explosieven vannacht. De politie onderzoekt de vernieling aan de Tigrisdreef. Rond 1:15 was in de omgeving een harde knal te horen. De politie trof de 2 kapotte camera's aan. De daders waren al gevlogen. De politie doet onderzoek en hoopt dat getuigen zich melden. En ook camerabeelden zijn welkom. Voetbalclub IFC in IJsselstein stapt naar de rechter om de bouw van een noodopvanglocatie stil te leggen. Vandaag zijn de werkzaamheden begonnen, tot verbazing van de club. Het bestuur van IFC zegt dat er nog geen duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente en de club over de voorwaarden, gevolgen en herstelwerkzaamheden rond het gebruik van veld 2. Dat de gemeente nu toch begint is reden om naar de rechter te stappen, meldt IFC aan de leden. Op een van de velden moet een tijdelijke opvanglocatie komen voor maximaal 150 vluchtelingen. Vanmorgen werden 3 demonstranten opgepakt die de bouwlocatie blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan een hek. Rick Kruis stopt als trainer van FC Volendam. De 41-jarige Utrechter stond 2 jaar aan het roer bij de Volendammers. In zijn eerste seizoen werd hij kampioen in de eerste divisie, waardoor de ploeg promoveerde. Dit seizoen lukte de ploeg niet om zich te handhaven in de Eredivisie. In de play-offs verloor Volendam met penalties van Willem II. Kruis zegt een schitterende tijd te hebben gehad. Wat hij nu gaat doen is nog niet duidelijk. En de eerste vluchtelingen die worden opgevangen in Hotel Het Witte Huis in Soest komen daar vandaag aan. Dat maakt de gemeente bekend. In het hotel is voor 90 mensen plek. De noodopvang is 1 jaar beschikbaar. Dat kan daarna met maximaal 1 jaar worden verlengd. Eerder zaten er ook asielzoekers in het Witte Huis. Dat leidde volgens de gemeente tot weinig overlast voor de omgeving. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht.
5: Grappig, gaat ook een wit huis hebben hier, een White House.
6: Oh, precies. Daar was ik me ook nog niet heel lang van bewust.
5: Ja, dichterbij dan je denkt.
6: Ja. Het weer tot slot, zon en wolken, maar het is een stuk koeler dan gisteren. Het is 1 graad of 23. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 9. En morgen is het al zonniger en wordt het een paar graden warmer.
5: Dankjewel.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
9: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel!
12: Studio 60s met Edwin Meerman.

0: The Same Old Song, ook dat is inmiddels een echte gouden ouwe, maar dat geldt voor alles uit de jaren 60. De Four Tops.
1: De bieden van de vloer gaat sporen naar de toekomst.
2: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè.
0: Dat is altijd ons keuzemomentje. De ouderwetse jukebox waar dan twee plaatjes in zitten die we ontstoft hebben. En de vraag is, welke zullen we straks gaan draaien met de meeste stemmen? Die gaan we dan uiteindelijk helemaal laten horen. Ik zei het al eventjes, we hebben vandaag een jarig liedje. Surf City van Jan en Dean. Vandaag in 1963. Dus ook 63 jaar geleden werd hij officieel uitgebracht in de Verenigde Staten. Zeg maar dat andere Beach Boys geluid. En Brian Wilson van die Beach Boys, die is ook te horen op de achtergrond. En dat is meteen ook keuze 1 van deze twee.

Surf City dus. Misschien draaien we die wel zometeen helemaal vanuit deze grote stad Utrecht. Jen en Dien dus met deze, maar ook keuze 2. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde liedje. Ook een oude bekende, The Little Old Lady from Pasadena. Welke zullen we doen van deze twee heren, Jen en Dien? Dus we hebben Surf City of The Little Old Lady from Pasadena. Dat kun je even laten weten weer in onze app. Of even bellen naar 0909-693-1. Maar je mag ook een mailen naar studio@rtvutrecht.nl. En nu het woord aan de Toys. Ken je deze nog?

Zij namen het op, net als American Breed. Onder andere Bend Me, Shape Me was er dus ook in meerdere smaken. En vandaag nog niet echt een mondharmonicaatje gehoord. Maar er komt nu verandering in. Dit was uit het begin van de Golden Earrings in 1965.

0: Donderdag 4 juni, de Alp du 6.
1: Eindelijk bij het dorpje Alp du 6.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alp du 6 en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alp du 6 en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.

Dionne Warwick was dat en Walk On By. En de stemmen zijn geteld voor onze jukeboxkeuzes vandaag. Jen en Dean, Surf City op de verjaardag van dat gezellige zomerhitje. Op 63 jaar geleden dus. In 1963 kwam die officieel uit. Vandaag, eind mei. En die andere meteen met even erbij dan ook. The Little Old Lady from Pasadena. Dank oudere en jongere dames en heren die hebben meegestemd vanmiddag. Ook Betsy in Amerongen deed dat. En Martin uit Katwijk, die had nog een kort verhaaltje ook erbij. Het is eigenlijk grappig. Beide keuzes gaan niet over surfen. Dat zou je misschien denken, maar meer over het gebruik van auto's. En bij die Little Old Lady gaat het over een oudere dame die door de stad met volle vaart rijdt. Vroeg of laat krijgt ze een boete omdat ze haar voet niet van het gaspedaal kan houden. En ze is dus de terroriste van de Colorado Boulevard. Mooi om dat even vertaald te hebben. Het leuke is, die gaan we ook draaien, want die kreeg de meeste stemmen met ruim 65%. Dus let nog eens goed op de tekst. Het gaat dus niet over surf en mooi weer, maar over die oude dame in die auto. It's the little old lady from Pasadena. Dit jezelf ook een echte oldtimer.

Een verhaaltje dat goed afliep, zo te horen. David Garrick, I Found a Love. Herinnert u zich The Hurt nog? Eergisteren hadden we de hele dag de jaren 60, hè, Pinksteren, met onder andere de top 100. En ik zei al, er komen nog steeds reacties binnen. Ook John van der Zand uit Renen, die schreef daar nog over. Hij hoorde mij namelijk in de ochtend From the Underworld draaien. Magnifiek, heeft hij erbij gezegd. Maar die andere van hun is minstens zo goed. The Hurt was de groep van Peter Frampton. En hij doelt dan op Paradise Lost. En dat hebben we vandaag gekozen speciaal voor jou nog even, John, als het slotakkoord van Studio 60's. En dankjewel.

0: We spreken hier van een muzikaal kunstwerkje, hè, Jos?
1: Ik hoor een brassband, jongen.
0: Ja, het is echt een compleet orkest wat hier voorbij kwam. Die Hurt en Paradise Lost dus. De laatste in Studio 60s. Nou, Jos, na drieën. Ik zie hier allemaal leuke hoesjes weer op Facebook. Volgens mij iets over angst.
1: Ja.
0: Klopt dat?
1: Vandaag dus ook weer een speciale dag. Het is Nothing to Fear Day.
0: Ik dacht al.
1: Iedereen heeft al een angst, waterangst, hoogtevrees of iets anders. Of iets heel ernstigs kan natuurlijk ook. En vandaag, Nothing to Fear Day, is elk jaar op 27 mei... om ons aan te moedigen onze angsten onder ogen te zien... en uit onze comfortzone te stappen. Heb jij iets dat je zegt van, dat moet ik nodig eens overwinnen?
0: Ja, nou ja, dat ik gewoon weer over tijd ben. Dat nu al 3 uur is en dat de reclame nog moet komen. Het
1: gaat allemaal van mijn zendtijd af. Nee, maar dat is eigenlijk de vraag. Hoe overwin je je angsten en welke platen passen er mooi bij?
0: Goed, nou, we gaan lekker luisteren. Dat geeft weer een mooi kleurrijk programma zometeen na 3 uur. Tot zo.
1: Oké, hoi.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer open gaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan €1 miljoen waard. Volgens het overzicht van miljoenen woningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenen woningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik zal maar niks.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
13: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.

Canyon. Stofpaling Sound. Ja, Jaap Veerman, Klaas Tuip en Dick Plat. Bij Radio M Utrecht. Leuk als je meezingt. Lekker luchten. Ik heb vanmorgen mijn hele huis gelucht. Het is zoveel graden frisser dan gisteren. Het is weer keurig 22 graden in mijn huis. Ik hoop dat het allemaal beter uit te houden is dan gisteren. Het is Radio M Utrecht en het is weer een speciale dag die ik even met je wil delen. Het is vandaag Nothing to Fear Day. Niets te vrezen dag, zou je kunnen zeggen. Is elk jaar op 27 mei. Om ons aan te moedigen om onze angsten onder ogen te zien en daar wat aan te doen. Overwinnen, zou je kunnen zeggen. Angsten zijn om te overwinnen. Ik heb ook angsten overwonnen. Kom ik straks even op terug. Heb je hoogtevrees, watervrees? Durf je niet met de auto door een tunnel? Dat hoor ik ook vaak. Een angst. En zoals Robert Long zegt, als je die angsten hebt, dan ja, zegt dat helemaal niet of je nou sterk of niet sterk bent.

Durf je het aan me door te geven? Hebben we het er straks even over. Welke platen zijn toepasselijk vandaag? Op deze Nothing to Fear Day. Laat even weten, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Ook leuk als je een berichtje eronder zet op de Facebookpagina van...

0: ben zo'n groot fan van Chicago. De trompetjes, ik vind het prachtig. If you leave me now, dan heb je het over verlatingsangst, hè, zou je kunnen zeggen. Het is Nothing to Fear Day vandaag. Het is elk jaar op 27 mei om onze angsten, die we allemaal toch wel hebben, onder ogen te zien en daar wat mee te doen.
1: En dat is allemaal angst, allemaal angst. De allergrootste schreeuwen

0: Ja, angsten. Sera die zegt aan een val van de trap en de behandeling daarna heb ik PTSS overgehouden. Daarvoor ben ik onder behandeling geweest door de psychologen. Die trapangst heb ik daarna overwonnen. Sera, dat vind ik mooi. Miranda zegt, ik ben bang en angstig voor een MRI-scan en voor liften. Dat je de lift niet in heeft. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Gerard Sterkenburg, die maakt een grapje, denk ik. Die stuurt een foto op onze Facebookpagina. Het is elke keer weer een angst om in de jacuzzi te gaan. En hij stuurt een foto van hem daarbij, waarin hij heerlijk in de jacuzzi zit. Nou, dat vind ik leuk, Gerard. Heel veel plezier. Klasina in Houten heb ik aan de lijn. Klasina, ik zeg goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Voor jou angst voor de tandarts, schrijf je.
1: Ja, ja, nou eigenlijk meer voor de mondhygiëniste.
0: Oh ja?
1: Ja, ja. Dan moet ik meestal een uur lang in die stoel leggen. En dan gaan ze weer met zo'n soort zandstraalding door je mond heen. En dat is verschrikkelijk.
0: Ik heb het ook wel eens gehad van, heeft die mondhygiëniste een hekel aan me of zo?
1: He? Nou, ik zeg al, het is een aardige vrouw, maar... Zien we liever niet.
0: Nee. Heb je er wel eens over gedacht om een andere te nemen?
1: Nee hoor, want dat maakt allemaal niks uit.
0: Nee?
1: Als ze het moeten doen, moeten ze het doen, hè?
0: Nou, misschien zijn er ook mondhygiënisten die het heel zachtjes doen.
1: Ja, nou ja, zij ook niet echt aan het beulen. Maar ja, ze gaan dat dan schoonmaken, die tanden. En dan doen ze dat met zo'n tegenwoordig zo'n soort zandstraalapparaatje. Bij al die zouten spikkels heel hard in je mond.
0: Ja,
1: ja. Dat hoeft voor mij niet.
0: Het is wel iets om te overwinnen, toch?
1: Ja, nou, ik doe meestal mijn koptelefoon in met muziek van hem op. En dan doe ik net alsof ik er niet ben.
0: Dat kan natuurlijk ook. Heb je wel eens eerder een angst overwonnen? Waterangst of zo?
1: Nee, ik ben niet echt bang voor water.
0: Je bent niet bang voor water, oké.
1: Ik ben wel bijna een keer gedronken, maar oké.
0: Hoi! Ja, dat heb ik ook meegemaakt. Daar kom ik straks even op terug. Een angst om te zwemmen. Dat heb ik voor een deel kunnen overwinnen. Dat is wel mooi. Zeg, Klasina, ik zou toch eens met die mondhygiëniste gaan praten. Ik zeg, nou meisje, ik heb angst.
1: Ja, nou ja, misschien moeten we met een half uurtje eens per keer. Dan is het veel makkelijker dan een uur.
0: Ja.
1: Je krijgt ook de klem in je mond en alles dus.
0: Zet de timer en zeg je een half uur en dan ben ik weg.
1: Ja, dat is inderdaad.
0: Ik zou zeggen, doe haar de groetjes, hè?
1: Dat zal ik doen.
0: Want ze is verder wel aardig?
1: Jawel, een hele aardige vrouw. Okay.
0: Nou, hier is voor jou even haar Peter de Koning, bij Radio M Utrecht.

0: M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Zonnetje doet het weer een klein beetje. Wat zijn nou jouw angsten? Heb je er een? Had je er een? Laat even weten. Praat even mee via de app van RTV Utrecht, kan dat. Gerda die zegt, ik was een beetje verlegen. Dat zegt Johanna. Dat is ook zoiets dat je kan overwinnen. Dat je verlegen bent en misschien slaat het wel om. Dat je opeens het andere uiterste wordt. Laat even weten via de app van RTV Utrecht. We gaan zometeen het regio nieuws hebben hier bij Radio M Utrecht. En dat gaat over de selectie van het WK voetbal. Die is bekendgemaakt vanmiddag. De Utrechtse broers, de tweeling Quinten en Jurriën Timber zijn er allebei bij. Zometeen meer.
1: Vandaag in bureau Hengeveld.
2: Uitstekend bewakingsbeeld van een inbreker die binnen weet te komen bij een Utrechts restaurant en daar veel geld uit de kassa steelt. In Bilthoven sloeg een aalgladde oplichter meerdere keren toe. Oudere mensen raakten veel geld kwijt. En in Montfoort is een buschauffeur flink mishandeld tijdens een nachtelijke rit. Maar ook in dit geval staan de daders er heel goed op.
1: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
6: kozijnen. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
0: 3:30. En daar is Marije. Marije Drent, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Het nieuws uit onze buurt. We beginnen met die man die werd gestoken op de Utrechtse Mariaplaats. En dat gebeurde maandag, hè?
9: Klopt, de politie heeft beelden vrijgegeven van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij dat steekincident. Op tweede Pinksterdag stak hij op klaarlichte dag een man neer. Daarna ging hij er vandoor. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen. De verdachte werd later op een treinstation in Amsterdam vastgelegd door een beveiligingscamera. Wie weet waar hij is of informatie heeft over het incident, kan zich melden. Een foto van de verdachte staat op onze site. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn afgelopen nacht 2 camera's van de gemeente opgeblazen met explosieven. De politie onderzoekt de vernieling aan de Tigrisdreef. Rond 1:15 was in de omgeving een harde knal te horen. De politie trof de 2 kapotte camera's aan. De daders waren al gevlogen. De politie doet onderzoek en hoopt dat getuigen zich melden. Ook camerabeelden zijn welkom. Voetballers Quinten en Jurriën Timber zijn door bondscoach Ronald Koeman allebei geselecteerd voor het WK, dat volgende maand wordt gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Utrechtse tweelingbroers reizen voor het eerst samen af naar een mondiaal eindtoernooi. Middenvelder Quinten Timber trainde de afgelopen dagen al met 5 andere spelers van Oranje in Zeist. Verdediger Jurriën Timber sluit later aan. Hij heeft nog last van een liesblessure. En ook speelt zijn ploeg Arsenal de komende zaterdag de finale van de Champions League. Voor Quinten wordt het zijn allereerste eindtoernooi met Oranje. Jurriën maakte in 2022 al deel uit van de Oranje selectie bij het WK. Ronald Koeman heeft tot 1 juli de tijd om nog aanpassingen te doen aan zijn lijst. Op die dag moet de selectie definitief zijn.
0: Wat spannend, hè, als je mee mag naar dat WK.
9: Zeker, ja.
0: Er gaan heel veel voetballers mee, dus niet iedereen kan in de gekozen 11 zitten. Mm-hmm. Het kan zijn dat ze op de bank, maar het zou geweldig zijn als ze gewoon opgesteld worden ook. Hè,
9: zeker, ja. Nou, en op onze site zie je wie er allemaal nog meer zijn geselecteerd.
0: Ja, in de app van RTV Utrecht, even kijken.
9: Zeker. En een man is vanmorgen in Utrecht met zijn scootmobiel in het water beland. Dat gebeurde in de wijk Lunetten. De man stond tot zijn knieën in het water, meldt de brandweer. Hij kon worden gered. De politie heeft de man voor de zekerheid naar de huisarts gebracht. Hoe het kan dat hij in het water reed, is niet bekend. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer nog dan, zon en wolken, maar het is een stuk koeler dan gisteren. Het is een graad of 23. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen is het zonniger en wordt het een paar graden warmer.
0: Heb je ook je huis lekker gelucht?
9: Nou, nog niet goed genoeg, eerlijk gezegd.
0: Ik moet eerlijk zeggen, vanmorgen heb ik alles opengezet. Mm-hmm. De dakramen, alle ramen, deuren tegen elkaar open. En toen is het 2 graden koeler geworden.
9: Twee slechts.
0: Binnen een half uur, dat is heel veel, hoor.
9: Ja?
0: Ja, van 24 naar 22. Het is een stuk koeler.
9: Nee,
0: ja.
9: Ik zal maar niet verklappen hoe warm het bij mij gisteravond was. Ik was een paar dagen weg en het was 35 graden binnen.
0: Dat meen je niet.
9: Ja. En vanmorgen nog steeds 27.
0: Oh, wauw.
9: Heb ik het toch verklapt, Jos?
0: Heb je toch verklapt. Nou, sterkte. En nou, luchten vanavond. Zeg.
9: Ja, zeker.
0: Hey, dankjewel, Mireille, over een uurtje. Dit zijn de files nu van de ANWB. Op de A2 een file Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarsen en Vinkeveen duurt 5 minuten. Langer is hij van Utrecht naar 's-Hertogenbosch 19 minuten. Tussen Culemborg en Waardenburg. A27 dan, Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten 5 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum 13 minuten. Tussen Hagestein en Lexmond. Zometeen Sailor uit de 70's. En daarna het spelletje, de 3 voor 4. Ik heb 3 platen. En dan vind ik het leuk als je de overeenkomst gaat zoeken.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
13: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
14: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
15: Doet u voorzichtig met mijn vader.
16: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
19: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
20: De midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
21: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

mannen met witte petten. Ze leken op matrozen. Dat waren ze niet. Het waren hele muzikale jongens. Nou, ik zeg goedemiddag. Het is tijd voor het spelletje. Ik heb weer drie platen voor je uitgezocht. En er is een overeenkomst tussen die drie platen. Het kan zijn dat ze alle drie hetzelfde onderwerp hebben. Het kan ook zijn dat er een woordje in de titels zit. En soms doen de namen van de artiesten ook mee. Nou, win een koeltasje, of het schort, of de shopper, of iets anders. Hier is aanwijzing nummer 1. Hier zijn de Judds.

Mooi liedje. The Judds, moeder en dochter Judd. En Grandpa, tell me about the good old days. Met andere woorden, het is zo'n verwarrende tijd op dit ogenblik. Opa, vertel me dan over de goede oude tijd. Nou, dit was nummer 1. Er komen nog 2 platen. En mocht je nou zeggen, ik zie een overeenkomst. Mijn kwartje gaat vallen. Stuur dan een berichtje via de app van RTV Utrecht. En hier is nummer 2. Ik heb...

Twee, en er komt er nog eentje, komt eraan. Ja, nu moet je kwartje van gaan vallen, hoor. Wat is nou de overeenkomst? Laat even weten. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En mailen mag ook, hè. Studio@rtvutrecht.nl.

Tanita Vikram bij Radio M. Dat rijmt ook nog. Zometeen de winnaar of winnares, dat kan natuurlijk ook. Wat is nou die oplossing? Het is toch concentreren, hoor. Af en toe denk ik van, nou, nu is je heel moeilijk en dan krijg je het toch weer voor elkaar om het goed te hebben. Mijn complimenten ervoor. Nou, zometeen dus gaan we horen wat de overeenkomst is. Radio M Utrecht, een zender met de lekkerste letter en de mooiste platen.

0: dat je door iemands anders ogen kijkt. Ja, dat is mooi. Ja, Phil Collins bij Radio M Utrecht. Leuk dat je meegedaan hebt aan de 3 voor 4. Ik heb iemand eruit gehaald en die ga ik nu bellen. Ik weet alleen dat hij Jan heet en wat hij gaat zeggen en wat het antwoord gaat zijn, weet ik niet. Dat maakt het voor mij weer spannend. Jan! Jan gaat...
1: Met Jan.
0: Jan, ben jij Jan Benschop?
1: Yes, Jan Benschop, dat klopt.
0: In Utrechtstad.
1: Goedemiddag, Erwin.
0: Jos.
1: Jos.
0: Dat maakt niet uit. We houden allemaal van elkaar, Jan. Dus dat geeft helemaal niks.
1: Ik luister elke dag, maar het staat nog op de presentator van vanmorgen.
0: Ja, hartstikke goed, Jan. Jan, waar word jij happy van vandaag?
1: Waar word ik happy van vandaag? Ja. Nou, dat het niet zo heel heet is gisteren.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Het is een stuk warmer en ik kan steeds minder goed tegen hitte. Dat is niet om te zeuren over het mooie weer, maar hoe is dat bij jou dan?
1: Nou ja, ik kan er wel goed tegen, maar je moet wel even een paar dagen wennen.
0: Ja. En nu
1: is het... Je moet niet gelijk van de ene dag op de andere dag van 20 naar 35 gaan, want dan...
0: En dat hebben we nu even gehad, hè. Nu is het weer veel, veel minder warm. Nou heerlijk, daar word jij blij van. Ik word blij als je het antwoord goed gaat hebben van de 3 voor 4. Ik had 3 plaatjes, leuke plaatjes. Wat heb je ervan gemaakt, Jan?
1: Goed.
0: Goed?
1: Ja, gewoon goed.
0: En dan moet ik zeggen dat is goed.
1: Dan moet jij zeggen dat is goed. Ja, het eerste wat ik dacht was iets van ja, goede oude tijd, het verleden. En toen kwamen de dingen van als je hart maar goed zit.
0: Ja.
1: Die laatste had ik niet, weet ik niet. Maar er viel ook het woord goed en slecht.
0: We hadden Grandpa, Tell Me About the Good Old Days van de Judds. Ja. Daarna hadden we Vulcano met Als je haar maar goed zit. En A Good Tradition van Tanika Tikram. Dat is helemaal goed geantwoord. Jan, wat mag ik sturen naar je? Wat zou je willen winnen?
1: Ja, ik heb geen idee wat er in de prijzenpot zit vandaag.
0: We hebben de shopper, puzzelboek, notitieboekje, koeltas. Dat is wel makkelijk nu. Een toilettasje of het rode schort van Radio M Utrecht... waar iedereen mee kan koken.
1: Nou, weet je wat? Ik ga graag vissen en dan neem ik een koud biertje mee. Dus doe mij het koeltasje maar graag.
0: Dat is een hartstikke goed, man. Dat is een hartstikke leuk ding. Je maakt wel reclame voor ons, want ons logo staat erop.
1: Ja, maar dat maakt niet uit.
0: Nee, toch? Wat is de allermooiste visstek hier in de buurt in Utrechtstad?
1: Nou, het is bij mij gewoon om de hoek in de Vecht, net over de Meiningsbrug. En langs de Vecht is het gewoon hartstikke mooi met al die treurwillig en goed vangen.
0: Oké.
1: Dus.
0: Ik heb wel eens gehoord dat het ook helpt als je Radio M Utrecht aanzet.
1: Is dat zo?
0: Ja,
1: die vissen. Ik heb volgende keer ook een radio meenemen, maar ik heb zo'n noodradiootje.
0: Ja, die vissen houden daarvan, man.
1: Nou, ik weet het niet.

0: ik denk het wel hoor. Straks hebben we Dire Straits. Lekker met je luchtgitaar. Lekker mee. Ik zie ook nog Agneta, Tom Jones. Blijf lekker luisteren naar de zender met de lekkerste letter.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Marnix. Hier zijn de files van de ANWB. Het zijn er weinig, want het is woensdag met de W van weinig. Op de A2 Utrecht-Den Bosch een file van 18 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meren 4 minuten. Kapotte vrachtauto daar, rechterrijstrook dicht. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Oude Rijn 11 minuten. Komt door een ongeluk en de weg is weer vrij. A27 nog Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert naar de A28 naar Amersfoort daar een kwartier. Dit waren de belangrijkste files in de regio Utrecht.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
11: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
13: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
16: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu. Goedemiddag.

0: Het is ongelofelijk. Dit komt uit de 70s en het klinkt nog steeds of het gisteren is opgenomen. Dire Straits, Radio M, Utrecht. Met die letter, de letter M. Vandaag is het een bijzondere dag weer. Het is de dag om je angsten onder ogen te zien. Het is elk jaar Nothing to Fear Day. Om ons aan te moedigen om onze angsten onder ogen te zien en daar wat aan te doen. Ik ben nieuwsgierig welke angsten jij hebt overwonnen. Zo was ik ooit heel bang voor water. En dat heb ik voor een deel overwonnen. Ik zal straks even zeggen hoe, want dat was nou niet makkelijk hoor. Nee. Hans Oosterling die zegt, Jos, welke angst ik heb overwonnen. Ik ben niet angstig aangelegd, maar dat hoeft ook niet, Hans. Ik moest op een computer gaan werken. En ja, dat was toch wel wennen. Daar had ik toch wel een beetje angst voor. Jaap, die zegt, ik moest de eerste keer zelfstandig met de auto de weg op. Dat was angstig. Tenminste, ik kan me voorstellen. De eerste keer op de skis en een zwarte afdaling doen. Mijn eerste toeters en bellenrit als chauffeur met de brandweerauto. Mijn eerste rit met de vrachtwagen, die eigenlijk veel te hoog beladen was. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Welke angst heb je overwonnen? Stuur even een berichtje via de app van RTV Utrecht. Angela die zegt, ik had hoogtevrees en ik heb gewoon met mensen erbij heb ik dat overwonnen. Ik had het heel erg. Of ik even Guus Meeuwis wil draaien met, geef mij je angst. En dat is natuurlijk wel een beetje Guus Meeuwis. André Hazes zong het ook. Het is een heel mooi liedje, maar ik heb altijd zoiets van, hij wil gewoon de nacht met haar doorbrengen.
1: Kom maar, ja!

Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je vond je te gek, zeg jij, ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij, dus jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij je mond.

Dames en heren, dat was allemaal flauwekul. Je zou willen dromen dat je met zo'n mooi piano kan spelen als Jan-Willem Rozenboom. En die zit daar.

0: Het succesverhaal van die Nederlandse jongen die naar Frankrijk ging. En die ging ook echt. Hij kan toch steeds in Parijs niet gewoon over straat. Want dan wordt hij aangesproken en willen ze op de foto. Hartstikke mooi. Dit is Radio M, Utrecht. Leuk dat je luistert. In de hele wereld zijn we te ontvangen. Ja, gewoon via de app van RTV Utrecht. We hebben het vandaag over angsten. Het is vandaag een bijzondere dag. Elke 27e mei is het Nothing to Fear Day. Om ons aan te moedigen om onze angsten onder ogen te zien. Of dat nou hoogtevrees is, watervrees, nou noem maar op. Er zijn natuurlijk heel veel angsten die je kan hebben. Vliegangst, paniekstoornissen, dan wordt het al wat anders natuurlijk. Claustrofobie, oh, dat heb ik ook een beetje. Angst voor liften, spinnen, onweer, naalden, zien van bloed, daar is heel veel. Vandaag dan is in het leven geroepen om daar eens mee om te gaan. Zeg je, misschien moet ik er hulp bij zoeken, of kan iemand me helpen, of kan ik het zelf? Ik heb zelf ooit geleerd om mijn waterangst onder ogen te zien. Ik was dodelijk bang voor water. Ik ben een keer bijna verdronken. En als ik al gillende kinderen hoorde in een zwembad, of de geur van chloor rook, dan hoefde ik al niet meer. En een jaar of 10, 15 geleden dacht ik, Jos, nu moet het maar eens over zijn. Ik wilde mijn duikbrevet halen. En toen ben ik naar een zwembad gegaan. Ik heb gezegd, kun je mij privéles geven? Want ik ben het nu gewoon zat. Ik wil leren zwemmen. En ik moest in het diepe, moest ik in het water duiken. Om me heen zag ik kinderen van 6, 7 jaar dat gewoon doen. En ik dacht, joh, stel je niet zo aan. En toen heb ik dat gedaan. En het was net genoeg wat ik heb leren zwemmen om mijn duikbrevet te halen. En een paar maanden later had ik dat. Ja, en dan heb ik dat overwonnen. En dat is heel mooi. Lennart heeft gereageerd. Lennart, herken jij hier iets van?
1: Ja, ik herken hier wel iets van. Maar sommige dingen moet je inderdaad, dan moet je door je angst heen, omdat je anders niet verder komt. Mm-hmm. Met duiken hoeft dat niet, maar gewoon met zwemmen natuurlijk wel. Dat heb ik ook gehad, maar die angst heb ik al lang overwonnen als kind al.
0: Okay.
1: En ik wil één tip aan de mensen meegeven. Kijk, je hebt twee soorten angst. Als je bang bent, als je naar de gevoelens en gedachten hebt, mm-hmm, dan moet je ze accepteren. Maar om ze te accepteren moet je eerst rustig worden, ontspannen worden. Laat die gevoelens en angsten maar wat ze zijn. Mm-hmm. Neem ze tot. Zie dat ze van jou zijn. Ze zijn van mij. Zo voel ik me nou eenmaal. Heb ik er eenmaal last van. Dat hoort bij mij. Ja. En dan kun je ze accepteren. En als je ze kunt accepteren, dan word je nog rustiger. Dan kun je verder blijven ontspannen. En dan ben je klaar om door te gaan met hetgeen waar je mee bezig was. Dan hoef je niet te stoppen. En dan kun je ze vergeten. Maar dan moet je niet even bewust mee bezig zijn. Het gaat vanzelf. Op een gegeven moment dan denk je van verdorie, ik voel me goed.
0: Ja.
1: Oh ja, want ik ben natuurlijk hier en daar mee bezig.
0: En dan ben je onderweg om die angsten te vermijden. Jij hebt het over waterangst. Is er nog een angst die je ooit hebt overwonnen?
1: Waterangst heb ik overwonnen. Verlegenheid, angst om zomaar in het openbaar te spreken, heb ik overwonnen door het gewoon te doen. Zoals ik nu ook op de radio doe.
0: Ja.
1: Ik praat gewoon alsof ik met een kennis van mij praat.
0: Nou, dat vind ik heel erg goed, want ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik vind het ook heel goed dat je dit doet en dat je nu op de radio bent. Zo kun je ook laten zien dat je die angst niet meer hebt. En als je hem hebt overwonnen, dan heb je zoiets van, joh, ben ik daar nou bang voor geweest? Dat is wel
1: precies.
0: Gek. Ja.
1: Precies.
0: Hey Lennart, dankjewel. Misschien hebben we er allemaal wat aan gehad op deze speciale dag. Nothing to Fear Day. Dankjewel. En een fijne dag. Hier is voor Marco in IJsselstein.

0: Lionel Richie. Ik denk misschien wel de allerbeste entertainer op festivals en in zalen. Vroeger al met de Commodores live was dat fenomenaal. Het is Radio M Utrecht. Het is Nothing to Fear Day. Dag om angsten onder ogen te zien. We hebben het erover vandaag. Ik heb verschillende appjes gehad van mensen die echt serieuze angsten hebben. Die we hier op de radio niet kunnen behandelen. Ik heb iedereen aangeraden om toch de huisarts te benaderen en een verwijzing te vragen voor specialisten die angsten echt kunnen bestrijden. Er zijn heel veel goede specialisten. Ik ben nooit de enige die dat heeft, dus ik zou dat echt doen. Zometeen hebben we het nieuws uit onze buurt, regio nieuws. En daarin gaat het over de KNVB, blijft in Zeist, dat was het nieuws. En er komen goede berichten, goede reacties op.
1: Donderdag 4 juni, de Alp du Zes.
2: Eindelijk bij het dorpje Alp du Zes.
3: Voor het goede doel, voor het KWF.
1: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
4: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
1: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
4: en de persoonlijke verhalen.
5: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
1: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
4: Bij Radio M Utrecht.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu. Vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Nu bij Dirk. Kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
0: Tijd voor het regionieuws van 16:30. Hallo Marije, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: 4 jaar cel voor een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam.
11: Precies, de vrouw uit Woerden die verkocht informatie uit de systemen van de rechtbank voor geld. De 35-jarige vrouw werkte daar tot aan haar arrestatie in maart vorig jaar. Ze verkocht de informatie voor geld aan een voortvluchtige man die verdacht wordt van meerdere explosies en brandstichtingen en de beschieting van een woning in Waalwijk. De rechtbank bevond de vrouw ook schuldig aan het afpersen van een man die zij kende van het gokken. Ze dreigde in duizenden chats de man zelf of zijn familie iets aan te doen. Sana C. maakte het slachtoffer zo'n €100.000 afhandig. C. was gokverslaafd. Die verslaving dreef haar tot haar daden, verklaarde ze tijdens het proces. De vrouw werd in maart vorig jaar opgepakt nadat de politie haar in een ander onderzoek op het spoor was gekomen. Bij de start van de bouw van de tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen in IJsselstein zijn vanmorgen 3 mensen opgepakt. De demonstranten blokkeerden de toegang van het bouwterrein door zich vast te ketenen aan een hek. De afgelopen tijd was er veel te doen om de opvang bij de voetbalclub. Er waren meerdere demonstraties en tijdens een van de protesten werden het stadhuis en het Vulcotheater met vuurwerk bekogeld. Ook voetbalclub IFC is niet blij met de start van de bouw van de noodopvang. De club maakte vandaag bekend naar de rechter te stappen om de bouw stil te leggen. Het bestuur van IFC zegt dat er nog geen duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente en de club over de voorwaarden, gevolgen en herstelwerkzaamheden rond het gebruik van veld 2. De noodopvang moet uiterlijk 1 juli opengaan. Maximaal 150 statushouders kunnen er tot het eind van het jaar wonen. Rick Kruis stopt als trainer van FC Volendam. De 41-jarige Utrechter stond 2 jaar aan het roer bij de Volendammers. In zijn eerste seizoen werd hij kampioen in de eerste divisie, waardoor de ploeg promoveerde. Dit seizoen lukte het ploeg niet om zich te handhaven in de Eredivisie. In de play-offs verloor Volendam met penalties van Willem II. Kruis zegt een schitterende tijd te hebben gehad. Wat hij nu gaat doen is nog niet duidelijk. En veel inwoners van Zeist reageren positief op het nieuws dat de KNVB in Zeist blijft. Er waren plannen om te verhuizen, maar de voetbalbond ziet er toch vanaf. Op het huidige terrein zijn volgens de bond toch mogelijkheden om uit te breiden. En er zijn ideeën voor natuurcompensatie. Na 60 jaar hoort de KNVB toch echt bij Zeist, vinden veel inwoners.
12: Prima, perfect.
13: De discussie was van dat er het bos weg zou moeten. En als er nu een goede vorm voor gevonden is om het toch uiteindelijk de KNVB uit te laten breiden en ze gewoon in Zeist kunnen blijven, dan ben ik daar wel voor.
14: Het hoort bij elkaar. Iedereen weet dat, hoort dat, in heel Nederland. Toch?
15: Qua naamsbekendheid is het goed en zet ze op de kaart. Ik ben er blij mee.
11: De bond dacht na over verhuizen, omdat de kap van bomen om extra velden te creëren niet werd goedgekeurd. Almere was toen al in beeld als nieuwe locatie.
0: KNVB blijft dus in onze regio, de VAR ook, hè? Die zit ook dan in Zeist. Nou, in ieder geval, werkgelegenheid zal ook wel daarmee te maken hebben. Dat is ook goed nieuws, dat de mensen daar gewoon kunnen blijven werken uit de
11: regio. Zeker, anders moesten ze een stukje reizen wellicht.
0: Dat bedoel ik.
11: En of iedereen er dan zin in heeft. Hè?
0: Dat moet je afvragen.
11: Ja. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer, nog altijd zon en wolken bij zo'n 23 graden. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen veel zon, dan wordt het 24 of 25 graden. En vrijdag en zaterdag wordt het nog wat warmer.
0: 9 graden is het minder warm dan gisteren.
11: Dat
0: is
11: wel even lekker, Jos.
0: Het scheelt een tussenjasje.
11: Zeker.
0: Hey, dankjewel. Over een half uurtje de update bij Aad.
11: Tot zo.
0: Hoi. Hier zijn de files nu van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 24 minuten. A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meren 11 minuten. Kapotte vrachtauto is de oorzaak. Rechte rijstrook hebben ze dicht. A27, daar heb ik er 2. Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Lunetten een kwartier. En Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunetten en Lexmond ook een kwartier file. Dit waren ze van een kwartier of langer in de regio Utrecht.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
18: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
19: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
20: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
21: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
22: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Freddy, hartstikke goed gedaan. Radio M Utrecht is dit. Het is Nothing to Fear Day. Had jij die meegekregen, Aart? Nothing to Fear Day is elk jaar op 27 mei.
1: Ah.
0: Om als je een angst hebt, je hebt bijvoorbeeld waterangst, vliegangst of je claustrofobie, om daar eens bij stil te staan en eens denken, hoe ga ik dat te lijf? Heb jij een angstje?
2: Eigenlijk niet.
0: Nee? Dat je denkt van nou, ik durf niet in... In een kleine ruimte te zijn? Of,
2: Nou, er zijn natuurlijk sommige dingen die je liever niet doet.
0: Mm.
2: Waarbij, ik heb ooit eens in Vietnam in zo'n tunnel gezeten waar de Vietcong zich in schuil hield.
0: Oh ja.
2: Dat waren vrij nauwe tunnels.
0: Mm-hmm.
2: 7 meter onder de grond.
0: Ja.
2: En dan... Nou, daar raakte ik niet van in paniek, maar je moet wel echt tegen jezelf zeggen, rustig blijven, rustig blijven.
0: Ja.
2: Het was donker, vlogen vleermuizen rond.
0: Gitsie. Ja.
2: En heel nauw. Dus ja, ik kan me goed voorstellen dat je daar wel angst voor hebt. Of dat je daarvan in paniek raakt.
0: Dat is wel heel grappig. Ik heb precies hetzelfde meegemaakt. Ik ging een ondergrondse stad bezoeken in Marokko. En dan moest je ook op je knieën en handen en voeten moest je door zo'n gang.
2: Ja.
0: En er was een opstopping. Dus iedereen zat op zijn handen en knieën.
2: Ja.
0: En toen zei ik, jongens, ik kap. Ik ga hieruit, want ik kon dat niet. Ik kon niet. Ja, ik had er geen spijt van. Die anderen hebben een prachtige tour gemaakt. Maar dat is een beetje claustrofobisch.
2: Beetje claustrofobisch, ja.
0: Vandaag dus de dag om daar wat aan te doen, mocht je dat hebben. En ik heb ook een paar mailtjes, appjes gekregen van mensen die echt serieuze angsten hebben. En die heb ik toch aangeraden, ga naar je huisarts. Want er zijn heel veel specialisten die daar echt oplossingen voor hebben.
2: Ja.
0: Aart, jij gaat straks weer na 5 uur aan de bak. Je hebt het onder andere over koren, zangkoren.
2: Ja, wij gaan gewoon zingen.
0: Ja.
2: Vinden sommige mensen ook eng, zingen in het openbaar.
0: Ja.
2: Maar als je nou met z'n allen bent, in een koor...
0: Ja.
2: Dan kan dat heerlijk zijn.
0: Zo is het.
2: Bevrijdend.
0: Mm-hmm.
2: Waarom doen we dat? Er is aanstaande zaterdag een groot festival in IJsselstein. Fulco's Vokaal Festival. Connie had het er vanmiddag over in Aan Tafel.
0: Mm-hmm.
2: En dus vraag ik me af. Hou jij van zingen? En zing je in een koor? En wat maakt dat zingen dan zo fijn?
0: Ja.
2: En je hebt natuurlijk heel veel soorten koren. Je hebt popkoren, je hebt shantykoren. Je hebt gospelkoren, musicalkoren, allerlei soorten koren. En al best wel veel mensen die reageren via de Facebookpagina. Ook mensen die op de Zwarte Cross notabene hebben gestaan met een 70-plus koor.
0: Ja,
2: geweldig.
0: Ja, je hebt ook hardcore, maar dat is weer wat
2: hardcore, ja. Ja. Ja, je hebt ook koorbakker.
0: Ja.
2: Ja, nee, er zijn allerlei soorten koren.
0: Ja.
2: Laat eens horen. Zing je in een koor en wat is er zo fijn aan het zingen in een koor?
0: Het lijkt mij wel... Eigenlijk stiekem lijkt het me wel leuk.
2: Ja,
0: ja.
2: Mijn vader zit al 100 jaar, nou iets korter, maar in een shantykoor.
0: Oké. Okay.
2: In Harderwijk.
0: Wauw.
2: De Boekaniers.
0: Oké. Okay.
2: Ook leuk hoor.
0: Spakenburgse dagen, altijd lachen.
2: Ja hoor, lekker zingen. Dus laat dat weten als je zingt in een koor. Gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de KNVB, die toch in Zeist blijft.
0: Ja.
2: Je hoort het net ook bij jou hier in het nieuws.
0: Mm-hmm.
2: Onze verslaggever is in Zeist en legt uit wat nou de overwegingen waren van de KNVB om toch maar te blijven.
0: Mm.
2: Want ze dreigde naar Almere te gaan. Daar gaat het over. Het weer,
0: lekkere
2: verkeer,
0: ja,
2: en
0: zo.
2: Heerlijke muziek.
0: Nothing to Fear Day vandaag. Er zijn serieuze angsten. Er zijn ook angsten die soms nergens over gaan en die wel wat lijken. Robert Long die zingt erover.
3: What

Robert Long hier en daar wat gedateerd. Ja, dus staat er dingen bij waarvan ik zeg, hé, dat is wel echt waar. Ja, goed. Allemaal langs. Radio M Utrecht, Nothing to Fear Day. Ja, angst te overwinnen, het is moeilijk. Nicoline Karels, en die gaat voor deze. Jordan.

kan je hier horen zingen allebei. Keep on smiling. James Lloyd, keep on smiling. Nog eventjes iemand de groeten doen in Curaçao. De vrienden van Lennart Dijkshoorn. Iedereen in Curaçao bij deze gedaan. Harold Krama heeft me geappt. Succes met het programma, zegt hij. Ze zijn goed te ontvangen op het eiland Silu. Silu in Chili. Aan het einde van de wereld in Zuid-Amerika. Daar luistert Harold. Nou, hartstikke leuk. Alle Chilenen de hartelijke groeten. Ik heb het nog even over het overwinnen van angsten. Waar ik het over had op deze Nothing to Fear Day. Anneke in Meidrecht die zegt... De tandartsangst raak ik nooit kwijt. Alhoewel ik om de 2 maanden ga. Ik zeg ook altijd, ik ga liever naar de gynaecoloog, zegt Anneke. Dan heb ik nog meer angsten die zijn overwonnen. Een hele indrukwekkende vind ik van Gerard van Scheppingen. Jos, ik heb niet zoveel met angsten, zegt hij. Maar wat me 5 jaar geleden is overkomen... En die angst dat het weer zou gebeuren. Ik stond voor de poort van de hemel. Ik kan me voorstellen dat je dat nooit meer wil meemaken. Jeroen Vizé die zegt, ik had hoogtevrees... maar nu kan ik zonder problemen de diepte inkijken. Die heb je overwonnen, dat is mooi. En dat is deze dag ook voor eigenlijk, ja. Dorothea was bang om te vliegen, zegt ze. Maar als ik de plas overging... dan moet je aan de kat of aan de kaas. Die heb ik toch nooit gehoord. Bedankt voor het luisteren. Zometeen hebben we Aard. Zometeen met Utrecht komt thuis. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op Sunweb.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang tot diensten kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Helder vond het gebruiken van mondmaskers niet verdedigbaar vanwege de grote tekorten. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op dat vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese Zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
6: Een hele goede middag op deze prachtige woensdag. Marije is er, hallo hallo.
7: Hallo hallo.
6: En jij hebt de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio.
7: Na het ongeluk op de Beeldse Rading vorige week is een man van 46 uit Bilthoven aangehouden. Hij was onder invloed, zegt de politie. Donderdagavond botste hij tegen een auto. De bestuurder daarvan raakte zwaar gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen op om zich te melden. De Utrechtse tweelingbroers Quinten en Jurriën Timber zijn allebei geselecteerd voor het WK voetbal volgende maand. Middenvelder Quinten Timber trainde de afgelopen dagen al met 5 andere spelers van Oranje in Zeist. Verdediger Jurriën Timber sluit later aan. Hij heeft nog last van een liesblessure. Het is voor het eerst dat de broers samen afreizen naar een wereldkampioenschap. En wat dat WK betreft, er is veel vraag naar grote schermen om de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal op te kunnen kijken. Verhuurbedrijven uit onze regio zeggen dat het aantal aanvragen storm loopt. Sommigen moeten zelfs nee verkopen. Vooral voor de wedstrijd op 20 juni, wanneer Nederland vanaf 7 uur tegen Zweden speelt, is veel belangstelling.
6: Ja. Het is ook een wedstrijd om 1 uur 's nachts. Ik denk dat
7: precies.
6: Daar iets minder belangstelling
7: is. Dat denk ik ook, ja.
6: Goed, de files. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten vertraging daar. A12 Den Haag Utrecht tussen Bodegraven en de Meren. Een kwartier staat er een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem Den Haag tussen Bunnik en Harmelen. Een kwartier. A27 dan Almere richting Gorkum. tussen Utrecht-Noord en Lexmond een half uur op onthoud. En een stukje verder tussen Lexmond en Werkendam nog eens 20 minuten. Laatste melding A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Daar ben je een kwartier langer onderweg. Zometeen cool, samen met de gang.
8: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
10: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
13: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Fai Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Fai Wonen en Slapen.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Ja, ze heette eerst de Jazzy X en het werd Cool and the Gang. Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Een hele goeiemiddag op deze prachtige woensdag, 27 mei 2026. De dag dat in Utrecht Overvecht twee bewakingscamera's van de gemeente zijn opgeblazen. En ook de dag dat demonstranten in IJsselstein zich vastketenden aan een hek bij de geplande asielopvang. En de dag dat de KNVB besloot toch in Zeist te blijven. Verslaggever Matthijs Nieuwenhuis vertelt zometeen waarom. En verder is dit weer een historische dag, want op deze dag in 1933 brengt Walt Disney de film De Drie Kleine Biggetjes uit. Nou, die biggetjes, je weet het, die moeten een huis bouwen dat sterk genoeg is om een wolf buiten te houden. En ze zijn niet bang voor die wolf.

Ja, dat was 1933. Terug naar vandaag. Bij Connie in Aan Tafel ging het over Fulco's Vokaalfestival in IJsselstein. En nou ben ik natuurlijk benieuwd. Zing jij ook in een koor? En wat voor koor is dat? En wat is voor jou de lol van zingen in een koor? Waarom maakt het je zo blij? Laat het weten. En stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: Anna Mee samen met Bluff en Ik ben niet meer bang. 16:15, Radio M Utrecht. Goed nieuws voor Zeist, want de KNVB blijft toch daar. De Voetbalbond wil uitbreiden, maar dat leek in de bossen rond Zeist niet te kunnen. En dus werd serieus gekeken naar verhuizen. Almere zou de nieuwe plek kunnen worden. Maar nu zegt de Voetbalbond toch te blijven vanwege de kosten. En de extra velden die komen er waarschijnlijk toch. Nou, waarom die keus voor Zeist dan toch gemaakt is, we gaan het eens vragen aan onze verslaggever Matthijs Nieuwenhuis. Dag Matthijs.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Gemeente Zeist, blij hè? Wat zijn verder de reacties daar?
1: Ja, de KNVB en Zeist zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is al jaren zo. Al jaren zit de KNVB Campus in Zeist. En ze weten eigenlijk ook niet beter. Ik was vanmorgen al in Zeist. En gisteren werd natuurlijk bekend dat de bond hier wil blijven. En toen zeiden eigenlijk mensen van ja, ik zou het eigenlijk wel heel erg zonde vinden als de campus weg zou gaan. En dus eigenlijk wel een beetje opluchting en tevreden reacties in Zeist.
2: Ja, prima. Perfect.
3: De discussie was van dat er het bos weg zou moeten. En als er nu een goede vorm voor gevonden is om het toch uiteindelijk de KNVB uit te laten breiden en ze gewoon in Zeist kunnen blijven, dan ben ik daar wel voor.
4: Het hoort bij elkaar. Iedereen weet dat, hoort dat in heel Nederland. Toch?
5: Ja, qua naamsbekendheid is het goed en zet ze op de kaart. Dus ik ben er blij mee.
3: En om ook alles weer weg te dit te verhuizen geeft ook heel veel gedoe, kosten. Ik denk dat het voor iedereen de beste oplossing is eigenlijk.
0: Ja, de KNVB zei, ja, wij willen uitbreiden. Dat kan niet in Zeist. Wat is er dan nu veranderd, dat ze nu toch blijven dan?
1: Ja, de KNVB wilde hier eigenlijk wat velden erbij maken. Maar ja, dan zouden natuurlijk bomen gekapt moeten worden. En daar zeiden de gemeente en provincie van, nou, dat lijkt ons niet zo'n goed idee. Zeist is natuurlijk een hele bosrijke omgeving, veel natuur. En dus ging de KNVB kijken, nou, bij welke plekken in Nederland kunnen we dan wel een nieuwe campus maken. Almere kwam daaruit. Want in eerdere instantie werd ook nog besproken over misschien Lelystad of in de buurt van Rotterdam. Uiteindelijk bleef Almere over. Maar ja, dan moet er wel een heel gloednieuw complex uit de grond worden gestand. Dat kost heel veel geld. Een te groot financieel risico, zegt de KNVB. En dus zijn ze al die tijd ook nog met de gemeente Zeist in gesprek geweest wat er mogelijk is. En nu is er een soort compromis gesloten. Waarbij er hoogstwaarschijnlijk toch extra velden bijgebouwd kunnen worden. Maar dat er wel natuurcompensatie kan plaatsvinden. En dus dat er ergens extra bomen bijkomen om de schade aan de natuur in ieder geval ergens te herstellen.
0: Ja, goed. De KNVB blijft in Zeist en over Zeist en de KNVB gesproken. Daar was vanmiddag de persconferentie van bondscoach Ronald Koeman. We gaan naar het WK tenslotte. En daar is wel mooi nieuws voor twee Utrechtse broers, hè?
1: Ja, zeker. Voor de broertjes Timber, Quinten en Jurien natuurlijk. Quinten speelde heel lang bij FC Utrecht. En Jurien Timber die speelt nu bij Arsenal. Ze zijn allebei opgeroepen in de selectie van Oranje voor het WK in Amerika, Mexico en Canada van komende zomer. Quinten heeft al een aantal dagen getraind met 5 andere spelers die ook voor de selectie zijn opgeroepen. Die is dus al in Zeist geweest. Jurien die komt later, die is nog geblesseerd. Maar zijn club Arsenal die speelt zaterdag eerst nog de finale van de Champions League. Dus die heeft denk ik zijn ogen eerst daarop gericht. En daarna komt hij dan hoogstwaarschijnlijk deze kant op.
0: Vanuit Zeist, vanuit het KNVB-complex, dat daar blijft. Matthijs Nieuwenhuis, dankjewel.

0: FM Utrecht. Ja, misschien heb je het gehoord vanmiddag bij Conny. Daar ging het over Vulco's Vocaal Festival. Een groot korenfestival dit weekend in IJsselstein. Ja, en ik ben benieuwd, zing jij in een koor? Want het kan prachtig zijn, hè? Het is een popkoor. Ja, zing jij in een koor? Dat kan een popkoor zijn, dat kan een gospelkoor zijn, dat kan ja, een van alles en nog wat koor zijn, een shantykoor. Francine die schrijft, nou wij zijn het Gein en Amstelkoor uit Abcoude. En we zingen elke donderdag. En we doen 30 mei mee met de Korendag in Abcoude. Heel gezellig. Nou, Hanny zegt, helaas, ik kan niet zingen. Te laag, te hoog, maar nooit één toonhoogte. Maar ik luister wel graag naar mannenkoren. Nou, dat kan natuurlijk ook. Zing jij in een koor en wat is de lol ervan? Stuur me maar een berichtje. En dat kan, je weet het, via de RTV Utrecht app. Zometeen het nieuws met Marije. Gaat het over de mishandeling van een buschauffeur in Montfoort. En een aanhouding voor een ongeluk op de Bilse Rading vorige week.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ik?
4: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
5: Echt waar?
4: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
5: Dat is stoer van mij.
4: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
5: Woehoe!
4: Op sunweb.nl.
0: Half zes, het regio nieuws met Marije. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Jij begint met een 46-jarige man uit Bilthoven. Die is aangehouden na een ongeluk op de Biltse Rading vorige week.
6: Ja, de man was onder invloed. Op de Bilse Rading botst hij tegen een andere auto. De bestuurder daarvan raakte zwaar gewond. De verdachte bleek met alcohol of drugs op achter het stuur te zitten, meldt de politie vandaag. Het ongeluk gebeurde donderdagavond rond 11 uur bij de oprit naar de A27 bij de Bilt. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's liepen flinke schade op. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en roept getuigen op om zich te melden. De politie heeft beelden verspreid van jongeren die een buschauffeur hebben mishandeld in Montfoort. Dat gebeurde begin dit jaar. De 59-jarige chauffeur liep daarbij een verzwikte enkel en blauwe plekken op. Bij de bushalte Heeswijkerpoort in Montfoort hadden twee groepen jongeren ruzie met elkaar. Toen de chauffeur weg wilde rijden, hoorde hij een harde klap tegen de bus. Toen hij wilde gaan kijken of de bus schade had, vielen twee jongens hem aan. De verdachten zijn nog niet aangehouden. De politie hoopt dat ze worden herkend. Foto's van de verdachten staan op onze site. De gemeente Utrecht behandelt voorlopig geen nieuwe aanvragen voor de vrijstelling van de leerplicht op basis van levensovertuiging. Dat besluit volgt op een uitspraak van de Hoge Raad vorige maand. Kinderen kunnen een vrijstelling krijgen als scholen in de omgeving niet passen bij de geloofs- of levensopvatting van de ouders. Dan moeten ouders thuisonderwijs geven, maar dit wordt niet gecontroleerd. Leerplichtambtenaren en gemeenten maken zich zorgen over het gebrek aan controle. Er is daardoor geen zicht op de ontwikkeling van kinderen. Utrecht gaat geen nieuwe aanvragen behandelen. Eerder besloot Den Haag hier ook al toe. En dat gebeurt alleen nog als er geen openbare basisschool in de buurt is. Voetballers Quinten en Jurriën Timber zijn door bondscoach Ronald Koeman allebei geselecteerd voor het WK, dat volgende maand wordt gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Utrechtse tweelingbroers reizen voor het eerst samen af naar een mondiaal eindtoernooi. Middenvelder Quinten Timber trainde de afgelopen dagen al met 5 andere spelers van Oranje in Zeist. Verdediger Jurriën Timber sluit later aan. Hij heeft nog last van een liesblessure. Bovendien speelt zijn ploeg Arsenal de komende zaterdag de finale van de Champions League. Voor Quinten wordt het zijn allereerste eindtoernooi met Oranje. Jurriën maakte in 2022 al deel uit van de Oranje selectie bij het WK. Koeman heeft nog tot 1 juli de tijd om aanpassingen te doen aan zijn lijst. Op die dag moet de selectie definitief zijn. En over het WK gesproken, verhuurders van grote schermen krijgen al veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. Zo zegt het bedrijf Easy to Rent uit Veenendaal meerdere aanvragen per dag te krijgen. Vooral voor de wedstrijd op 20 juni, wanneer Nederland vanaf 7 uur tegen Zweden speelt, is veel belangstelling. Het bedrijf LED Visuals uit Vianen zegt dat het storm loopt voor die wedstrijd. Volgens een verkoopmedewerker moet het bedrijf nu al nee verkopen. Dat zou komen doordat het een perfect tijdstip is en ook nog op een zaterdag. Dan zijn er volgens de medewerker veel feestjes, bedrijfsfeesten en barbecues waarbij mensen graag een scherm willen.
0: Ja.
6: Ja, en voor de overige speeldagen van Oranje heeft het bedrijf trouwens nog wel wat schermen over. Ja,
0: voor die wedstrijd om 1 uur 's nachts nog wel honderden.
6: Precies.
0: Denk
6: ja.
0: ik.
6: Ja. We gaan het zien.
0: Ga jij dat dan kijken bijvoorbeeld
6: midden
0: om
6: in de nacht?
0: 1 uur 's nachts?
6: Nee. Nee. Ik denk het niet. Ik heb geen idee op wat voor dag het ook is eigenlijk.
0: Ik denk, oh, dat weet ik ook niet.
6: Als het nou in het weekend is, wil ik het nog overwegen.
0: Misschien, hè?
6: Ja. Ja. Dat was het voor nu. Meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, nog altijd zon en wolken bij zo'n 22 graden. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen veel zon, dan wordt het 24 of 25 graden. En vrijdag en zaterdag wordt het nog wat warmer.
0: De files, de meldingen vanaf een kwartier vertraging. Dat begint op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en afrit Kerkdriel. Een half uur. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden een kwartier oponthoud. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Noorderloos. 20 minuten oponthoud. En de laatste A27 ook Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten oponthoud. Zometeen de jazzpolitie en de lol van het zingen in een koor.
7: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
8: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
9: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
10: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
11: Doet u voorzichtig met mijn vader.
12: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: het zijn de liefdesliedjes van de jazzpolitie. Ja, koren. Je hebt ze in allerlei soorten en maten. Mijn vader zingt bijvoorbeeld in een shantykoor. Ik denk al zeker 30 jaar. Allemaal van die mannen. En dan trekken ze een mooie Bretonse shirt aan. Doen een petje op. En dan zingen ze op de visserijdagen bijvoorbeeld in Harderwijk. Nou ja, je hebt shantykoren. Maar je hebt ook smartlappenkoren. Hallo Gerry.
1: Ja, hallo. Ja. En ik zing in een smartlappenkoren.
0: Ja, een smartlappenkoren.
1: De vrolijke diva's.
0: De vrolijke diva's. Ik neem aan dus een vrouwenkoor.
1: Ja, dat klopt ook.
0: Ja.
1: En met live muziek doen wij.
0: Oh, je wordt live begeleid, ook nog eens.
1: Ja, met accordeonisten. En we hebben een dirigent die speelt dan op zijn... God, kan niet op de naam komen uit zijn ding nou.
0: Accordeon?
1: Nee, niet accordeon, een orgel.
0: Een orgel. En wat voor repertoire, wat voor liedjes zingen jullie? Kun je een paar liedjes noemen?
1: Wat zingen we? Even kijken hoor. We hebben liedjes van vader Abraham ertussen bijvoorbeeld.
0: Kleine café.
1: Natuurlijk, dat zingt iedereen, hè? Ja. Wij proberen ons wel een beetje te onderscheiden. Oh. Maar dat komt soms als onze dirigent. Die schrijft de liedjes zo. Dat echte sopranen een apart stuk hebben. De alten. En vaak met een andere song er doorheen.
0: Oh ja. Maar begrijp ik dat jullie het kleine café niet doen omdat iedereen het al doet?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Nee, ik dacht, want anders zingen jullie misschien het Smurflied van vader Abraham.
1: Nee, dat toch? Niet.
0: Okay.
1: Van Patricia Pai en van Rob de Nijs. Ja, we zingen eigenlijk van alles.
0: Is wel leuk. En waar treden jullie allemaal op met de diva's?
1: Nou, in principe iedere woensdag zijn we aan het oefenen. En dan treden we op het Smartlappenfestival in Tiel natuurlijk. Dat is heel groot. En voor de rest vaak in waar we gevraagd worden op feestjes. Dus ik zeg al in bejaardenhuizen.
0: Oh ja. Ja, en in bejaardenhuizen, dan zal het repertoire misschien... Is dat dan nog ouder? Dat het een beetje nog meer herkenning geeft voor de mensen?
1: Nou, laat ik zo stellen. Als we zingen van... Surabaya bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dat is voor sommige mensen zo herkenbaar. En dan zien ze gewoon lekker zo met de ogen dicht mee zingen.
0: Ach, ja.
1: En dat is gewoon prachtig om te zien. Dan is je avond goed.
0: En wat is voor jou de lol van het zingen in deze diva's?
1: Nou, ik zing graag. We hebben een ontzettend gezellig koor. We kunnen bij elkaar alles kwijt. En het verbindt gewoon.
0: Ja, ik snap het. Leuk.
1: Alleen? Nou, misschien kunnen jullie daar wel mee helpen. Onze dirigent die stopt ermee.
0: Oh.
1: En we hebben er wel eentje nodig. En dat is bijna niet aan te komen.
0: Nee, dat hoor ik vaker.
1: Dat is zo moeilijk.
0: Nou, doe even een oproep.
1: Mocht er iemand zijn die wij zoeken een dirigent die zelf de liedjes kan herschrijven, die de stukken op de alte en de sopranen kan zetten, maar vooral heel veel vrolijkheid meebrengen.
0: Helder. Stuur maar een appje naar ons via de RTV Utrecht app. En dan, stuur ik het weer door naar jou, Gerry.
1: Hartstikke bedankt.
0: Oké.
1: Hey, leuk je gesproken te hebben.
0: Dag.

0: Kenny Loggins en Stevie Nicks, Whenever I Call You Friend. Blijft toch heerlijk, hè? Margo, hallo, hallo.
1: Hallo, Aart.
0: Hallo, hallo. Ja, de dag is prachtig nu, na wat bewolking en een minuscuul buitje op sommige plekjes vanochtend, hè?
1: Precies, ja, ja. Vanochtend in Cabauw, die zag ik aankomen toen ik bij Bob in de uitzending was. Het buitje bij Woudenberg, waar Dick Scheer woont, die heb ik even gemist. Want daar kreeg ik vanmiddag even een mailtje van dat daar ook een paar druppels zijn gedetecteerd.
0: Oh jee.
1: Maar voor de rest was het vandaag natuurlijk een prima dag. Wel met wat meer wolken dan gisteren, maar ook nog zo'n 6 tot 8 uur zon. En gelukkig niet meer die 31 graden, maar 23 graden. En dat is denk ik voor heel veel mensen een comfortabele temperatuur.
0: Zo is dat. En blijft het zo comfortabel?
1: Ja, zeker. Morgen is het ook een prachtige dag. Het is zo dat het vanavond en vannacht in deze luchtsoort, die aangevoerd is door de noordoostelijke wind, die heeft die koelte een beetje gebracht, lekker gaat afkoelen. Dus als het nog heel warm is in je huis, dan moet je, ja, misschien morgenochtend vroeg opstaan en even alles tegen elkaar openzetten, want dan bereiken we de minimumtemperatuur 9 graden. Dus zelfs iets onder de 10. En dan morgen hebben we ook een prachtige dag met meer zon dan vandaag. Een windje niet uit het noordoosten, maar uit het oosten. Iets zwakker dan vandaag. Waardoor het ook iets warmer wordt. Maar nou, niet meer zo heet zoals gisteren. Ik denk dat we morgen uitkomen op een hele mooie 24 en lokaal 25 graden.
0: Klinkt prachtig. Over een uurtje kijken we iets verder vooruit. Misschien even naar het weekend ook.
1: Ja, gaan we doen.
0: Ja, tot zometeen. Tot zometeen.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 6 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aarts zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang tot diensten kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese Zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Behalve Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, mogelijk 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht koelt het af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en dan wordt het wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: En dit zijn de hoofdpunten van het regionieuws met Marije. Goedenavond.
10: Goedenavond. In Montfoort is een buschauffeur mishandeld door jongeren. De 59-jarige chauffeur liep daarbij een verzwikte enkel en blauwe plek op. Het gebeurde begin dit jaar al, maar de politie heeft vandaag beelden van verspreid in de hoop de daders te kunnen vinden. Foto's van de verdachte staan op onze site. Na het ongeluk op de Beeldse Rading vorige week is een man van 46 uit Bilthoven aangehouden. Hij was onder invloed. Donderdagavond botste hij tegen een auto. De bestuurder daarvan raakte gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen op om zich te melden. En een 35-jarige vrouw uit Woerden, die informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam verkocht, moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht de informatie voor geld aan een voortvluchtige man die verdacht wordt van meerdere misdrijven. De vrouw werkte tot aan haar arrestatie in maart vorig jaar bij de Amsterdamse rechtbank. Ze werd opgepakt nadat de politie haar in een ander onderzoek op het spoor was gekomen. Tot zover de hoofdpunten.
9: De avondspits, een aantal opvallende zaken. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar ben je 25 minuten langer onderweg. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Ouderijn. 15 minuten. Aan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen De Meren en Nieuwerbrug. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. 10 minuten vertraging. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Lexmond, ook 10. En de laatste tussen Lexmond en Werkendam. Daar rij je namelijk opnieuw de file in op de A27. Nog eens een 30 minuten extra op onthoud. Arthur Conley staat voor je klaar, Veldhuis en Kemper. En Sagarko Broeren van bureau Hengeveld is hier. En dan gaat het onder meer over die mishandeling van die buschauffeur waar Marije het net over had.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
12: Ja, ook bij Broekman Interieur.
14: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
15: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
16: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
17: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
18: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
19: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: lekkere. Sweet Soul Music.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ah, goedenavond op deze prachtige woensdag. Schitterend weer en ja, wat minder heet dan gisteren. Gisteren was het echt tropisch. Vandaag gewoon net lekker. Ja, toch? En we houden dat nog even vast. Zometeen de wat langere termijn voorspellingen ook van onze Margot Ribberink. En ik ga praten met Sagarko Broeren, presentator van ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Gaat het over een man die afgelopen maandagmiddag eigenlijk vanuit het niks werd neergestoken op de Mariaplaats in Utrecht. En ook over een buschauffeur in Montfoort die te maken kreeg met agressie midden in de nacht. We gaan het er zo meteen over hebben. Verder leuke reacties op onze vraag over zing jij in een koor? Nou, er zijn veel mensen die zingen. Jacques van der Linden bijvoorbeeld, die zit bij de Costa Singers. Die hebben in oktober een groot korenfestival. 60 koppen gemengd Nederlands koor. En die zitten niet hier. Nee, die zitten aan de Costa Blanca. Kijk, dan zing je gewoon altijd lekker in het zonnetje. Zing jij bij een koor? En waarom is dat zo fijn? Stuur me een bericht. En dat kan via de RTV Utrecht app.

0: Veldhuis en Kemper. Wat een classic. Ik wou dat ik jou was. Radio M Utrecht. 6:15 op deze woensdag. Dus ga ik praten met Sagarko Broeren, presentator van ons opsporingsprogramma. Bureau Hengeveld. Sagarko, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We beginnen op de Mariaplaats in Utrecht. Afgelopen maandag een heel akelig incident.
1: Ja, maandagmiddag is daar een man neergestoken. Midden op straat, op klaarlichte dag, een man van 28. Hij zat daar met een vrouw eventjes op een bankje. Met zijn laptop was hij aan het werk. Ineens komt er een andere man op hem af en die begint hem dan te steken. In zijn schouder en in zijn arm.
0: Vanuit het niks?
1: Vanuit het niets. Nou, dat slachtoffer denkt, wat is dit? Die rent weg en weet op die manier dus te ontkomen aan die man. De dader rent vervolgens ook weg. Nou, hoop consternatie. Politie wordt gebeld. Geprobeerd wordt om die man nog te vinden. Is niet gelukt.
0: Nee.
1: Vandaag publiceert de politie bewakingsbeeld van de man die dus gezocht wordt. En het is beeld gemaakt op het station van Amsterdam. Daar is hij gefilmd voordat hij de trein pakte naar Utrecht maandag. En dat beeld laten we zien. Laat ook een aantal foto's zien. Hopelijk herkent iemand deze man. En de politie benadrukt, als je hem ziet, benader hem niet zelf, maar bel 112.
0: Ja, bizar verhaal. Enig idee wat het motief kan zijn?
1: Nee, absoluut niet. Het lijkt volledig uit het niets gekomen te zijn.
0: Goed, dan een volgende zaak die niet vanuit het niks komt, waar waarschijnlijk ook alcohol een rol zal spelen. 3:00 s'nachts, Montfoort, een bus die stopt en een buschauffeur die belaagd wordt.
1: Dat is inderdaad wat er gebeurd is. In de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 januari is al een tijdje geleden. De buschauffeur die rijdt dan van Utrecht naar Oudewater. Het is inmiddels rond 3:00 s'nachts, dus het is echt diep in de nacht. En dan komt hij op die route door Montfoort. Nou, als je dan de bushalte Heeswijkerpoort bij Montfoort nadert, ziet je al vanaf een afstandje een opstootje gebeuren bij die bushalte tussen twee groepen.
0: Ja.
1: Een soort ruzie is dat. Nou, hij stopt met de bus en vervolgens komen er een paar binnen. Die hebben nog wat
0: woorden. De ruzie gaat een beetje door in die bus.
1: Die hebben wat woorden met die groep die buiten staat. En er worden er sneeuwballen tegen de bus aangegooid. En op een gegeven moment klinkt er een hele harde knal tegen de bus. Dus de chauffeur denkt van, ik ga even kijken, misschien is er wat stuk. En zodra hij dus een voet buiten zet, wordt hij weggeduwd door een jongen. En even later wordt hij ook geslagen door weer een andere jongen. Dat is wat we zien op bewakingsbeeld. Die twee gasten die dat doen, die zijn best goed in beeld, maar vermoedelijk zijn ze nog minderjarig. Nou, in zo'n geval zegt het Openbaar Ministerie, dan willen we ze als eerste geblurred naar buiten brengen. Dus we laten ze zien met een blur op hun gezicht vandaag.
0: Ja.
1: Mochten ze nou niet herkend worden of zichzelf melden, dan worden ze volgende week getoond zonder blur op hun gezicht.
0: Ik moest eigenlijk vooral denken aan die buschauffeur die daarna gewoon weer instapt en wegrijdt met die gasten die bij hem in de bus zitten nog.
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon heel naar.
0: Schrikkelijk.
1: En hij had er ook last van die klappen in zijn gezicht.
0: Ja.
1: En hij heeft ook nog zijn enkel verzwikt, want er lag toen sneeuw.
0: Ja.
1: Dus naar buiten ging, heeft hij zijn enkel verzwikt. Ja, heel vervelend voor die man.
0: Dan, Vianen. Daar wordt een 83-jarige man tijdens het pinnen bestolen van zijn pinpas. En dat gaat zeer ingenieus.
1: Nou, want hij staat daar dus wat geld op te nemen. Dat is bij een van de supermarkten in Vianen. Bij de Lijnbaan, moet ik zeggen, het winkelcentrum. Aan de achterkant daar heb je een geldmaat bij het parkeerterrein. Hij staat er wat geld op te nemen en dan komt er een man naast hem staan. Die zegt al, ja, deze automaat is defect. Dat ding, dat doet het gewoon niet. Dus vervelend. Maar misschien kan ik je helpen. Waarschijnlijk zit je pas namelijk vast. Die man die kijkt hem aan, die denkt van, waar heb jij het over? Maar toch is die man best wel overtuigend. Die weet ondertussen de pinpas van die man uit die automaat te halen op een of andere manier. Weet ook nog die man zover te krijgen dat hij zijn pinpas nog een keertje, zijn pincode moet ik zeggen, nog een keertje intoetst. En dan gaat hij er vandoor.
0: Ja.
1: Want hij zegt namelijk, ja, ik ga even iemand halen die weet hoe je zo'n geldmaatautomaat kan maken.
0: Ja, en die arme man die blijft staan bij die geldmaat, want die denkt, mijn pas zit er nog in, hulp is onderweg.
1: Juist.
0: Nou, die pas is al lang weg.
1: Al lang pleiten en met die pas wordt verderop in Vianen dus gepind door weer een andere man. Nou, ook dat staat op bewakingsbeeld en ook die man is goed herkenbaar. Maar ja, er is al geld van zijn rekening afgenomen, dus deze man is flink de pineut.
0: Alle reden om te kijken en deze boeven te pakken.
1: Ja.
0: Bureau Hengeveld vanavond bij ons op televisie.
1: Er is ook goed nieuws, we hebben ook resultaten te melden.
0: Goede
1: dus,
0: resultaten.
1: Even te zeggen.
0: Allemaal zien dus. RTVUtrecht.nl of de app, daar kan je altijd kijken. En natuurlijk bij ons op televisie. Sagarko, dankjewel.
1: Joop.

0: donderdag 4 juni de Alpe d'Huez.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe d'Huez.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker
3: bij Radio M Utrecht.

0: I knew you were waiting. Hier op Radio M Utrecht. Waar leuke reacties binnenkomen op mijn vraag. Zing je in een koor? En wat voor koor is dat dan? En waarom heb je daar zoveel plezier aan? Waarom die vraag? Nou, dit weekend is het Fulco's Vokaal in IJsselstein. En daar ging het vanmiddag over bij Connie in de show. Veel reacties. En Mariska Boeren, die zingt in het Weteringkoor Kabau. Dat is een zeemanskoor. Een gezellig koor van zo'n 35 zangers en muzikanten. En dan schrijft Mariska, dat vind ik toch opmerkelijk, ik zing zelf hard en vals mee als niemand het hoort. Ja, hoe kan je nou hard meezingen en dat niemand het dan hoort? Nou goed, verder verzorgt zij de koffie en drankjes voor dit koor bij de oefenavond. En in Kabau is een heel aantal koren, want zingen maakt de mensen vrolijk en blij. En zo is het ook. Zing jij in een koor? Wat voor koor? En ja, waarom is dat nou zo heerlijk om met z'n allen te zingen? Laat het me even weten. Stuur een berichtje via de RTV Utrecht app. Zometeen eerst het nieuws met Marije. Gaat het over een vrouw die informatie uit het systeem van de rechtbank verkocht. Hoe lang zij de cel in moet, je hoort het zometeen. En de politie is de man die afgelopen maandag zomaar iemand neerstak in Utrecht op het spoor.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
0: Half zeven, het regionieuws. De politie heeft beelden verspreid van jongeren die een buschauffeur hebben mishandeld in Montfoort, Marije.
5: Ja, dat gebeurde begin dit jaar al. De 59-jarige chauffeur liep daarbij een verzwikte enkel en blauwe plekken op. Bij de bushalte Heeswijkerpoort in Montfoort hadden twee groepen jongeren ruzie met elkaar. Toen de chauffeur weg wilde rijden, hoorde hij een harde klap tegen de bus. Toen hij wilde gaan kijken of de bus schade had, vielen twee jongens hem aan. De verdachten zijn nog niet aangehouden. De politie hoopt dus dat ze worden herkend op de beelden. De foto's van de verdachten staan op onze site. Een vrouw uit Woerden moet 4 jaar de gevangenis in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam. De 35-jarige vrouw werkte daar tot aan haar arrestatie in maart vorig jaar. Ze verkocht de informatie voor geld aan een voortvluchtige man die verdacht wordt van meerdere explosies, een brandstichtingen en een beschieting van een woning in Waalwijk. De rechtbank bevond de vrouw ook schuldig aan het elfpersen van een man die zij kende van het gokken. Zij dreigde in duizenden chats de man zelf of zijn familie iets aan te doen. Sana C. maakte het slachtoffer zo'n €100.000 afhandig. C. was gokverslaafd. Die verslaving dreef haar tot haar daden, verklaarde ze tijdens het proces. De vrouw werd in maart vorig jaar opgepakt nadat de politie haar in een ander onderzoek op het spoor was gekomen. Een 46-jarige man uit Bilthoven is aangehouden na een ongeluk op de Biltse Rading vorige week. Daar botste hij tegen een auto. De bestuurder daarvan raakte zwaar gewond. De verdachte bleek met alcohol of drugs op achter het stuur te zitten, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde donderdagavond rond 11 uur... bij de oprit naar de A27 bij De Bilt. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's liepen flinke schade op. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd... en roept getuigen op om zich te melden. De gemeente Utrecht behandelt voorlopig geen nieuwe aanvragen voor de vrijstelling van de leerplicht op basis van levensovertuiging. Dat besluit volgt op een uitspraak van de Hoge Raad vorige maand. Kinderen kunnen een vrijstelling krijgen als scholen in de omgeving niet passen bij de geloofs- of levensopvatting van de ouders. Dan moeten ouders thuis onderwijs geven, maar dit wordt niet gecontroleerd. Leerplichtambtenaren en gemeenten maken zich zorgen over het gebrek aan controle. Er is daardoor geen zicht op de ontwikkeling van kinderen. Utrecht gaat geen nieuwe aanvragen behandelen. Eerder besloot Den Haag hier ook al toe. Dat gebeurt alleen nog als er geen openbare basisschool in de buurt is. En de politie heeft vandaag beelden vrijgegeven van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekincident op de Mariaplaats in Utrecht. Op Tweede Pinksterdag stak hij op klaarlichte dag een andere man neer. Daarna ging hij er vandoor. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen. De verdachte werd later op een treinstation in Amsterdam vastgelegd door een beveiligingscamera. Wie weet waar hij is of informatie heeft over het incident, kan zich melden. Een foto van de verdachte staat op onze site. Meer nieuws op de app van RTV Utrecht natuurlijk. Het weer dan nog altijd zon en wolken. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen veel zon, dan wordt het 24 of 25 graden. En vrijdag en zaterdag wordt het een stukje warmer.
0: Zometeen muziek van Tavares en van de man die ooit een ticket to the tropics kocht. Nu de verkeersinformatie A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier op onthoud. A12 Utrecht Den Haag tussen Nieuwegein en Nieuwebrug. Een kwartier vertraging door een ongeluk. En de laatste de A27. Utrecht Breda tussen Lexmond en Werkendam. Een kwartier.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
8: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Petra, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zit dit ook in het repertoire van My Generation, jullie koor?
1: Rockkoor, hè? Ja, ja. We zijn een rockkoor. En ook deze artiesten die komen uit die tijd zo'n beetje. Ja. Dus ik ben zelf bij dit koor gekomen. Toen was ik 71.
0: Ja.
1: 70 plus moest je zijn.
0: Oh.
1: En op mijn 78ste, dus anderhalf jaar geleden, stond ik op de Zwarte Cross.
0: dat is fantastisch.
1: Ja, dus ik wist echt niet wat ik meemaakte. Nadat ik heb helemaal geen ervaring met koren.
0: Nee.
1: Maar op mijn 71 dacht ik, ja, ik ga niet achter de geranium zitten.
0: Ja.
1: Kijken wat er is. En ja. Toen kwam ik dus bij dit koor van Boris. En de liedjes zijn uit de 60er en 70er jaren.
0: Maar is het rock? En, rockliedjes uit de 60s en 70s?
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Dus waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, de Beatles uiteraard.
0: Ja.
1: De Ronettes hebben we. Be My Baby. De ja. Stones ja. zingen we.
0: Ja.
1: En Patti Smith zelfs.
0: Doe maar. Nou, wat heerlijk zeg. En voor de mensen die de Zwarte Cross niet kennen. Vertel jij het maar. Want dat is wel een apart festival. Een apart publiek
1: absoluut.
0: Ook.
1: Absoluut. Een van de grootste festivals van Nederland.
0: Zeker.
1: En wij kregen dus op een gegeven moment een uitnodiging om daar op te treden. Als rockkoor.
0: Ja.
1: Als 70 plus rockkoor. En we stonden daar dan een hele dag op het grote podium. Eén na grootste podium, de grote tent. Tussen al die boksen. En het schept toch een band. Je hebt iets meegemaakt samen.
0: Ja.
1: En wij zijn een koor waar je niet echt super zangtalenten behoeft te hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar gewoon enthousiasme. En
0: ja.
1: dat komt dan wel naar voren als je op zo'n groot festival
0: ja,
1: mag
0: optreden. Ja, geweldig. Nou, nog even wat cijfers, want ik heb het opgezocht. De Zwarte Cross is een vierdaags festival in Lichtenvoorde, in het oosten van Nederland. In totaal vorig jaar 280.000 bezoekers. Ja, dat is toch geen kattenpis, hè, Petra?
1: Nee, we waren ook heel erg onder de indruk. En ook het hele podium met al dat met die lichteffecten en met die spuiters en van alles. Nou, de adrenaline die bleef de hele avond
0: ja,
1: werken.
0: Ja, ik snap het. Nou, wat geweldig dat jullie en daar stonden. Dus als je 70 plus bent, dan kan je bij My Generation. Waar zitten jullie eigenlijk?
1: Ja, we zitten in de Haarlemmermeer.
0: Ah ja.
1: Ja, en maar ja, dat maakt niet uit natuurlijk.
0: Nee.
1: Het gaat om het repertoire ook, hè?
0: Ja.
1: Je speelt, je doet het allemaal samen. En ook ja, het sociale element is natuurlijk ook heel prettig. En dan samen zingen. Nou,
0: helemaal
1: dat
0: top.
1: Mooier kan je nog.
0: Leuk. Ja. Petra, ik hoop dat je nog lang zingt daar bij dat geweldige koor. Dankjewel, hè. Fijne avond.
1: Dat gaan we volhouden.
0: Ja,
1: dankjewel.
0: Dag. Hallo, Riet van Amerongen.
2: Ja, goedenavond.
0: Jij zit dan weer bij een gospelkoor.
2: Ik zit bij een gospelkoor, ja.
0: Ja.
2: En dat staat vanavond op de planning weer.
0: Oh.
2: Dus,
0: en dat is gospelkoor Reflection uit Zeist.
2: Uit Zeist, dat klopt, ja.
0: Hoe ben je daar zo bij gekomen?
2: Ik heb altijd gewoon in gewone kerkkoren gezongen. Mijn kinderen hebben altijd op kinderkoor en jeugdkoor gezeten bij Remco Hackert. Dat is een welbekende dirigent.
0: Mm.
2: En toen las ik vorig jaar dat Remco Hackert een gospelkoor in Zeist wilde opstarten.
0: Ja.
2: Mensen met een groepje mensen natuurlijk uit Zeist. Dus ik denk, nou, dat is mijn kans. Dus ik ben toen lid geworden vanaf het begin. En met heel veel vreugde.
0: Ja, wat fijn.
2: Ja, het is gewoon vierstemmig koor. En soms zijn de partijen, de altpartijen zing ik dan in, ook nog verdeeld in eerste en tweede alten. Dus ja, we zingen ook soms wel zesstemmig. En ja, van gospel word je gewoon heel erg blij.
0: Ja?
2: Ja, daar word je echt blij van. Ja, dat is hoopgevende evangelie.
0: Ja, moet je er eigenlijk religieus voor zijn om het goed te kunnen zingen? Nee?
2: Nee hoor, zeker niet. Nee, dat hoeft echt niet. Nee hoor, iedereen kan het gewoon zingen. En het is, je wordt er gewoon blij van, wat ik zei.
0: En
2: we hebben dan een combo erbij. Als we optreden, tenminste optreden of deelnemen aan de dienst, aan een dienst of zo.
0: En wat voor liedjes zingen jullie als gospelkoor?
2: Ja, we hebben zingen Get Together, Empower Me. Ja, dat zegt mensen misschien niet zo heel veel.
0: Nee.
2: Als alles duister is. People need the Lord. En praise his holy name.
0: Oh ja.
2: De vrede van God.
0: Ja,
2: nou,
0: ja, ja.
2: En you'll never walk alone.
0: Oh ja, dat ook, ja.
2: Dat ook, ja, dat ook, ja. Ja.
0: Geweldig. Ja, en ja, je schreef ook, het heeft je uit een zware periode getild.
2: Ja, dat
0: hè?
2: Klopt. Ja, ja, ja. Ja, mijn man is vorig jaar overleden. En ja, dan ben je toch echt wel behoorlijk down. Tenminste, ja, ik was behoorlijk down.
0: Dat
2: ervan ook.
0: Uiteraard.
2: En ja, de lichtpuntjes waren dat koor. En dat soort dingen die je een beetje optilt uit het... uit de zware tijd.
0: Ja, nou prachtig dat het jou dat geeft. En het klopt inderdaad dat ik veel van de liedjes die jij noemde niet ken en ook niet heb hier. Maar wel natuurlijk, You'll Never Walk Alone.
2: Ja, dat zal. Ja.
0: Gaan we naar luisteren. Riet van Amerongen, dankjewel.
2: Ja, dankjewel ook. Dag. Hoor. Ja.

0: Margo, hallo.
1: Hallo Aart.
0: Hallo. Een heerlijke dag, toch?
1: Ja.
0: Niet zo snoeiend heet als gisteren, prima.
1: Precies, nee, lekker. Al wel wat wolkjes gezien natuurlijk, maar de zon die heeft ook in onze provincie zijn best gedaan. En het werd 22, 23 graden. Maar ook op dit moment is het buiten best nog aangenaam. Het is licht bewolkt in de beeld, 21,5 graad. En dan waait een matige noordoostelijke wind.
0: Yes. Nou, dan vooruitkijken. De nacht en morgen donderdag.
1: Nou, in deze luchtsoort, waar we vandaag dus natuurlijk ook niet de topcijfers hebben gehaald, koelt het vanavond en vannacht wel lekker af. En dat is goed als je huis nog warm is. Vooral morgenochtend vroeg. Dan bereiken we ook de laagste temperatuur, 9 graden. Dus zelfs onder de 10 graden. En morgen is het ook lekker weer. Het verschil met vandaag is dat we meer zon hebben. En dat de wind net ietsjes bijdraait naar het oosten. Ook iets minder is, waardoor die temperatuur ietsjes hoger uit gaat komen. Maar ik denk dat het morgen nog wel lekker is met 25 graden. Maar vrijdag en zaterdag draait de wind naar het zuidwesten. En dan wordt er echt hele warme lucht aangevoerd. Maar dat is ook vochtige lucht, dus de luchtvochtigheid toe. En die combinatie, met name op vrijdag, kan het toch wel een beetje broeierig maken. En dan zien we ook dat de wolken gaan opbollen. En dat er wellicht op vrijdag later op de dag al ergens een onweersbui ontstaat. En ook op zaterdag is het echt wel een warme, broeierige dag. 25 graden met een hoge luchtvochtigheid. En ook dan kunnen er in de loop van de dag een paar buien ontstaan. Waar ze vallen, dat weet ik nog niet. En hoe zwaar ze uitpakken, ook nog niet. Het is wel een beetje de voorbode voor wat wisselvallige weer. En dat begint eigenlijk vanaf zondag, maandag. En vooral vanaf dinsdag. Dan breekt er echt een wisselvallige periode aan. Met dagelijks een paar buien en temperaturen die dan een stukje lager liggen. Maar koud wordt het niet hoor, want ook morgen zie ik, of volgende week zie ik nog steeds temperaturen boven de 20 graden.
0: Oké, dankjewel. Fijne avond.
1: Dag.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk?
2: Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Dooral Negens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
8: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
7: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
9: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
7: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, who it hurt.
14: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting. Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
1: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit te vergeten.
4: Radio M Utrecht. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

avond van de nostalgie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
1: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
3: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
1: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
2: One of the things that will happen is the strait will open immediately. Immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
1: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
3: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
1: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: In de categorie liefdesverdriet moet dat natuurlijk ook overwonnen worden. En Toto heeft je daarbij geholpen. Als je goed geluisterd hebt naar I'll Be Over You. Een bijzonder goede avond, ja, een wat verdrietig begin van de love songs. Het hoort er ook bij, hè, in het leven. Het gaat allemaal met pieken en dalen. En ik zeg altijd, zonder dalen zeker geen pieken. Dan voel je ze meer, dan beleef je ze meer, die mooie momenten. Nou, ik hoop dat vanavond ook zo'n mooi moment is voor jou. Dat je tussen 10 en 11 uur 's avonds de liefde over je heen laat komen, op wat voor manier dan ook. Dankzij de liedjes van Katie Melua, The Rolling Stones, Linda Ronstadt en ook Christina Aguilera.

0: heel veel liedjes zelf geschreven, Phil Collins. Maar deze heeft hij geleend van de Mindbenders voor de film Buster, waar hij ook de hoofdrol in speelde. A Groovy Kind of Love. Wat fijn dat je erbij bent vanavond en luistert naar de Love Songs. Met nu Linda Ronstadt en Aaron Neville.
1: Look at this face. I know the years are showing.

Volgens mij heb ik laatst iemand horen zeggen dat hij naar Nederland komt zoeken. Oh, zomaar even een tip terwijl je luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Waar je misschien zo ondertussen ook wel wat verkoeling kan gebruiken. Nou, die krijg je van me.

Best wat mooie duetten vanavond, hè, in de Love Songs. Kenny Rogers en Sheena Easton hoorde je nu. Zometeen komt Van Morrison eraan met Have I Told You Lately. Eerst genieten van Celine Dion.

shoulder. She said, tell me all the trouble.

Wat een goede muziek hebben ze toch gemaakt, hè? De Rolling Stones. Fool to Cry. Ja, inderdaad. Heel smakelijk was dat liedje. Ook Elvis Presley komt eraan na Wet, Wet, Wet.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.

what you did.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.